0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht op lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden.

0: L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht op lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden.

0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht op lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden.

0: nieuws van 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de Revolutionaire Garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden.
2: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
3: Dit is L1. Goeie mooie mannen, het is weer gonzig. Oh, lekker, dat breekt zo fijn de weg.

0: Jongen, moet ik in één keer met een harmonica hier in de studio? Wat is er mis, denk ik?
1: Ja, die is van Stefan.
0: Hè? Hoe moet je ermee?
1: Gisteren. Polka, blaasmuziek en folk.
0: Oh, was het raad opgevallen?
1: Ja.

0: als ze de kermis knalt, dat ze Becks Mente. Had ze zo'n kracht. Ik weet als ze er meer dan dat ze zo ongelooflijk voel. En nu een beetje de allerbeste, modernste versie natuurlijk van de accordeon. Die kennen we van de Trekzak. Bartje Storkje. Daar hebben we een keer voor het gewoon een nummer op. Maar goed, gisteren dus een lekker polkaatje. Wat is het eigenlijk geworden? Weet het dan niet meer, hè?
1: Met polka, polka, polka.
0: Ja, polka, oh, natuurlijk
1: weet ik dat nog wel.
0: Polka, polka, polka, polka, polka. Klinkt als Roeski Poeski. Klinkt het eigenlijk een beetje. Goedemorgen, Maarten.
1: Goedemorgen, man.
0: Ja, vertel maar. Wat gaan we door vandaag op deze dag? Tenminste, aan welke dag kennen we het koppelen? Het is natuurlijk wel een soort een classic woensdag. We moeten de grootste klassiekers binnenkomen.
1: Ja.
0: De klassiekers, dat zijn natuurlijk platen die iedereen kent, die in de hipparade hebben gestolen. Dus daar gaan we zo meteen op zoek. Eerst maar eens even naar de kalender kijken van vandaag.
1: Nou, dat wou ik net zeggen.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Het is toch weer wat, hè?
0: Is het zo?
1: Ja,
0: wie zo? Wat?
1: Ja. Nou ja, goed, we hebben natuurlijk de 7e gehad. Dat was dinsdag. En ja, ondertussen is het de 8e geworden.
0: De 8e, ja.
1: En wat staat daarop? 8 juli, geen speciale dag, maar wel een nummer, Pascal.
0: Ja, ja.
1: Ik denk dat we daar allemaal blij mee zijn.
0: Ja, dat ben ik wel zeker.
1: Ja, toch?
0: Ja, ja, zeker.
1: En dat is deze.
2: Feels almost like.
0: Ja, dat is een schoen, hè, van Erwin. Die trekt alles lang.
2: Heb ik gewacht, ik wil's bedaan.
0: Zet ik allemaal liggen op het pleetje.

0: gaan voor je bezoeken. Zeker in de werk van de Limburgse popmuziek. Nou ja, dit is geen popmuziek. Dit is eigenlijk een beetje joie de vivre er doorheen gefietst om het zo maar te noemen. Heerlijk is dit, Erwin van het Meritcourt. Maar wat zit er nog meer bieden allemaal op de kalender?
1: Nou, er staat niet zoveel meer. Er staat hier gewoon 4 zomers lang. Heb ik gewacht. Dichtbeurs bedankt. Want van het eerste moment, toen maakten we de Leefde mij blind, weer zomers lang. Dat is wat er op die... Dat is alles wat er
0: op staat. En wij denken normaal gesproken wel een dag boven stond. Maar dat hebben ze uitgegumpt, zie ik al. Hè?
2: Ja, dat is uitgegumpt. Gewoon zich achter.
1: Oké. Ja, dat is alleen maar zo. Nou,
0: een spanning ontstaat zo. Ik ben benieuwd wat Fransje Broekhuis of dit wel aan een dag gekoppelen.
1: Ja, zeker heeft hij een dag. Ik ga het zo meteen onthullen.
0: Ja.
1: Classic woensdag, zegt hij. Dan ga ik nu terug naar 1971. Le Poppy met Non Non Rien Na Changé.
0: Ja, dat is goed gekeurd.
1: En waarom zeg ik ga het zo onthullen? Want omdat het vandaag Wereldonthullingsdag is.
0: Wat?
1: Ja.
0: Is het Wereldonthullingsdag?
1: Ja, dus je mag alles vertellen wat je wil.
0: Maar wie denkt Fransje Broekhuizen tot Den Heuver?
1: Nou, die denkt meer dat het nog een beetje Wereld-UFO-dag is.
0: Oh ja?
1: Want die heeft daar een UFO staan met een ja, buitenaards wezen. Ja. Heeft hij er als hoofdje bij staan. Midden in de nacht, boven een bos met sterrenhemel. Ja, dat is waar hij dan aan denkt.
0: Oh, hij denkt dat dan een IT komt een beetje van dingen gaat onthullen. Zo van, we zijn er ook nog ergens.
1: Ja.
0: Op de andere kant van de planeet ergens.
1: Maar ja, je kunt het ook over groot nieuws hebben natuurlijk. Dat is ook onthulling.
0: Is er groot nieuws? Ik heb geen idee.
1: Nee, nog niet.
0: Wat ik wel groot nieuws voor een gisteren natuurlijk is wel dat die Belgen door.
1: Ja, dat dacht ik.
0: Natuurlijk, daar ben ik voor. De Rode Duivels.
1: Ik heb gisteren nog even naar Argentinië-Egypte gekeken.
0: Nou, ik ook. Nou, en toen Messi die goal... ik denk, joh, ze gaan de bodem.
1: Ja, nee, dat dacht ik ook.
0: Dus niet, hè?
1: Het was zo voorbij.
0: Ja, maar ik denk dat nu Argentinië ook wel zegt van... van God weer voor de cup, voor gewoon de kampioen weer. Ja. Ik denk dat ook wel gaat gebeuren. Ja, die heeft toch wel gauw bevuurd op een of andere manier. Ik heb extra uitgedrongen, ik kan niet rennen. Maar als ze de Messi, dat wil ze niet weten. Volgens mij gaat de 2 pedicures toezitten.
1: Ja.
0: Ben je natuurlijk op een dag die vuur van zorgen.
1: Ja.
0: Ken niet anders.
1: Is toch echt wel de beste voetballer van de wereld.
0: Ja, blijk wel waar. Ja, eigenlijk. Maar vroeger hadden we ook groef, hè.
1: Het kan zelf dan op sleeptouw.
0: Ja.
1: Het in zijn eentje, hè.
0: Als dit er niet is, dan heb je Jan ook krom zin, hè. Dat zeggen ze ook altijd. Ja, je snapt dat niet, hè. Maar goed, Kroef hadden ze vroeger, jong. Dat was een goeie. Kroef, tenminste.
1: Kruif.
0: Kruif, dat, ja, maar... wie zeggen ze in Amsterdam dan? Kruif.
1: Kruif.
0: Kruif.
1: Kruif.
0: Ja,
1: wat je niet doet, is gewoon Rotterdams.
0: Rotterdam. Nee, het is Kruif. Kruif, Kruif. Oké.
1: Familie Kruif, hè.
0: Ja, familie Kruif.
1: Familie Kruif.
0: Ah, dat is goed. Nou, goed. Hebben we dat maar gehad. Wanneer moeten ze weer die Belzen? Wet ze dat al?
1: Ja, vrijdagavond.
0: Oh, dat wordt spannend.
1: Vrijdagnacht, ja.
0: Oh, denk dan even, hè? Ja, dan ben ik... S'nachts weer?
1: Tegen Spanje.
0: En Messi mag weer vandaag. Ja, maar dat was gisterochtend.
1: Ja.
0: Het is snap ze toch allemaal niet? Nou goed, maak niet zo goed. Maar goed, bel ik wel even met Trump dat het een beetje verzatten wordt. Dat regelt dat wel. Denk ze niet?
1: Het zou kunnen, ik weet niet.
0: Trump, de linker met Infantino.
1: Trump zit nu op zo'n NAVO-top, dus ik weet niet of hij daar tijd voor heeft. Hoor.
0: Ja, nee, daar hebben we allemaal tijd voor, hè. Man. Heb ze toch gehuurd vorige week, moesten de belastingpapieren invullen. Maar 110 pagina's, daar moesten ze ook tijd voor hebben, denk ik.
1: Het zijn er een paar meer dan wij.
0: Ja, de verdiener nog geen meer zoals. Man. Goed zo, ladies and gentlemen. Ja. We gaan beginnen. Skinkje, we hebben vandaag als allereerst met de audio heb je kunnen voor wachten. Dat is Erwin van Eenbeek.
3: Erwin,
0: goeiemorgen, jong. Hallo.
3: Groeie, mooie en maagd aan de school.
0: Hallo.
3: En groeie wappies.
0: Hallo, Erwin.
3: Ja, het is alweer woensdag, hè.
0: Ja.
3: Vandaag alweer, of de week alweer bijna door midden.
0: Ja, bijna. Ja, het is door midden.
3: Ja, klas woensdag.
0: Ja.
3: Dan ga ik aan de Walkers met Oh Lonesome Me.
0: Oh Lonesome Me.
3: En iedereen een fijne dag. Werkt ze allemaal. Geniet van het weertje. En radio.
0: Radio. Zo, waar we gisteren mee binnenkwamen. De Tiroler Boompolka. Van de Zillertale muzikanten. Ja, klopt. Ja, niks. Zijn Erwin wel lekker mee boomen, hè? We leren hozen aan en zo. Oké, de Walkers, Oh Lonesome Me. Is het inderdaad een klassiekertje? Want we zijn dat er... Je moet ook wel op de klassiekers gaan zitten vandaag.
1: Ja, nou, ik heb Jan Stiltjes binnengekregen.
0: Ach, vertel.
1: Otje ook neer.
0: Ja.
1: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Ik ga voor de volgende voor de baby's met Isn't It Time.
0: Hoppakee. Ah,
1: dat vind ik ook wel lekker klassiekertje. En hij zegt hier ook wat foto's van het skydeck.
0: Ja.
1: En de spiegeltent kunnen we pas donderdagnacht of vrijdagmorgen klaarmaken. dan heeft hij het over Bospop. Mm-hmm. Hij is daar druk bezig met inrichten. Kijk, het hoofdpodium staat al.
2: Zijn tijdje van L1 al?
1: De foto is gemaakt volgens mij vanaf het Skydeck.
2: Ja, dat zie ik.
1: Dat is een beetje van boven. En dan zien we dat Skydeck. Moet je kijken hoe dat is ingericht. Prachtig,
2: hoor. Chesterfield.
1: Ziet er allemaal Chesterfield achteruit, inderdaad. Met leuke hoekjes gemaakt met planten erbij. Het ziet er allemaal best wel leuk uit. Oude kroegachtig, hè?
2: Ja, ik zou wel die barkrukken gewoon zitten. Dat is tenminste wat een beetje van mij gewend is, hè? Ik kan eens een keer eraf vallen, hè?
1: Ja, er staan ook tuffeltjes.
2: En plantjes erop. Ja.
1: Met van die, van die ouderwetse kleedjes erop, hè?
2: Dat is een acryse, hè?
1: Ja, die is nog wel.
2: Ik kom een beetje hoe neer, hoe de kroeg, de wet.
1: De kringloop.
2: Ja, kom op. Moest natuurlijk de kringloop horen, dit soort dingen. Hij zit er zo door. Nou,
1: mijn oma had die dingen ook op tafel liggen.
2: Ja, die van ons ook, joh. Maar die liggen niet bij de kringlopen, hè? Nee. Dat is een geldweer. Nou goed, Otjo neer, dankjewel. We komen de biezen door de baby's, maar is it a time? Nou, waar pakken we dan nog even mee?
1: Dan pakken we nog maar even Roland de Buxemeester mee.
2: Ja.
1: Goedemorgen, Pascal de Baart. Ik ga voor
2: Def Leppard en
1: Hysteria.
2: Hè?
1: Ja.
2: Dat is geen klassieker.
1: Nee, hè?
2: Nee, dat is geen klassieker. Klassiekers zijn al plaat die in de hitparade hebben gestoord. En als we Def Leppard kijken, hebben ze Animal in de hitparade gestoord. Maar niet Hysteria. Dat ken ik niet.
1: Nee, klopt.
2: Ik zal het even in gelijk checken. Ik heb het ook gelijk dat ze weten waar we mee bezig zijn hier. In de hitparade hebben gestoord. Animal, Let's Get Rocked and Love Bites. Dat zijn platen die in de hitparade hebben gestoord. Dat zien de zogeheten klassiekertjes, hè? Ja. Dus de Buxemeester, ik heb zo meteen wel even terug, joh. Ja, geen probleem. En je weet natuurlijk ook wel dat we deze week iets speciaals hebben, want achter mij stond de microfoon zo klok. En dit allemaal te maken met een hele speciale week die we deze week hebben. Dat is de week van de Limburgse popmuziek.
1: Ja.
2: Laten we dan maar eens mee gaan starten met Alice Hollis en Don't Skip.
4: De week van de Limburgse popmuziek.

0: Rise Again, hier bij LA.
1: De week van de Limburgse popmuziek. Limburg Live.
0: Limburg Live is s'avonds op LA Radio. Vanaf 8 tot 10 alleen maar de pareltjes onder de L1-archief. Mooie Limburgse muziek. Die we hier gemaakt hebben, die we opgenomen hebben. Die we weer bewerken. We hebben gekeken of het allemaal nog geit. Vanaf bandrecorders met truc gespeeld in de computer gezat. En die kreeg ze s'avonds allemaal te huren op de radio. En dit was ook zo'n pareltje. Alice Hollis hier bij L1. En het mooie is dat we elke dag live muziek hebben. Werd ze weer straks langskomen. Van 10 tot half 11 in Route Regio. Robert Duif moet helen.
2: Hoppa. Robert Duif.
0: Robertje Duif, de vlug hier naartoe. En kom straks even zien. Ja, door die twee microfoons die je stoorn achter. De kosten was een beetje stoorn. Dan waren we net de 3 degrees eigenlijk, Maarten. Maar dan moeten we wel weinig erbij hebben. En dan neer van Eindigen was. En dan zo'n pasje door. Net zo'n.
2: Oh ja, ja.
0: Baby love. Dat is goed.
2: Ik weet niet of dat per se bij de muziek van Robert Duif kan.
0: Nee, dat weet ik ook niet. Maar goed, dat zien we wel die pareltjes duren straks al mooi. Dus blijf lekker loes.

0: vandaag. Niet druk maken in mijn raam, you know.
1: Daar moesten we niet doen.
0: Het is heugelijker vandaag, op deze classic woensdag. Ja. Wat ik voor een klassieke keer. Wat door eerder Limburg moet kennen, want de wie schoon als Limburg is. Daar woon ik vandaag voor. Van de rademaker, de verse van het geval. Ja, voor de rest eerder met werken, voor zo'n lintjes en dierwaar.
1: Dierwaar, ja, dat is de jaren 50, dat is dan geen hitparade. Maar dat is wel een klassieker voor ons in de provincie natuurlijk, Frits Rademacher. Ja, pakket, die gaan we zeker erbij zetten. En doet rustig aan de oostgeest. Dat is ook zo'n woord als in nieuwe buur en die dingen crisis.
2: Het is wel bijzonder, want Herman Meijers die komt ook met Frits Rademacher, maar dan met de shutterie.
1: Maar dat is ook zo. Ja, maar we zitten nog wel een klein beetje ook in die shutterie, in die ganse sferen. Stel de voor dat ze bij die 23 shutteriebus die naar door moeten gaan voor het kavelaans van de zolder. Dan heb je natuurlijk wel een klein beetje zo gehad van zeven op de maag. Hè? Ja, want dan moeten allemaal die keugel, die moeten fijn goed gegoten weer in een loert. En dan moeten ze dat allemaal weer kloor hebben van zolderdig. Ja, dan gaan ze weer met de bus er naartoe. Dan moeten die eieren gegeten weer. Hè.
2: Vandaag is ook een dag dat ze allemaal weer oefenen, hè?
1: Die gaan de ganse week
2: oefenen.
1: Ja, die gaan de goed, ik ga erbij zitten, Herman Meijers met de shutterie. Dan Christian de Hovenier. Ja, ik hoorde net al dat Johan zei over die warme temperaturen. Ja. Vandaag 26 graden, het valt mee.
2: Dat vind ik ook.
1: Maar zaterdag en zondag, hè? Boe!

0: Schipke. Gooit smeren en gooit naadhaaien en gooit kaathaaien. De man die ermee te maken heeft, is de man die elke keer weer gewoon met de vingers in de grond zit. Heb ik het over Christian de Hovenier. Christian, goedemorgen.
1: Een hele goedemorgen, hey, Pascal en Maarten. Hier is Christian de Hovenier uit Brunsum. Vandaag les ik gewoon zeg. Vandaag gewoon niet aan vuur. Carlos Santana met Samba Pati. Dan wens je een hele fijne uitzending en een schöne dag. En dan zeggen we...
0: Carlson heeft zijn propeller weer opgedraaid. Dat duurt ze wel weer. En de is er wel bij deze ochtend. Christian de Hovenier, dankjewel daarvoor. Nou, dan gaan we eens kijken wat Marco Vonk en Ruudje vandaag allemaal.
2: Ja, nou ja, ik heb eerst nog Maurice van der Vin natuurlijk.
0: Ja, ja.
2: Die zegt Let's Dance van Chris Montes. Dat is pas een echt klassiekertje.
0: Ja, dat is zeker een klassiekertje.
2: En Ruudje uit Klimmen, die zegt... Het is alweer Classic Woensdag. Dan gewoon ik voor Status Quo met In the Army Now.
0: In the Army Now, ja. Status Quo, wat zegt ze mij nu? Dat is een prachtige plaats, waar we zeker erbij zitten. Hup,
2: onze wegenbouwer Fred neem ik ook nog even mee. Die zegt, goedemorgen, hoofdvolgroeiers. Classic Woensdag, voor mij A Land of Confusion van Phil Collins.
0: Phil Collins, was dat gisteren niet krank, heb ik je begrepen?
2: Eergisteren al.
0: Eergisteren al, hè? Hopelijk gaat het nu een beetje beter met hem, hè? Goed, Phil Collins, Land of Confusion, gaan we erbij zetten. En kijken we hebben hier, maar hallo.
3: Goedemorgen, Pascal en Marco. Op deze Classic Wednesday, deze klassieke woensdag. Ja, ja, ja. Een klassieke woensdag. Deze is een hele oude klassieke. You know what can be found?
0: Yeah.
3: Sitting home alone. Oh. If you can come around.
0: Yeah.
3: At least, please, telephone. Don't be cruel.
0: Don't be cruel.
3: Ja, ja. Don't be cruel. Opgenomen in februari 1956, origineel geschreven door Otis Blackwell, gezongen door Otis Blackwell, maar nu ingezongen en gezongen natuurlijk door de one and only king of rock and roll, Elvis Presley.
0: Radio, dankjewel. De tonen gingen weer door de Limburgse ether van onze grote vriend, de Limburgse Elvis Marco Vonk. En de vonken van Elvis kwamen in hun oor terecht. En als er ook dings van Don't Be Cruel. Maar dat belieske, dan gaan we even weten. 4 voor alle 7 is dan lekker vreugd. Midden van de week zitten we. We zagen de week straks van de midden. En we komen op naar zo'n lekker weekend. De barbecue lekker kan pruttelen. Heb ze hem alweer klaarstaan voor dich?
2: Ik heb hem gans schoon gemaakt. En
0: schoon gemaakt?
2: Ja, de roosterken dan, hè?
0: Ja, maar ze hebben zo'n borstel voor.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Dat moet allemaal weer blinken dan, hè?
2: Dan is er weer... Ik raak helder, ik ken er weer nu vlijster op.
0: Nou, de wet wat ik van ding heb, hè, met z'n wel. Nou,
2: ja,
0: er zit ongeveer een kuubje in, er zit een gaat in. Hè, en dan komen daar die sappen komen er allemaal door bijeen.
2: En dan zit... in het water, of niet?
0: Ja, dat is eigenlijk wel de bedoeling, joh.
2: Ja.
0: Dus mijn vrouw die zit... Heb ze de ding aangehaald? Zeg ik, ja, wie zoen? Waarom heb ze geen bekske gehad?
2: Zie je wel, ja.
0: Zeg, geen bekske drongen? Zeg, er zit toch altijd een beetje een bekske weg, wie zoen? Ja, kijk maar eens even naar dat laken wat drongen liggen. Nou, dit kost ook, hè? Nou, dat is weggooien. Ja, wist ik veel. Wij zitten al met z'n fikken aan, de wet is toch allemaal niet, Maarten? Jongens. Goed, we gaan door Koddige Harold.
2: Koddige Harold.
0: Ja, hij heeft altijd wel een schoenpleetje voor ons. Harold, een goeiemorgen, jong.
4: Goedemorgen.

0: mannen.
1: Hey, ja.
0: De classic woensdag.
2: Ja.
0: Dan ben ik toch weer een nummerje van voren nog. Cold as ice.
1: Cold as ice, hè.
0: En dat is lekker met zo'n weer, hè.
1: Ja.
0: Lekker easy. Dus dat. Ik ga nu allemaal een koudige woensdag wensen. Radio.
1: Radio. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog bijna iets gehad heb. Wel in de keer zo'n dubbellikker. Daar ben ik wel dol op. En dan, ja. Maar voor de rest gaat het allemaal wel goed met mijn ijsmachine en zo. Dus dat is niks mis mee, hoor. Maar goed, we gaan eens even kijken wat er nog allemaal meer aan de hand is. BL eind, het is 3:30. En Bruce Springsteen, ik heb er even dansen. Duiter een leefs in het duurstoog, want er zit er niks. Ik kan ook niet meer zin op de fout dansen. En de uur is allemaal hier BL 1 in de Ellen Ochtend Show.

0: is raar, hè? Maar laatst hier ze naar mijn zingen, Bruce Springsteen. Maar ja, zo te dansen in het donker. Kost een microfoon en wat vind je dingen? Half zeven, BL1 en even opletten, mensen. Zeker als een landgraaf woont, kan ze zien dat ze via de telefoon loesterbus. Of dat ze in de auto zit. Maar dat is wel ding van, hé, hey, wie is er bij ons toe? Nou, op dit moment is er een grote stroomstoring, heb ik begrepen, Maarten.
1: Ja, dat klopt. Dat gaat over landgraaf. Daar zitten ze momenteel zonder stroom. Het gaat om adressen in de postcodegebieden 6373 en 6374BZ. Netbeheerder Enexis is aan een oplossing aan het werken. En de verwachting is dat het tot een uur of 8 zal duren vanochtend.
0: Nou, je zou maar de wekker gezet hebben. Hè? Dan moet het wel een wekkertje zijn wat op batterijtjes gaat. Anders hebben ze toch een groot probleem natuurlijk. Langs moest ze maar even schoon in de gaten. Hij de Pascal en Maarten, die ik al verteld hebben, ze vroeg om 6:30. Dat ze de buur even waarschuwen straks. Dat ze wel allemaal op tijd op het werk komen. Hoppakee! Mocht er iets veranderen, uiteraard. Hier is de laatste Limburgse nieuws. Hier, wie Pascal en Maarten. De poppies, de walkers, de baby's. Wie Tunis Limburg is. Santana, Let's Dance, Phil Collins, Elvis. Cole is uit van voorne. Status komend in de army nou. Wat komt er nog wie? Ik ben toch benieuwd.
1: Kan zich Monique even pakken? Marketenster
2: natuurlijk. Ja. Die zegt, goeiemorgen. Ik dacht aan die flippers met die rode zonne van Barbados. Als volgroeier.
0: Dat ken. Ja, dat ken. Kom hier zitten.
2: Daar is hij weer. Handje Dekkers.
0: Handje, ja, dan ben ik benieuwd.
2: Omdat het de werk van de Limburgse popmuziek is, wil ik vandaag Geer de cover van Koba Heidmiddel aanvragen. Ik wil Geer als veurgroeier Rowan Hezen met het rode kleed.
0: Ja, ja, ja, ja, dat is wel een hele goeie. Ik zag wel gisteren trouwens, waar ze niet Handje Dekker die ook gisteren een diploma-uitreiking had. Want er was ontzettend veel te doen gisteren op diploma-uitreikingen. Ik zag bij ons door de straten limousines rieën, motoren.
1: Lekkerlijk.
0: Ja, echt hoor. En toen moest ik op een gegeven moment nog even naar Tegelen toe. En toen kwam ze dus al langs de grote wegen. En op zijn aaien met de schoen liggen. Volgens mij is het een Jozef schoen, weet ik voor wat. Ook door prachtig iedereen verkleed. En die dames en die heren allemaal in van die schoenen pakken. Oh, dat was zocht echt waanzinnig mooi uit. Die veel diploma's uitgereiken gisteren, joh.
1: Ik denk het ook.
0: Ja, dat is echt waanzinnig om dat mee te maken.
1: Ah, zo mooi. Dan kunnen er weer een paar aan het werk.
0: Ja, dat klopt. Een
1: diploma hebben gehad.
0: Ja, ja, dat is een over oefenvloeiers. Dat is een robie, hè. Goed.
1: Maar goed, het rode kleed op zijn been.
0: Ja, heb ik erbij gezet.
1: Oké, Willemke Verfburger dan. Die komt uit ook The Walkers en Oh Lonesome Me.
0: Zo, nou ja.
1: Dat is wel apart, hè.
0: Ja, goed, erbij zitten. Geen probleem. Nou, pakken we Michel Bakker even. Michel, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pascal. Maarten, vrienden en natuurlijk de gezelligste van de Midwoch aflevering.
0: Midwoch?
3: Hier,
0: ja.
3: De Bargaande. Ja. Met de volgloeien. Ik zou vandaag te denken aan Johnny Blanco met
0: Johnny Blanco.
3: Op het Friedhof op een bank.
0: Kamen
3: we ook volgloeien in Classic Woensdag. Goed, de Bargaande. Gaat ook vandaag weer op linkse door. Ik wens iedereen een hele mooie woensdag. En we spreken ons morgen bij Dan Donderdag. Dit was de Bargaande voor L1 Radio. Radio,
0: dankjewel. De Bargaande. Heb weer een schoen platen meegezet. Op het Bankske, op het Friedhof. Nou, dat Bankske. Dus er nu niks van, want het is hartstikke druk op het Friedhof. Er zijn allemaal spullen van andere irieuze. Er uffelt een naam op, hè?
1: Ja, AR. Om te repeteren voor die ene voorstelling van de Bokkeriers, toch?
0: Dat moet er ook aangekomen. Ja, ja, dat is ook. Dat is een afsluiting natuurlijk, hè? Goed, Dennis Thomassen. De was al wakker natuurlijk vanochtend vroeg. Goedemorgen, Dennis.
4: Hoi, vrienden vanochtend.
0: Hey, hallo.
4: Mijn bijdrage wordt de Rolling Stones met Start Me Up.
0: Start Me Up.
4: Fijne uitzending weer.
0: En
4: radio.
0: Radio, we starten hier even op. Ik ga door met een plaatje die door veel mensen al vaak aangevraagd wordt. Zeker met de zomer te maken. Hey, bedankt ze van Jeruzalemma.

0: Hey!
1: Nou, daar lijkt het wel op.
0: Ik heb, hey, al lang niet meer gehuurd, heb ik het even voorzien. Maar toch wel gisteren in de blauwe wagen was en de kerk.
1: Hij is weer druk in het line, dus...
0: Ik kan zomaar zien dat ben ik al gemeld. Maar goed, we zo gewoon de uitdaging een klein beetje begonnen. Van vanmorgen was het druk op de snelweg. Met de eerste caravans die zo gewoon weer. Ja. Mensen die lekker naar het zuur
1: doen. Koffers.
0: Och, man. Ja, schoenmoeder erin, daarboven, de bent ook gegeten.
1: Toch is begonnen.
0: Ja, ja, de oetocht is begonnen. Maar goed, er is wel een man, die neemt de caravan rondriet, maar met een taxi. En dat is onze taxichauffeur Rob van der Hoven.
1: Rob van der Hoven.
0: Het gisteren lekker gegeten, zo ik, hè, met die chauffeurs allemaal.
1: Dat ja, ja, dat een biefstukje met friet.
0: Oh,
1: ja, ja, ja.
0: Lekker, man. Nou, nou, een takkie groen.
1: Lekker boete gezeten.
0: Oh, heerlijk. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen, mannen, met Rob, de taxichauffeur.
1: Welkom.
2: Ja, ik heb gisteren weer een Wallis combinatie gehad. Begonnen in Melick, naar waar het OLS is.
1: Ja.
2: Van de Maastricht, toen van Valkenburg via Maastricht naar Bucht en Den Bosch. En toen ook van Kerkdriel naar De Mortel.
1: Zo.
2: En vandaag heb ik een extra dag free. Dus ik denk dat ik vanmiddag, het is wel wonzig. En dan vanmiddag is weer de kienmiddag in de ketel met mijn oude buurtbewoners.
0: Oh, leuk.
2: Voor de volgende uur, dan hoor ik van zangeres zonder naam.
0: Ja.
2: Oftewel Mary Servaas met Denk toch heel goed na voor je scheiden gaat.
0: Ja, ja, ja.
2: Ik zou zeggen nog een fijne uitzending. En tot morgen. Radio.
0: Radio, zoer jongen. Ik lekker de kinderdupjes om te gaan gooien. Te kijken of alles klopt. Dan hebben we een pak koffie in de hoes gewoon. Heerlijk. Of nee, vorige keer had een handdoek, weet ik nog.
1: Handdoek, ja.
0: Ja, had een prachtig uit. Er was een foto van gestuurd destijds. Maar goed, we gaan ze erbij zitten. De zangeres zonder naam. En denk toch heel goed na. Voor je scheiden gaat. Remco is een andere taxichauffeur. Remco, hey, goedemorgen, man.
3: Goedemorgen, Maarten Pascal.
0: Hallo.
3: Hier dan voor de taxichauffeur.
0: Welkom.
3: Klassiek onzicht. Ja, dan wou je scheiden gewoon voor... Wings of an Eagle van de Classics.
0: Oeh, ik zei dat dit al.
3: Dat is er wel eigenlijk een klassieker.
0: Ik ga even kijken.
3: Nou, ik zal zeggen, tot maandag en een fijne uitzending in de studio. Tot maandag. Groetjes. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi, hoi. Remco, dus eerst wat doen maandag, maar er is tijd er al in, dus ik hoop die zo meteen nog even terug te huren. Met een hangerpleisje, want de Classic Wings of an Eagle. Ja, het voelt me gewoon een beetje in de hersenpan.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Oh, daar steekt dat toch wel in, hè? Pak een Maurice Michiels even mee. Maurice, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen, mannen. Ja, Classic Woensdag. Midden van de week zijn we weer. Ja, mijn Classic plaatje voor deze Classic Woensdag. Daar ga ik voor die grote zonne van
0: Barbados. Oh, wat een flippers, hè?
4: Mannen, ik wens jullie fijne uitzending.
0: Ja, ja.
4: Blijf gezond. Augustus en
0: ons
4: morgen weer. Radio.
0: Radio is ook dat Mauriceje flink in het rennen was. Hè? Ik ben wat er door
1: is. Ja, het is wel aan zijn conditie bezig.
0: Ja, of ga je trouwens een meedoen? Ik kan ook zomaar zien. Hè? Van een marathon. De marathon van Beekdorf. Nee, dat is onzin natuurlijk. Ja, maar dat is alleen maar goed. Dat staat zeker thuis. Hè?
1: Ja.
0: En Hudder straks nog wel een keer in mijn fabriek komen. Die zei van, nou, een plaat van Rowan Hezen met het roeie kliet. Maar kent ze deze nog? Het is wat niet de moord. Waar we in zitten. We zitten in juli. Maar ze zingen wel in november. Prachtige plaat. Even kiepen veel momentje. Hier bij L1.
5: Het was 12 uur in Venlo. Het wordt niet hem naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee.

gezicht. Overdag de zon en 's nachts de maan. Ik was morgen niet weer stom. Ik doe meer aan dan aan mezelf. Ik doe dagen aan een stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid.

0: Ja, zo zomaar kennen we dit, hè? Sensuurs van november voor Romanese. Heerlijke plaat, nog een keer druk duren. Zeker Ibi alleen. In de week van de Limburgse popmuziek. Duurt Romanese, zeker Obi. Die zit toch wel een klein beetje de aanjagers van alles wat Limburgs is. Dat heel Holland Limburgs lult. Met je fruitvlees gezien.
1: Ja, dat heb ik ook, ja.
0: Een appeltje van Stefan Achillego of zo.
1: Dat is alleen die harmonica, zie ik.
0: Ja, daar steekt jongen de tof op. Niet ingestoerd, hè?
1: Nee, nee.
0: Dat is een echte, dit is flink opgepoetst. Dat zit ik al, ja. Straks Robert Druij vanaf 11 uur in de Route Regio in de week van de Limburgse popmuziek. En vanaf weer live 2 uur lang genieten van live opnames uit het grote L1-archief. Nou, we gaan eens even kijken. We hadden Marietje Michiels net al gehad, onze eigen renner. Weer een plaat erin knalde. Classic van The Wings of an Eagle. Daar was natuurlijk binnengekomen van Remco, de taxichauffeur. Ja. Maar daar zeiden we al van. Daar kreeg een zoemertje. Dus daar wordt het niet. Dan zien we wel benieuwd wat er nog allemaal bij komt. Ik zie Stefan Penders al binnenkomen.
2: Klopt, inderdaad. Hij zegt The Monkees met Daydream Believer.
0: Oh, heerlijk. Jongen, 60 muziek, hè?
2: Ronald de Buxemeester is ook weer teruggekomen. Hij had het natuurlijk over Hysteria van Def Leppard.
0: Ja.
2: Ja, dat is geen eentje geweest. Dus geen klassiekertje. Goedemorgen, Pascal de Maarten. Ik ga dan voor Chicago met If You Leave Me Now.
0: Hoppakee. Oh, applausje, applausje.
2: Hele mooie switch.
0: Ja, dat is inderdaad een hele goede switch. Ja, ja. Ja, misschien in de dus, het was net wakker, Bert. Ja. Een dinsdagavond. Ja, hij dacht het is rock am ring, dinsdag, woensdag, weet ik voor wat. Maar was niet het geval.
2: Nee.
0: Goed. Even door de dag er gewoon. Onze eigen...
2: Plurf?
0: Ja, Plurf. Ja. Onze Danny Plum. Okay. Danny, goedemorgen.
3: Goedemorgen, mannen.
2: Hey,
3: woensdag. Ja, de volgende uur voor mij. Ik ga een keer niet voor Nederlandstalig, maar ik ga voor Metallica met Whiskey in the Jar.
0: Whiskey in the Jar zit in Nederland.
3: Ik vind het wel een klassiekertje. Ik wens jullie een fijne woensdag en misschien tot morgen. Hoi
0: hoor. Hoi hoor. Ja, we moeten even checken natuurlijk. Hè. Maar,
2: nee, Whiskey in the Jar staat dit jaar nog niet op.
0: En heb je Rutje Bouten nog? Die heeft het nog compleet uitgezocht wie het precies zit met zijn plaat.
2: Ja, inderdaad. Hij heeft het over Genesis en Follow You, Follow Me.
0: Ja.
2: Het was de eerste hitnotering van de top 40.
0: Maar wat best het
2: gebeurt hier toch allemaal? Dat was de eerste hitnotering in de top 40 van Genesis, zegt hij, in 1978.
0: Oeh, dat is bijna terug in de tijd, hè, maar we gaan hem erbij zetten.

0: Nou, alles met de A-Rijk is natuurlijk goud. Man, alles is 24 karaat bij de Bruno Mars. Was er niet de afgelopen week in Nederland? Zo gaat beelden van Bicon die waren naartoe gewoon naar de Amsterdam Arena. En rekent als Dingerden op het podium. Waanzinnig. Ja, dat vind ik nu echt een beetje de ja, in de jaren 80 had ze Bruce Springsteen, had ze David Bowie, had ze Madonna.
1: Ja.
0: Bruno Mars, dat is toch echt wel dat is een
1: topartiest, toch?
0: Ja, zeker een topartiest. Maar goed, we zien benieuwd welke topartiesten er bij ons op de lijst gaan erbij komen. Zullen we dus even gaan vragen aan Helmut Weissen.
2: Oeh.
0: Helmut, goedemorgen.
2: Eén goedemorgen, Pascal en Maarten. Ja, daar zijn we weer. Classic Woensdag. Oftewel, Classic Friteuzendag natuurlijk. Niet
0: ah, die Friteuzendag, hè?
2: Ja, welke plaats we erbij kunnen horen. Nou, in het kader van de wedstrijd gisteren Egypte-Argentinië... ga ik voor de plaat van de OMC van How Bizarre.
0: Dat is mijn bijdrage
2: voor vandaag. Ik wens je wel een fijne uitzending. Radio.
0: Radio, ja. Sterspeler Lionel Messi. Dit gisteren allemaal weer gedaan, hè. Jongens. Dat zou ze hem als buurman hebben, hè. Dat hebben ze later natuurlijk vooral, hè. Ik heb vroeger nog geknikkerd met Messi.
1: Ach.
0: Ja, dat is het. Ja, op zoek naar de beroemde buurman gehad. Het is een toevallig wet. Dus ze denkt van nou...
1: Dan moet ik even heel lang naar.
0: Als ze door verdomme denken, dan ben ik als aanbaat. Dat is het niks. 7 voor 7 gewoon, hier bij Alain in de Ellen Ochtendshow. We gaan eens kijken wat we hem hier op het liefst kunnen bieken en knallen.
1: Nou, dat is behoorlijk wat hoor. Jean Baudelier bijvoorbeeld. Ach. Ook weer erbij, voor de volgende keer All for Love, Call Me Bad.
0: All for Love en Call Me Bad.
1: Ik weet niet of je dat gehoord
0: hebt. Dat is wel hitje geweest. Zeker.
1: Dan Fiede Gijslaars, die zegt... Ik ga ook voor de shutterie van Frits Rademacher.
0: Ja.
1: En Petra Stroom, goeiemorgen. Maarten en Pascal, de Steve Miller Band met Jet Airliner.
0: Is dat een klassiekertje?
1: Ja, dat is wel een klassiekertje.
0: Ja?
1: Ja, vind ik wel.
0: Moet
1: je even zoeken. Maar
0: ik ga opzoeken.
1: Ik ken hem wel, dus...
0: Ja,
1: als ik hem ken, is het een klassiekertje natuurlijk.
0: Ja, dat was ook wel 1977, 13 in de hitparade. Ja, absoluut klassiekertje. Ja,
1: zeker. Dan heb ik hier Roland.
0: Ja.
1: Die komt met een heleboel. Maar is wel een grote vriend van mij.
0: Ja, joh.
1: Want waar komt hij mee?
0: Ja.
1: Wat denk je?
0: Ja, Donna Summer.
1: Ja, maar hij is een dag te vroeg, hè. Het is morgen dans Donna dag.
0: Ja, wat een parkemoorne dag, Free. Want daar wil ik niet meemaken.
1: Single version, hot stuff, Donna Summer. Ja. Dan Peter Meijer, die zegt... Goedemorgen, Maarten Pascal. Classic Woensdag. Ik ga voor Frank Boeien en Kronenburg Park.
0: Ook een prachtige plaat.
1: Ja. En dan kreeg ik nog een foto toegestuurd.
0: Ja, een foto van?
1: Een foto. En moet je eens kijken wat je daarop ziet...
0: Oh, dat daar zie je die bergen van Tirol.
1: Vrachtwagens. Ja. Goedemorgen, mannen, zegt deze meneer. Van Oet, de vrachtwagen Polonaise op de Brennerpas...
0: Echt?
1: Is mijn voorstel voor de voorgroeier Forner met Cold as Ice.
0: Wie is het dan?
1: Chef 1.
0: Oh, Chef 1 is weer aan de lijn. Prachtige foto, chef. Ah, wat zien die mensen het op een veurrecht soms, hè? Zullen we de Brennerpas rieën en s'morgens zo'n prachtige uitzicht hebben vanuit de cockpit. En kunnen zeggen...
1: Ah, geweldig.
0: Jongen, die wel is schön. En Cold as Ice. Gewoon weer een stripje erbij zitten van Forner. Het twee stripjes op dit moment.
1: Ja.
0: Ook twee stripjes voor die rode zonne van Barbados en Frits Rademacher. Wie schön als Limburg is. En de Borgers met Oh Lonesome Me. Yeah.
1: Pak er nog één, hè? Marie Zijlstra.
0: Ja, doe dat.
1: Die schrijft een heel verhaal, hoor. Want Samba Party, oftewel Samba voor jou...
0: Ja.
1: Is een van mijn favoriete instrumentale... De nummers van Santana.
0: Echt hoor.
1: Goed dat hij erbij zit, zegt ze.
0: Ja, dat zit er.
1: Ik moet zeggen dat er vandaag schitterende nummers bij zijn. Dus
0: altijd.
1: Ik zit wel snor met de muziek.
0: Zeker.
1: Iedereen hartelijke groeten en hopelijk een mooie woensdag, zegt ze. Leefs van mij.
0: Leefs van ja, leefs van mij.
1: Is dan Marley, hè?
0: Ja, Marley. Leefs terug, hoor. En kijken we wie hebben.
3: Goedemorgen, vrienden van de helderheid.
0: Ah, André.
3: Jawel, de werk weer bij de middag is daar vandaag. En hoe doen we dat zagen?
0: Ja.
3: Dat doen we met de klas zeker. Even kijken, de Lumberjack met die motorzaak. Gaat die werk naar binnen. Ja. Fijne dagen allemaal. Hoi hoor.
0: Beter stevig werk, ja, daar heet André van. Maar goed, van het stevige werk toch even over naar iets heel moois. Want All Night Long, daar had Lionel Richie over in de jaren 80. En twee weken geleden kukkelde nog van het podium af.
1: Echt?
0: Ja, dat schoot met hem Kees nu, hè, met onze Lionel, hè. Maar goed, we hebben hem nog op de plaats staan. Laten we nu even zeuren tot 7 uur. Hier bij L1 in de Ellen Ochtendshow met Pascal en Maarten.

0: Nieuws. Bij een woningoverval in Stijn is afgelopen nacht 1 persoon licht gewond geraakt. De Japanse duizendknoop zorgt op steeds meer plekken in Limburg voor problemen langs de snelweg. En een groot deel van Landgraaf zit op dit moment zonder stroom. Volgens de huidige verwachting is die rond 8 uur verholpen.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat zit. Ze staakt het vuren, doet dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
2: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
4: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
2: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden.
5: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
6: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega-showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
7: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
8: Hey Frank.
9: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
8: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
9: Oh ja, joh.
8: Gereedschapkist, meterkast.
9: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
8: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
9: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
10: Top! Jij blijft Bob.
8: Maf Kees.
9: Nou, succes, hè. Hé, hey, en check de brievenbus nog even.
7: EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
11: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hissy, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
12: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: Synchroon zagen het wie klassiekers. Oh, die zitten er ook weer. Pascal en Maarten. Nou ja, kennen we wel nummers een beetje, hè? Klassiekers. Ja, mensen, 7 voor 7 geworden. Op deze dag de temperatuur weer 27 graden gaat aantikken. Dus zorg ervoor dat ze in de diepvries ook een paar lekkere iskes op liggen. Wat ze straks kunnen zeggen van mensen, wat? Ik heb dat geluks. Ze bezeuken is. Nou, dan kan ze in plaats van een stuk fly eens een keer lekker iskes likken samen met elkaar. Dat is ook wel heerlijk om eens een keer te doen, hè?
1: Jij hebt de dubbellikkers weer klaar liggen.
0: Dus. Ja, ik heb de dubbellikkers weer. Gans peksje gekocht. Kom gans goed. Hadden Remco Levers al bij ons een uitzending. Maar ja, dat hoort eens even van mensen, wat? Ik had het GR de pleertje van. Voor Wings of an Eagle, maar dat was niet goed, want dat stingel op het Lieske Remco.
2: Ja, Bart en Pascal hier nog eens met Remco de taxichauffeur. Ja, dat Wings of an Eagle erin stond. Dan ga ik voor Frank Boeien voor Kronenburger Park.
0: Ja, zeker, jong.
2: Nou, schoon uitzending en tot bondig. Hoi, hoi, hoi.
0: Hij is truc. Hij is truc van vakantie.
1: Oh.
0: Wie heb ik het?
1: Ik denk Fozzy.
0: Ja, Fozzy, ja, van Opperuiver. Hij is er weer, heel. Hey, Fozzy, alles goed? Hey.
3: Hey.
0: Hey.
3: Goedemorgen, Pascal, Maarten en alle gloeibappies. Nou, back in town, zullen we maar zeggen.
0: Ja, joh.
3: Nou, wat hebben we toch een mooie vakantie gehad.
0: Fijn weer.
3: Prachtig. Alleen maar zon.
0: Oh.
3: Ene dag een beetje regen, maar dat was het dan ook wel weer.
0: Oh, ik heb ze wel tegenaan.
3: Maar goed, orde tot de dag. Dan ga ik vandaag voor Gazebo met I Like Chopin.
0: Gazebo?
3: Nou, ik hoop dat je me allemaal nog heel erg gemist hebt.
0: Nou.
3: Ja, ik zoek dat er weer gespot was. Tenminste, dat hoorde ik net al voorbij komen. Dus we begonnen weer aan beginnen voor het nieuwe arbeidsseizoen. Nou, de groetjes. Schoen uitzending en Radiowa.
0: Radiowa, ja. Hij moet ook zorgen dat alles weer rollen is. Volgende week de bouwvak begint. En toen al die andere chauffeurs al wel op de oer gaan liggen. Dan moet Fozzy aan de bak hebben. Dan heeft het toch gewoon uitgekiend, hè?
1: Zeker.
0: Maar goed, het is zoveel gejodeld. Heb ik zo gemiddeld dat we misschien een blauwe wagen dat we terug waren zitten weer in de standingsting door. En de caravan erachter moet natuurlijk wel even afgespoten weer. En dan hebben we gewoon onlucht weer. Want er zit die Oostenrijkse log nog in, hè? Die moest even vrielotten hier. Was goed. Dankjewel, Fozzy van Opperuiver. Voor die bijdrage. Voor marcheren, gewoon door. En met weer door met Maarten.
1: Met Ellen Kersten.
0: Ellen Kersten. Ja, goedemorgen,
1: dat is,
0: Ellen.
1: Dat is toch wel een apart verhaal. Die zegt, hallo Pascal en Maarten. Een classic nummer. Volgens mij staan er nog geen vrouwelijke zangeressen. Zonder CQ-groepen met een frontvrouw op jullie lijstje.
0: Oh.
1: Dus graag Nena met 99 Loefballons.
0: Ja.
1: Heerlijke meezinger om de dag te starten. Heb een heerlijke dag en groeten uit Kasterij, zegt ze.
0: Ja.
1: Oh, zegt ze, de opmerking klopt niet meer, want de zangeres zonder naam is al genoemd.
0: Mm-hmm.
1: Ja, Ellen, maar ik kan je helemaal uit de dromen helpen. Want op onze Spotify-lijst, die dus iedere dag wordt aangevuld met een nieuw nummertje...
0: Ja.
1: Staat nooit een Oensinkloofbalans al op?
0: Oh, ja. Maar goed, ze dacht misschien alleen van vandaag, Ellen. Hè. Vandaag inderdaad hebben we niet zoveel vrouwen erop zo. Dat klopt ook inderdaad. Maar goed, op dat Lieske, want dat is wel de leidende Lieske. Want verdoen, hè.
1: Ik bedoel, zoemer.
0: Dus, dan een zoemertje. Hoppakee. Ja, de witte haai deed hem toen erin geknald, dacht ik. Hè, met Oensinkloofbalans, hè.
1: Dat is een grote Dena-fan.
0: Maar Ellen, als je nog een nieuwe bijdrage hebt, laat het graag horen. We vinden het prachtig, natuurlijk. Goed, ik zocht in Caroline een fijn foto wat je stuurde even van het ochtendlicht.
1: Klopt, inderdaad. Ze wilden ons niet onthouden, want dat is de zonsopkomst in de Melderse, oftewel Meldersloo.
0: In de Melderse.
1: En daar zien we dus ontzettend veel wolken toch. En rood aangeschenen door de zon natuurlijk.
0: Nou, straks hebben we natuurlijk weer de weerwaarneming en dan krijgen we een vorm van die hele mooie fijne dingen. Ja. Maar goed, we gaan eens even kijken wie dit is, Nicole Poel.
4: Het is zomer.
0: Nicole, goedemorgen, welkom in de uitzending.
5: Goedemorgen met Nicole. Ik ga met voor sale op een Combia van 1991. Dankjewel, fijne dag verder. Hoi.
0: Hoi, en lekker doorwanjelen. Want Nicole is altijd het wanjelen natuurlijk, hier door Limburgse land. En ook ondertussen heeft ze L1 op stoom, was ze nu eens Ming de Willen, Demasiado, Corazon. Lekker!
6: Hey.

0: Van links naar rechts met de billen. Dat gaat er, hè? Bam, bam, badam, bam.
1: Zo.
0: Ja, dat ken ik. Ja, dat is prachtig. Ja, dat is een vroeg. 7:15, dit is L1 met de Ellen Ochtend Show. En we doen veugloeien rond uw tijdstip. Dat betekent dat we dus elke dag wel een soort thema hebben. Vandaag is het woensdag, dat is Classic Goonsdag. Dan zoeken we die lekkere klassiekers, dus platen die iedereen kent, maar wel echt klassiekers zijn geweest. En de echte knallers zien, dat ze denken van, oh ja, ze die hebben huurs, dan kan ze hem gelijk meezingen. Dus heel veel anders op de lijst, maar heel veel platen hebben twee stumpjes. We gaan eens kijken wat er allemaal bij komt. Peter Hoen het Reutje is er. Peter, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Goedemorgen. Petro Truitje is weer van de partij.
0: Welkom.
2: En hij wil vandaag gewoon vuurgloeien met If You Leave Me Now van Chicago.
0: Chicago.
2: Allemaal een hele fijne dag gewenst. En weer horen ons weer Radio aan.
0: Het zal de Buxemeisters voor vind je. Dat we een tweede keus kwamen eigenlijk. Maar door de waalzienplaat er weer een beetje ingeknald zoiets. Maurice Magiels, wat is een handje op de weg, jong?
3: Hey, goedemorgen mannen. Ik wil even een flutsel doorgeven.
0: Wat
3: die onderstellen is op de Kruisberg, de parkeerplaats van de Kruisberg.
0: Oh, ja.
3: Ja, die zal geen mooie weerfoto's maken voor jullie daar. Dus let op jongens, let op. Flitser. A2 Noordelijke richting bij de Kruisberg.
0: Nou ja, let op. Moest ik altijd lijstjes aan de snelheid haaien.
4: Ja,
0: maar de mensen nu gevonden tot de steed, hè? Op de Kruisberg. 16:07. Wat komt er nog meer op de liefste?
4: Robbie Bakkers. Wat heftig, hoor.
0: Het?
4: Alice Cooper, School's Out.
0: Oh, yeah. Dat is aan je beuken, hè? Dat is echt klassiekertjes, hè?
4: Onze berenman.
0: Ja.
4: Will Lauwens. Die is er ook bij. Die komt met Follow You, Follow Me van Genesis.
0: Ja, toch weer een stripje mee.
4: En Marco Achten.
0: Ja.
4: Die stuurt ons even een foto van een vriendje zuurvlees dat hij afgelopen vrijdag heeft gegeten.
0: Wie zo dat?
4: Ja, weet ik ook niet. Maar hij zegt in ieder geval, ik ga voor de fiets van Piet van Pa.
0: Een frietje zuurvlees vrijdag in het ziekenhuis.
4: Ja.
0: Heeft er een ziekenhuis gelegen?
4: Ik weet niet of hij gelegen heeft. Misschien was hij gewoon op bezoek.
0: Nee, kijk. Dus is ook dat...
4: Ja, Dick was een expert, hè?
0: Er is dan heet op een D-blaad liggen. Dus ik ken me niet voor dat ze de zomer in de kantine door een friet zoveel vleesjes gaan horen.
4: Ik weet niet dat er in het ziekenhuis gelegen is.
0: Nee, ja goed, er spreekt ook niks in. Voor mij niet.
4: Renéke Tummers dan.
0: Ja.
4: Goedemorgen, Pascal en Maarten. Volgende Foreigner met Cold as Ice.
0: Cold as Ice. Gaan we erbij zetten.
4: Roberto Locke. Goedemorgen, ik ga voor de police met Walking on the Moon. En dat is het zo'n beetje. Hé, wie hebben we daar?
0: Wie dan?
4: Mikey Kanders.
0: Hoppakee, Mikey Kanders. Mikey, goedemorgen. Welkom in de show.
5: Goedemorgen, L1.
0: Hallo.
5: Mike Kanders hier.
0: Hey, Mikey.
5: Met de vuurgloeier ben ik toch een beetje onder de vuurkeur voor de Mavericks Dance the Night Away.
0: Radioa, zeggen we dan, Mike. Ja. Maar dat is zoiets, hè. Dat is het versje Radioa. En we gaan eens even kijken, want Ken Sommers in die Mavericks. Je bent best wel behoorlijk verlangen voor wel. Maar die zit er nog niet bij, dus dat is geen probleem. Dan zien we er bij nog.
6: De week van de Limburgse popmuziek. Limburg Live.
0: Daar zitten wij in de week van de Limburgse popmuziek. Dat betekent dat alle pareltjes uit Limburg voor mij komen. En nu gaan we even naar Rochelle. Ligt 600 kilometer vanaf Parijs. Oftewel weer niet bij ons in de provincie Rochel. Stefan is Struijgens de naam. Nieuwe maan.
6: De week van de Limburgse popmuziek.

0: Lekker, klein beetje sugar in de koffie en sugar op de radio. Met Maroon 5 hier in de Ellen Ofton Show. Daar hebben we heel snel gewoon kijken wat er allemaal bij is gekomen. Voor het liefst om dat een beetje langer te maken. Ik zit in ieder geval Marco achter binnenkomen. Die hadden net even een groot bord met frieten met mayonaise en zoervlees erop. Zit van het ziekenhuis. Nou zit er ik vast aan het werk en dat kan ze door gewoon krijgen. Nee, hebben we weer geleerd, Marco. Weet ik welk ziekenhuis zit er waast om, maar liep er wel een frietkrom. Dat is ongelooflijk. Nou. En ik zit Henk Jans ook even binnenkomen. Wat zit er?
1: Nou ja, die komt natuurlijk weer met een nummertje wat al genoemd is.
0: Oh, welke?
1: Ja, Chicago. And if you leave me now.
0: Oh, dat betekent dat we op dit moment twee platen hebben die drie stemmen hebben. Wow, dat is Cold as Ice van Foreigner en Chicago met If You Leave Me Now. Dat betekent dus dat we moeten gaan stemmen. Zullen we het gewoon doen? Oké, 1 is Chicago, 2 is Foreigner. Een half minuutje kunnen we nog gaan stemmen. Dus 1 Chicago, 2 is Foreigner. 1 Chicago, 2 is Foreigner. Wow, wow, laat ze binnenkomen hier bij Ellen in de ochtendshow. En dan gaan we zo meteen kijken welke platen het uiteindelijk gebeuren. Chicago of Foreigner? Chicago of Foreigner? Nou, dat is wel een beetje duurlijker weer, zin ik Maarten. Geen ontzettend hel natuurlijk. Het is wel een lange plaat, was allemaal van gewoon. Maar oké, het is voor mij
2: de volgloeijacht.
0: Ah, dat is ooit verduidelijk, hè? En de buksemeester, die heeft geluk gehad dat er voor een tweede keuze is gegooid.
1: Ja, zeker.
0: Want deze plaats komen we nu in knallen. Dat is het geboren.

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Dit is het LA Nieuws van 7:30. Ja, Maarten, wat is er de hand in Stijn?
5: Nou, er is afgelopen nacht een woningoverval geweest en daarbij is 1 persoon licht gewond geraakt. De overval gebeurde rond 16:30 aan de Dros-Mangelsholtstraat. Volgens de politie zijn er voor zover bekend geen spullen buitgemaakt. Er zijn ook nog geen verdachten aangehouden. De Japanse duizendknoop zorgde op steeds meer plekken in Limburg voor problemen langs de snelweg. De invasieve plant kan met zijn wortels schade veroorzaken aan asfaltbruggen en technische installaties. Langs de A2 bij Maastricht bestrijdt Rijkswaterstaat de plant nu met een speciale biologische methode, zegt duizendknoopbestrijder Matthijs Varenkamp.
6: Dit is het plantaardige kleerroetgranulaat waarmee we specifiek bodemleven voeden, waarmee we de Japanse duizendknoopwortels in de grond uitschakelen.
5: Het kost tonnen, maar volgens Rijkswaterstaat is niets doen geen optie. Alleen al in Limburg zijn er zo'n 200 locaties waar de Japanse duizendknoop voor problemen kan zorgen. En een groot deel van Landgraaf zit momenteel zonder stroom. De storing treft veel adressen in de postcodegebieden 6373 en 6374 BZ. Netbeheerder Enexis werkt aan een oplossing. Volgens de huidige verwachting is de storing rond 8 uur vanochtend verholpen. Tot die tijd moeten bewoners rekening houden met hinder. Het weer in Limburg na een bewolkte start breekt vanmiddag steeds vaker de zon door. Het blijft droog en het wordt zomers warm met maxima van zo'n 27 graden. Met minder wind dan gisteren.
7: Liefde voor Limburg, dit is L1. De L1 Ochtendshow.

0: Dus lekker een frisse neus horen. Later op de dag werden we 27 graden in de provincie. Dit is L1, het is woensdag. Gaan we gewoon eens even kijken wat er allemaal aan de hand is.
1: L1 Media Overzicht.
0: We beginnen met de AIVD en de MIVD. Die hebben het kabinet in 2021 en 2022 proberen te overtuigen dat Rusland Oekraïne niet zou binnenvallen. Terwijl de Amerikanen en de Britten daar al maanden voor waarschuwden. Dat blijkt uit een reconstructie van de Russische invasie die is gemaakt door de Volkskrant. De inlichtingendiensten baseerden zich op één belangrijke bron binnen de Russische overheid, zegt deze onderzoeksjournalist.
2: Uit die informatie konden ze opmaken dat Poetin, dat Rusland eigenlijk vooral wilde onderhandelen. Dat die hele troepenopbouw, die steeds groter werd, dat ze dat vooral gebruikten om druk uit te oefenen op het Westen, omdat ze wilden onderhandelen.
0: Ook de Duitsers en Franse veiligheidsdiensten dachten dat Rusland uit was op onderhandelingen. Terwijl de Britten en Amerikanen al maanden waarschuwden voor een invasie. Door de verkeerde analyse hebben Europese landen geen extra steun aan Oekraïne gegeven in de maanden voor de invasie. Volgens sommige betrokkenen heeft Nederland zo de enige kans gemist om Rusland af te schrikken en een oorlog te voorkomen. De inlichtingendiensten willen niet op het verhaal van de Volkskrant reageren.
3: Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. In het zuiden van het land waren er volgens autoriteiten explosies te horen. Amerikanen zeggen dat het een reactie is op de aanvallen door Iran op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
4: De VS die noemt die Iraanse aanval op die olietankers onterecht gevaarlijk en een duidelijke schending van de staakt het vuren. En heeft daarom ruim 80 krachtige aanvallen uitgevoerd op havenplaatsen langs de straat van Hormuz. En de VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen.
3: Ja, en daar heeft het Iraanse leger dan weer op gereageerd en gezegd met een vernietigende reactie te komen.
0: En dan de leiders van de NAVO-landen. Die komen bij elkaar voor hun enige officiële vergadering van hun tweedaagse top in Ankara. Jette, Trump en de 30 anderen bespreken onder meer een grote Europese rol in de alliantie. Het opschroeven van de defensieuitgaven en het aanjagen van de wapenindustrie.
3: In het centrum van New York wordt onderzoek gedaan naar een wolkenkrabber die dreigt in te storten. Het gaat om een leegstaand kantoorgebouw van 38 verdiepingen. Volgens de burgemeester wordt nu een plan gemaakt om de zwakste verdieping te stutten.
5: First responders and structural engineers are working closely with the project engineer to develop plans to shore up the impacted floor.
3: Ja, eerder ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. De oorzaak is nog steeds niet bekend. Een hotel en school in de buurt zijn ontruimd en de wijde omgeving van het gebouw is ook afgezet.
0: Laten we dan maar eens even gaan naar het WK voetbal. Ja, daar dacht Egypte in lange tijd met de wind vandoor te gaan tegen Argentinië. Ze stonden met 2-0 voor. Maar in de laatste 10 minuten draaiden de Argentijnen de wedstrijd volledig om. Onder meer door de gelijkmaker van hun sterkspeler. Daar is hij weer, Lionel Messi.
6: Wil hem graag door de lucht, want over de grond lukt het nog niet. Hier dan! Ja, hij zit er toch in! En hij heeft het voor elkaar! En kijk eens hoe die dat viert, Lionel Messi.
0: Uiteindelijk werd het in blessuretijd ook nog 3-2. Egypte voelde zich bestolen door de scheidsrechter. Later op de avond plaatste Zwitserland zich als laatste land voor de kwartfinale. Ze wonnen na penalties van Colombia. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de laatste 8 op het WK bereikt. Dat is ook knap, hoor. Ja,
3: prachtig.
0: Zeker.
3: Kijken we nog even wat er verder vandaag op de kalender staat. 8 juli is het. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam vindt de openingsceremonie plaats van World Pride. Dat is de grootste Pride-viering ooit in Nederland. En autoriteit persoonsgegevens komt vandaag met de cijfers over datalekken in 2025.
0: Maar we hebben nog veel meer. Zometeen gaan we een inkiekje doen in de provincie, want de weerwaarnemingen komen voorbij. Als je ook denkt van, hey, ik wil het wel laten zien wie het bij ons op dit moment is, maak even een fijn weerfilmpje. Stuur het even door via de L1 en bel even horizontaal filmen.

0: It's Clean Bandit en Anne-Marie met Rockabye. Kwart voor acht geboren. Voorzien die Becker, voorzien die alles. Voorzien die op zo'n moment in de ochtend. En we zien eigenlijk ook die weermannen. Maar dat doen we niet alleen. Dat doen we samen met allerlei mensen in de provincie. Die zeggen van, hey, we zijn weer waarnemers. We gaan maar eens even kijken. Waarom vandaag is allereerst te beginnen. Ik ben benieuwd, want het is keus aan dich.
1: Maar... Nou, ik begin vandaag toch weer even in de grashoek. André van Maris. Want wat zie ik daar?
0: Nou,
1: volgens mij staat hij bij schutterij Sint Urbanus daar in de grashoek.
0: Zien?
2: Goedemorgen Pascal en Maarten op deze woensdagmorgen morgen uit de grashoek, de weerwaarneming. Ja, de lucht zit weer helemaal dicht vanmorgen, net als gisteren en eergisteren ook. Maar dat zal in de loop van de morgen alweer snel verdwijnen, want vandaar kan de temperatuur ook weer behoorlijk te hoog zijn.
0: Ja.
2: Er is meer wind als gistermorgen, duidelijk merkbaar. Maar het is droog en dat zal ik ook wel de ganse dag om blijven, denk ik. We kunnen vroeg kijken naar zo'n 6, 27 graden vandaag weer, dus dat is helemaal niet verkeerd. Nou, dat gezag hebbende wens ik u een fijne dag in de studio en radio.
0: Radio, ja, dat zal er rustig blijven door de grashoek, want ze zien niet door. Hè. Alleen in Noord-Limburg hebben ze Nicolaas uit Meilde door en natuurlijk het Akkermansgilde uit Venlo.
1: Ja.
0: En dat vind ik toch wel jammer, hè? Want anders was er deze week ook van alles aan de hand geweest hoor, in de grashoek. En
1: Antirie
0: had er ook mee kunnen gaan kijken wie dat door doet. Maar goed.
1: Het loopt er allemaal rustig bij.
0: Dat is zeer zeker. Goed, daar hebben we dit gehad in de grashoek. En van de grashoek gaan we weer naar...
1: Blierik? Ja, Peter Meijer.
3: Goedemorgen Maarten Pascal en luisteraars Alleen Radio.
0: Hallo.
3: Hier de weerwaarneming vanuit Blierik richting Venlo, vanuit het natuurgebied Raaiweide. Ja, het is vanochtend een beetje bewolkt, niet koud, 21 graden. De zon zal er vanmiddag toch wel meer doorkomen. En zal het toch nog 25, 26 graden kunnen worden. Voor de rest, maak er een mooie dag van. En tot morgen.
0: Radio, dankjewel. Als ze er overheen kiezen, denk ze bij zichzelf van nodig een beetje nooien zien. Maar dat is niet het geval, hoor.
1: Nee. Het is juist hartstikke droog, natuurlijk.
0: Maar er is ongelooflijk veel vanmorgen dat de zon nog steeds later opkomt.
1: Ja, zeker. Het wordt dan weer wat donkerder vroeger.
0: Maar goed.
1: Vinden wij niet zwerg.
0: Nee, schade erg. En volgende week, dan is het in de eerste minst al die op vakantie gaan. Dan zien de bouwvakkers al begonnen.
1: Ja. Is dat zo?
0: Ja, voor sommige gebieden beginnen de bouwvakkers wel. Maar de zonvakanties wel, hè.
1: Ja,
0: zonwaal, hè.
1: Ja.
0: Goed.
1: Iemand die echt elke dag aan het werk is, volgens mij nooit vakantie heeft.
0: Hij moet er ook af en toe eens een keer aan blozen, hè? Dan moet ook wel eens af en toe vakantie hebben.
1: Ik heb hem nooit gemist.
0: Ik hoor het.
1: Nee. Helmoet Wijzen.
4: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leem Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. We starten vandaag wederom in het Zuidoosten, zacht met zwaar behoorlijk weer. We zien vanuit het Zuidoosten grijze, donkergrijze en dreigende wolken hangen. In het oosten verandert dat maar weinig. Daar hoorde eigenlijk de opkomende zon waarneembaar te zijn. Maar dat is niet het geval. Als we doorschieten van het oosten richting het noorden... ja, hetzelfde lakenpak, donkergrijs en dreigende wolken is daar waarneembaar. De windrichting is veranderd ten opzichte van gisteren. Vandaag is hij noordwest. Het staat een zwakke wind met windvlagen van geen betekenis. Temperatuur 18 graden. Het voelt het niet kouder aan. Dus buiten op zich lekker vertoeven. Het is droog. Beloof ook droog te blijven, dus maak er toch een mooie dag van. Wens je verder een fijne uitzending. Radio,
0: hè? Dat is veel weer natuurlijk als het een beetje druig blijft. Dat vind je wel prachtig natuurlijk. Kennen we de wasp lekker boe te hangen. En ondertussen zien we ook vanuit de andere ooghoeken van mensen krijgen we weer foto's binnen. Dankjewel allemaal voor het insturen. Dit is L.A. We zitten in de week van de Limburgse popmuziek. Zo meteen door weer een bijdrage van maar eerst Little Steven en de Disciples of Soul.
5: Dit is

0: Pablo, we hebben een tijdje geleden ook al bij ons in de studio gehad. En het mooie is dat er nu ook weer een nieuwe aflevering online staat. Maar net stiekem even nog een kijken. En dat vindt ze op lnnieuws.nl. Dat is Pablo onder vier ogen. Dus dan kent ze er een gans verhaal mee huren. Even eens kijken, want volgens mij heeft Maries McGils voor een melding. Maries, goedemorgen. We zijn aan de hand, jong.
1: Hey, goedemorgen, mannen. Ja, hallo. Ik wil nog een flitsertje doorgeven op de A73 in noordelijke richting bij Sint-Odilienberg. 12.8, daar staat je onderaan het talent. Mannen, fijne uitzending. Hoi, hoi.
2: Hoi, hoi. Van de Limburgse popmuziek.
0: Limburg. Nou, de wolf hebben we gehad. Heartstopping kind of show. Hier bij L1, de L1 News Show. En we hebben er veel meer vandaag. Wat dacht ze zelfs van? Robert Druif, die vandaag optreedt. Hier in Route Regio gaat gebeuren tussen 10:30 en 11:30. Kun moet helen en zien de muzikale kunsten. Gaat er straks vertonen. Achter mij stond de microfoon zo opgesteld. Weer straks weer helemaal hier in de studio opgesteld. Met alles in gereedheid gebracht. Ik heb ze donder geloesteren. En zoals het schoen is, vanaf 8 uur doen we 2 uur lang allerlei live-opnames zullen hoe dit L1-archief kent zullen genieten tijdens Limburg Live. En hoe van Olivia D. met So Easy to Fall in Love in de Ellen Ochtend Show.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Luister L1 Radio. En met de jocks. En doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een woningoverval in Stijn is afgelopen nacht een persoon lichtgewond geraakt. De Japanse duizendknoop zorgt op steeds meer plekken in Limburg voor problemen langs de snelweg. En een groot deel van Landgraaf heeft vanochtend zonder stroom gezeten. Die zou volgens Enexis rond deze tijd verholpen moeten zijn.
2: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Koeweit en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd. Niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
9: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
8: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
10: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte is dat zij eerder in de tweede helft het doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent dit.
8: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: In de nieuwe editie van Chapeau Magazine de chefs Guido Braken en Ralf Berendsen. Musiceren, eten en wandelen in Parkstad. Remo Knops over onze defensieindustrie. Toptennisser Demi Schuurs over haar reizend bestaan. En de familiebedrijven Vebego en Bestrini. Volg Chapeau ook online en op social media.
11: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie.
13: Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
14: Het is weer zover. Het OLS. Dit keer in Nelink. Wij van Daniëls Traprenovatie wensen alle schutters, jeugdleden, vrijwilligers en bezoekers een onvergetelijk feest. Geniet van de tradities en de prachtige momenten samen. Heel veel plezier op het OLS in Nelink.
15: Vervelend, hè? Dat vermoeiende gevoel in je voeten. Altijd weer. Zelfs na een korte wandeling. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
16: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
17: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
16: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
17: De woonspecialist van Zuid-Limburg. Groter in wonen. Maastricht.

0: ja, voor is er de korte box. Hebben ze me nodig? Leg hem maar op een randje van de kast, want dan moeten we goed komen. Vredig, zaterdag en zondag. Wow, wow, wow. En het schoon is, dat is ook Bospop. En LN is door te vinden in Bospop beweerd. We hebben een kaart even weggegeven, dus we zien zeker ook iets aanwezig van LN. Catherine and the Waves of Walking on Sunshine. Even schat rust in de show brengen, want misschien ben ze net wakker en denk je moet eerst die pubshoot duiken, vrieven. Nou, doe maar dan.
1: Vrief.

0: Met pareltjes uit de Limburgse popmuziek. Want we zitten midden in de week van de Limburgse popmuziek. Met live optredens. Donderdag Norah Rhodes uit Brunsum te gast in Route Regio. En Leo in Maastricht, dikke boog langs. Vrijdag in Route Regio. En wees straks, dat gooit je nog even vertellen. Ja, ik weet niet of jou het ook wel eens opvalt als je over de snelweg rijdt. En je denkt van, nou, het wordt wel een beetje overwoekerd. En dat schijnt dan een behoorlijke, niet zo onschuldige plant te zijn. De Japanse duizenknoop. Is dat ook die plant, als ze er met je vingers aankomt, dat ze van die blorikens krijgen?
1: Nee.
0: Is dat weer een andere, hè?
1: Dat is weer een andere. Dat is de berenklauw.
0: Dat is de berenklauw. Die ziet er ook zo mooi uit, hè? Van die mooie kleuren.
1: Ik denk dat die leuk is, maar je moet er niet aankomen.
0: Je moest er niet aankomen. Maar goed, het gaat al over die Japanse duizenknoop. Op steeds meer plekken in de provincie Greuter. En het zorgt er wel voor flink wat schade aan wegen. Bruggen en zelfs techniek van tunnels, die kennen er last van hebben. Rijkswaterstaat trekt daarom alles uit de kast om de plant te bestrijden. Hangt wel een stevig prijskaartje aan. Koen Kroonwinkel van Rijkswaterstaat zegt hoe de bedreiging eruit ziet.
2: Als je hier niks doet, kruipt die duizendknoop, net zoals hier, in de besturingskasten van bijvoorbeeld deze camera's om de snelweg te kunnen observeren, of een besturingskasten om een tunnel te kunnen bedienen.
3: En dus is niks doen geen optie, want vroeg of laat gaat het dan mis. En daarom wordt de duizendknoop hier over een lengte van 600 meter bestreden.
4: Dit is het plantaardige kleerroetgranulaat waarmee we specifiek bodemleven voeden, waarmee we de Japanse duizendknoopwortels in de grond uitschakelen.
3: Een soort wondermiddel.
4: Klopt inderdaad.
3: En als dit gebruikt wordt, dan is het allemaal ook weg.
4: Dan is het volledig bestreden.
3: Is die duizendknoop eigenlijk jullie grootste vijand?
2: Op dit moment wel, ja.
3: En dat blijft de komende jaren wel zo, het wordt zelfs erger.
2: Ja, want er is geen grootschalige oplossing, zeg maar, voor deze plant. En wij als Rijkswaterstaat hebben het beleid om geen gif of pesticiden toe te passen. Dat is gewoon slecht voor al de natuur.
4: We hebben wel machines nodig en moeten er overal bij kunnen. Dus dat is, elke locatie vraagt dus om maatwerk en elke locatie om een eigen specifieke aanpak.
3: Nou, op deze plek langs de A2 en langs het spoor bij Maastricht is de duizendknoop bestreden. De komende weken is die klus geklaard. Maar er zijn nog 200 plekken langs de snelweg in Limburg waar die plant voor een probleem zorgt de komende jaren. En als daar niks gebeurt, ja, dan kunnen wegen, viaducten en tunnels worden beschadigd. En dat geeft dan weer grote problemen.
2: Het is zeer arbeidsintensief, dat zie je hier ook. En je zoekt eigenlijk naar een oplossing die wat makkelijker toepasbaar is, overal toe te passen en ook gewoon veel goedkoper is. Maar dit is op de enige manier op dit moment om hem uit te roeien op deze plek.

0: Hilversumse popmuziek.
1: Groen en Venlo, het stadje van Lonne Plezier. De komste Numidia. Dans met mij samen Paul Schina. De Hilversumse nu hier bij L1. De kader van de week van de Olympische popmuziek. En het mooie is, ze heeft ook die rol te pakken. De Bodyguard, eerste musicalrol. De zangeres dankt er al mede aan een succesvolle deelname aan de RTL-programma Stars on Stage. En dat brengt toch wel druk met zich mee, zegt ze. Mensen hebben nu hoge verwachtingen. Nou, maak het maar voor. Maar goed, deze week maakt ze toch voor hier bij L1. En nog veel meer artiesten gaan het voormaken. Zo straks bij Route Regio tussen 10 en half 11 kregen we een live optreden van Robert Duif, Oud Heerlen, Kevin Langs.

0: In dat 000 state, vooral in de Landgraaf, hadden we vanmorgen al te maken met een stroomstoring. Ja, ik hoop dat ze wel een klein beetje op die bussen komen. Maar anders portefeuille ik even bij op dit moment in.
1: L1 Media Overzicht.
0: We beginnen bij de AIVD en de MIVD. Die hebben de kabinetten 2021 en 2022 geprobeerd te overtuigen dat Rusland Oekraïne niet zou binnenvallen. Terwijl de Amerikanen en de Britten daar al maanden voor waarschuwden. Dat blijkt uit een reconstructie van de Russische invasie, die is gemaakt door de Volkskrant. De inlichtingendiensten baseerden zich op één belangrijke bron binnen de Russische overheid, zegt deze onderzoeksjournalist.
2: Die informatie konden ze opmaken dat Poetin, dat Rusland eigenlijk vooral wilde onderhandelen. Dat die hele troepenopbouw, die steeds groter werd, dat ze dat vooral gebruikten om druk uit te oefenen op het Westen, omdat ze wilden onderhandelen.
0: Ook de Duitse en Franse veiligheidsdiensten dachten dat Rusland uit was op onderhandelingen. Terwijl de Britten en Amerikanen al maanden waarschuwden voor een invasie. Door de verkeerde analyse hebben Europese landen geen extra steun aan Oekraïne gegeven in de maanden voor de invasie. Volgens sommige betrokkenen heeft Nederland zo de enige kans gemist om Rusland af te schrikken en een oorlog te voorkomen. De inlichtingendiensten willen niet op het verhaal van de Volkskrant reageren.
3: Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. In het zuiden van het land waren er volgens autoriteiten explosies te horen. De Amerikanen zeggen dat

0: ...vergadering van een tweedaagse top in Ankara. Jette, Trump en de 30 anderen bespreken onder meer een grote Europese rol in de alliantie, het opschroeven van de defensieuitgaven en het aanjagen van de wapenindustrie.
1: En dan maar het centrum van New York, want daar wordt onderzoek gedaan naar een wolkenkrabber die dreigt in te storten. Gaat om een leegstaand kantoorgebouw met 38 verdiepingen. Volgens de burgemeester wordt er nu een plan gemaakt om de zwakste verdieping te stutten.
2: First responders and structural engineers are working closely with the project engineer to develop plans to shore up the impacted floor.
1: Ja, eerder ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. De oorzaak is nog niet bekend. Een hotel en een school in de buurt zijn ontruimd en de wijde omgeving van het gebouw is afgezet.
0: En dan even naar het WK voetbal. Ja, daar dacht Egypte lange tijd met de wind vandoor te gaan tegen Argentinië. Ze stonden met 2-0 voor, maar in de laatste 10 minuten draaiden de Argentijnen de wedstrijd volledig om. Onder meer door de gelijkmaker van hun sterspeler Lionel Messi.
3: Wil hem graag door de lucht, want over de grond lukt het nog niet. Hier dan! Ja, hij zit er toch in! En hij heeft het voor elkaar! En kijk eens hoe hij dat viert, Lionel Messi!
0: Uiteindelijk werd het in blessuretijd ook nog 3-2. Egypte voelde zich bestolen door de scheidsrechter. Later op de avond plaatste Zwitserland zich als laatste land voor de kwartfinales. Ze wonnen na penalties van Colombia. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de laatste 8 op het WK bereikt.
1: En het is 8 juli vandaag. In de Nieuwe Kerk in Amsterdam vindt de openingsceremonie plaats van de World Pride. Dat is de grootste Pride-viering ooit in Nederland. En autoriteit persoonsgegevens die komt vandaag met cijfers over datalekken van vorig jaar.
0: En tot zover het mediaoverzicht hier bij L1.

0: Opruimenshow. 4000 tractoren en motoren, een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
1: ihf-festival.nl.
2: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
10: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
12: Dit is het LA Nieuws van 8:30. Maarten, wat was er vannacht aan de hand in Stijn?
13: Er was een woningoverval en daarbij is 1 persoon licht gewond geraakt. De overval gebeurde rond 4:30 aan de Dros-Maalsotstraat. Volgens de politie zijn er voor zover bekend geen spullen buitgemaakt en er zijn ook nog geen verdachten aangehouden. De Japanse duizendknoop zorgt op steeds meer plekken in Limburg voor problemen langs de snelweg. De invasieve plant kan met zijn wortels schade veroorzaken aan asfaltbruggen en technische installaties. Langs de A2 bij Maastricht bestrijdt Rijkswaterstaat de plant nu met een speciale biologische methode, zegt ook duizendknopenstrijder Matthijs Varenkamp.
14: Dit is het plantaardige kleerroetgranulaat waarmee we specifiek bodemleven voeden, waarmee we de Japanse duizendknoopwortels in de grond uitschakelen.
13: Ja, die bestrijding kost tonnen, maar volgens Rijkswaterstaat is niets doen geen optie. Alleen al in Limburg zijn er zo'n 200 locaties waar de Japanse duizendknoop voor problemen kan zorgen. Wie vanuit Limburg regelmatig naar Vlaanderen rijdt, krijgt de komende jaren nieuwe snelwegborden te zien. Vlaanderen past de bewegwijzering aan om verwarring te verminderen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Beide boven- en rijstroken wijzen voortaan altijd omhoog en de bekende groen-gele afritborden verdwijnen. Nieuwe borden worden stap voor stap ingevoerd. En de stroomstoring die vanochtend vroeg een groot deel van Landgraaf trof is verholpen. Door de storing zaten veel huishoudens en bedrijven in de postcodegebieden 6373 en 6374 BZ zonder elektriciteit. Netbeheerder Enexis heeft het probleem inmiddels opgelost. Het weer in Limburg na een bewolkte start breekt vanmiddag steeds vaker de zon door. Het blijft droog en het wordt zomers warm met een maximumtemperatuur van rond de 27 graden. Er staat wat minder wind dan gisteren.
15: Liefde voor Limburg, dit is L1. L1 Ochtendshow.

0: werk van de Limburgse popmuziek. Dit was Robbie Williams, de kaplazoer van tussendoor met Supreme. Zo meteen komen we weer een lekker pareltje draaien. En welk pareltje is dat? Nou, ik hou je nog even geschreven. Ze komen uit Beeg de Tour. Maar wie het precies is, dat duurt nog van ons. En natuurlijk zijn we nog steeds bezig met de Limburgse revolutie. Sien, onze Sien uit Venlo, heeft weer een woordje voor ons.
1: Ja.
0: Let even op.
2: Limburgse, Venloese dialect, woord van de week. Sies.
0: Hey. Nou, ja. Zal ik nog één keer doen? Let op, Sieske.
2: Limburgse, Venloese dialect, woord van de week. Sies.
0: Met sticht wat Sies betekent, laat het even weten via de L1 hebben. Ik heb begrepen dat het op verschillende plekken in de provincie anders bedoeld wordt. Maar goed, dan ga je het zo meteen uitleggen bij L1.

0: lekker dan. Hey, Cies.
1: Dat is toch wel een Cies?
0: Ja, nou ja, goed. Ja, we hadden net over Limburgse werken. Ja. Cies van Cienzee.
2: Limburgse, Venloese dialect, woord van de week. Cies.
0: Nou, er zijn behoorlijk wat reacties binnengekomen. Schriekske was de allereerste.
3: Ja.
0: Schriekske zit. Cies is shot. Groetjes van Schriekske. Maar ja, Toos Gele van Leipzig heeft ook een reactie gegeven. Toos, wat denk je?
4: Goedemorgen. Het woordje Cies betekent, nou ja, in de buurt van Venlo zoiets als mijn leven, mijn schaat, mijn vriendje. Dat soort.
0: Ja.
4: Een van mijn kinderen. Immers in Corbidigsteden in ieder geval. Fijne dag, hoi.
0: Hoi, dankjewel Toos, inderdaad, voor die bijdrage. Wat heeft Bertje Simons gezegd?
1: Bertje Simons, die zegt eigenlijk precies hetzelfde. Minecies, vriendje, maatje, liefje, groetje van, groetjes van Bertie. En Alex Feiten, die zegt, goedemorgen Maarten en Pascal. Het woord Cies als koosnaampje in bepaalde Nederlandse dialecten, zoals in Venlo en Blierik, is het een informele naam voor schat of schatje.
0: Ja.
1: Als Friese naam is het dan weer een verkorte variant van een oude Germaanse naam.
0: Oeh, siesta, moet dan zien. Cies, zit er daarbij. Nou goed, mensen wat? Cies, onze Cien. Tegen oma eens even vragen. Zeg maar Cien.
2: Limburgse, Venloese dialect, woord van de week. Cies. Nou huur ik de Venloneren onder ons al denken. Waar Cien, Cies? Cies is toch een heel bekend woord in Venlo? Ja, dat is ook. Dat gebruik ze bijna dagelijks, denk ik. Ach, mijn Sieske. Want dat betekent gewoon schatje, toch? Ik sloeg stijl achterover toen ik erachter kwam dat Sies een andere, meer zuidelijke delen van ons mooie Limburg toch een heel andere betekenis heeft. Niet zomaar iets. Nee. Ik heb een collega, Oetzitter, en ik zei tegen hem, ha, Sies. En hij zei tegen mij, Muske. Ik zeg, Muske? Huske. Waarom zegt ze dat tegen mij? Wat betekent dat? Hij zegt, ja, waarom zegt hij Cies tegen mij? Ik zeg, maar Cies is toch iets liefs om te zeggen? Ik zeg, wat betekent Muske dan? Is hoe? Dat betekent een vrouwelijk geslachtsdeel. Oh. Zeg, waarom zegt hij dat tegen mij? Hij zegt, Cies betekent mannelijk geslachtsdeel. Nou, dat wat huur ik nou toch?
0: Ja.
2: Wat huur ik nou toch? Ons geliefde woordje Cies betekent gewoon... Nou... En wat ze dat ook weer? En best echt lekker aan het shoppen in Maastricht of Sittard. En die zus tegen die Cies. Ach, Cies, wat haalde ik van dich. Niet verbaasd zien. Als mensen dich vreemd aankijken. Nou, weer wat nieuws geleerd.
0: Ja.
2: Bijzonder.
0: Ja, inderdaad. Nou, we kregen nou een reactie. Gertie, wat denk je?
5: Nooit van gehoord, ja.
0: Nee?
5: Gewoon niet in nut. En ik heb dat woord nog nooit gehoord.
0: Nee, nee, zo...
5: Hoe dat weer vandaan kunnen. Bummer gedaan is,
0: hè.
5: Maar ja, dat wil kloppen, hè.
0: Ja, nee.
5: Een schatje is mischat gewoon.
0: Ja, ja.
5: En is niet zoals Cies.
0: Nee.
5: Voor deze dat.
0: Gertie, dankjewel, joh. Ja. Maar Cies betekent ze verder ook een schatje. Nou, is dat opgelost. Hoppakee.

0: is fine.
1: Great Outdoors, vanzelf. Ze vanzelf, Jas en het bandje, kom het beet en toer, nu zie je alleen. En allemaal in het kader van een speciaal.
2: De week van de Limburgse popmuziek.
1: Limburg Live. Dat is bezig, de Limburgse popmuziek. Huppakee, die floreert door de ganse provincie. En de ganse week zijn er ook concerten van Limburgse artiesten door de provincie. Van overstijd Tiziaan Alfonso Collective, die de culturele makkers in Heerlen. En dat is een nieuwe broedpraat in de stad van Heerlen, opgericht door Giorgio Stienstra en Team Adema. Nou, dat kent ze dus vandaag nog een kieken. En de ganse tijd kent ze het ook allemaal volgen via Pop in Limburg. En de week van de Limburgse popmuziek.nl. Allerlei optredens die er zien. En vanavond, vanaf 8 uur, dan heeft Rian Mone weer een ganse fijne verzameling gemaakt. Oer het grote L1-archief. Want dat hebben we met allemaal live optredens van muziek uit de provincie. Nou, we hadden het net al over Sies. Johan komt naar aan zet. Sies heeft meerdere betekenissen. Wordt ook gezegd tegen iemand die onnozel is. Wat bist hij toch een Sieske? Nou goed, we gaan het zo meteen nog hebben over.
2: Alweer een winnaar.
1: De vreugde die gaat voor is het. Over de kermis in Vaals besteedt 24 jaar. Tenminste, 24 jaar door dezelfde man georganiseerd.
3: Balotje is vol op zomer.
4: L1.
5: Yo, man.
6: Yo.
5: Open up, man.
6: Yo, what do you want, man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: But who?
5: The girl next door, you know? I don't know what to do.
6: Said it wasn't you.
5: Oh.

0: It wasn't me. Waar is het niet? Doe ik eens even. Hey, luxe, hè? CB alleen in de studio binnenkomt. Ja, de laatste geurtjes werden uitgedeeld door de mensen die koffie komen rondbrengen. Ja, wat is het lekker geurtjes al. Heerlijk, heerlijk. Goed, even die favoriete geluidje van de kermis. Wat is dat? Ik ben benieuwd. Ik vind dit altijd wel... Ja, dat vind ik wel altijd niet. Als dit huur... Dan weet je dat de boetsauto's gewoon beginnen. Dat vind ik altijd lekker. Wel heel stik van Maarten.
1: Nou, Botshuis, ik vind de cakewalk ook wel altijd leuk.
0: Lekker, hè? Ja. Ah, maar voor dat ze in de cakewalk, je moest hier ze kopen.
2: Koop uw penningen aan de kassa voor de volgende rit.
1: Wat dacht je van de rups?
0: De rups is ook altijd fijn. Oh, nee.

0: Oh, daar hebben ze de poes gevangen.
1: Oh la la.
0: Goed, afgelopen dagen was het ook weer jong het aard. Ze hebben zich weer kunnen vermaken op de kermis in Vols. Kermis die al 24 jaar werd georganiseerd door Rob Meijers. En toen hebben Gos stelde de kermis weinig voor. Er is al een grootlopend evenement van te maken. Luister maar.
2: Kwalitatief goede attracties neergezet. Een goede promotie vooraf. Een mooi randprogramma. Spaaracties. Ja, eigenlijk een compleet verhaal. Want als je een kermis nieuw leven inblaast, moet je een visueuze cirkel doorbreken. Want enerzijds komen er geen bezoekers meer. Anderzijds komen er geen exploitanten meer. En daar moet je uitzien te komen. En dat kun je alleen maar doen door het in één keer goed neer te zetten. En ja, dat heeft zich gelukkig bewezen.
3: Is een kermis gewoon betaalbaar?
2: Dat is altijd een hele mooie discussie. Ik vind van wel. De kermis is in prijs gestegen. Dat is een fenomeen, dat doet zich al jaren voor. Maar dat is niet uniek voor de kermis, dat is ook voor andere producten en andere diensten is dat het geval.
4: En wat zijn dan tegenwoordig de populaire attracties op de kermis?
2: Dan heb ik het toch over de bank, de WIP. Safari Trip, zo heet die officieel. Draaimolen is een klassieker, die gaat nooit verdwijnen. Nooit, nee.
0: Ja, dan geloof ik gewoon niet die draaimolen die gaat verdwijnen. Maar die bank, oh, daar ben je misselijk van. Als ze erop geest is... Oh.

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
4: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een woningoverval in Stijn is afgelopen nacht 1 persoon licht gewond geraakt. De Japanse duizendknoop zorgt op steeds meer plekken in Limburg voor problemen langs de snelweg. En Vlaanderen gaat de bewegwijzering op snelwegen aanpassen om verwarring te verminderen en de verkeersveiligheid te verbeteren.
7: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
9: Daarnaast zeggen zij, ja, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze handelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle en bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
8: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt de voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
10: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorden.
8: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden.
11: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
12: De hele zomer lang gratis live muziek op verrassende locaties in Mazeik. Kijk voor het volledige programma op visitmazeik.be.
13: In de nieuwe editie van Chapeau Magazine de chefs Guido Braken en Ralf Berendsen. Musiceren, eten en wandelen in Parkstad. Remo Knops over onze defensieindustrie. toptennisser Demi Schuurs over haar reizend bestaan en de familiebedrijven Vebego en Mastrini. Volg Chapeau ook online en op social media.
14: Marley viel 48 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
15: Hé, mam, zo kun je niet oud worden, zo gaat het niet. En toen heb ik me eigenlijk gerealiseerd van, hé, nou moet de knop om.
14: Ook na de operatie blijven onze specialisten jou ondersteunen naar een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
16: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
17: Wilst u een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicefagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcefagram.nl. Zorg begint bij dich.
18: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt.
19: Liefde voor Limburg.
20: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

0: ochtendshow van deze dag. Dat we straks toch maar eens even moeten kunnen hebben. Want ja, in Belsen komen nu je borden boven de weg te hangen. Sommige mensen altijd een beetje onduidelijk. En ik vind ook dat ze het af en toe eens een keer moeten vernieuwen. Ik weet niet hoe lang die andere borden er allemaal hangen. Sommigen zien voor geld, ze zien helemaal in helemaal te lezen.
1: Er zijn ook veel mensen klagen daarover.
0: Ook hè? Dat, ja. We zullen het zo meteen maar eens even allemaal gewoon bekijken wie er nu allemaal gaat zitten. En wie, hebben we ook voorbeelden, laat ik zo zeggen.
1: Hebben we ook voorbeelden van.
0: Oké, daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst gaan we het hebben over vaste lopenswagens, oftewel carnavalswagens. Want er komt, komt geen provinciaal verzekering voor die carnavalswagens. Meerderheid van het Limburgse parlement is daar voorstander van, maar het plan blijkt niet haalbaar. Wel komt er een eenmalige 400 euro subsidie voor 800 optochtdeelnemers met een grote gemotoriseerde carnavalswagen, zoals dat heet. Deze subsidie komt bovenop subsidies van gemeenten en mag gecombineerd worden. Robert Housemans van de Bond voor Carnavalsverenigingen in Limburg daarover.
2: Ja, ze lopen tegen een heel aantal problemen aan. Enerzijds de locatie waar ze de wagen kunnen boeien. Sommige gemeentes hebben inderdaad loodsen die daar beschikking staan voor wagenboers om te kunnen boeien. Maar duik ook hebben ze geboeid bij boerenbedrijven in de schuur. Nou, dat wordt steeds lastiger met de verzekeringen daar, ook voor op dat boerenbedrijf. En natuurlijk de verzekering voor de wagen zelf in de optocht. Met de beperkingen die erbij gelden en de aanpassingen die ze moesten doen afhankelijk van de verzekering des hubs. En dat neemt natuurlijk niet alleen een aantal technische problemen met, maar ook vooral een hele hoop kosten. Denk bijvoorbeeld aan APK, denk aan het kentekenen van het voertuig, denk aan de kosten van de verzekering zelf. Ik denk dat het een hele goede stap is in de juiste richting. Het is natuurlijk nu een eenmalige oplossing en daarmee komen ze de wagenboers echt tegemoet. En let op, zo'n wagen is niet alleen schoon om te zien, maar het is ook ons eigen immaterieel cultureel erfgoed. Dat moeten we koesteren. Maar voor de lange termijn hebben we natuurlijk wel ook een structurele oplossing nodig straks. En daarvoor blijven we met de provincie en met de SLV samen in gesprek. Nou, een structurele oplossing kan zijn dat er bijvoorbeeld met verzekeraars gekald kan worden voor een koepelverzekering. Dat er een structurele subsidieregeling komt. Dat zouden oplossingen kunnen zijn. Maar we moeten vooral ook dat gesprek openvoeren om te kijken wie voor het zo pragmatisch en zo makkelijk mogelijk kunnen houden. Voor dat erfgoed vooral te behouden. Nee, het is geen teleurstelling. Het is vooral een hele goede stap in de juiste richting. En hiermee kennen we wel een stap gewoon zetten met die wagenboers om in ieder geval die wagens ook het komend seizoen weer in die optochten te hebben. Het betekent wel dat we in gesprek blijven voor die structurele oplossing.

0: Energy van Evelien Thomas, EBLA. En straks ook bij High Energy.
1: De week van de Limburgse popmuziek, Limburg Live.
0: Ja, de technici lopen weer rondje in het pijn van LA. Maar straks kreeg natuurlijk live muziek en route regio. We hebben al wat vette artiesten gehad. Martin Zillum, Streeg, Mondig, Dinsig, Barnum Bellen. En vandaag is het de tijd voor Robert Duif uit Heerlen. Hij zal straks hier te gast zien. Tussen 10:30 en spetterend live optreden verzorgen. In het kader van de week van de Limburgse popmuziek. Het mooie is, gisteren zagen we een nieuwe podcast. Een vodcast is er weer online gekomen. Een vodcast is een podcast met video. Snap je het? Ja, onder vier ogen het, hè. Sjoerd Dijkhuis is gesproken met Hey Pablo van de Pool van de Wolf. En dat kent ze nog zien gebeuren via de podcast. Ja, apps die ze zelf allemaal hebben. Ze zien er zoveel in omlopen. Check het even. Nou, nu we toch hebben voor de week van de popmuziek. Lucas en Steven is aan de beurt.
1: De week van de Limburgse popmuziek.

0: tijd.
1: Week van alleen maar zijn popmuziek. Dit komt gewoon nummer streek. Lucas en Steve in de Ellen Ochtendshow met Leathers. Nou, straks vanaf 10 uur dus live muziek hier bij L1. We weten allemaal of wel, vorig jaar, ik heb er zelf ook last van gehad. Putjes in de auto, van de hagel, verschrikkelijk. Heb je ook wel eens iets wat oedeuken, Maarten?
2: Tuurlijk, ik denk wie niet.

0: Hagen calamiteiten. En dit soort jongens die in het buitenland wonen, die hebben vaker met dit soort calamiteiten te maken. Dus dan hebben ze extra vakmanschap, meerdere mensen, meerdere capaciteit. En daar maken wij op dit moment gebruik van.
1: Ja, maar goed, ook medewerkers komen uit Duitsland, Portugal en zelfs Brazilië. Nou, het zijn allemaal van die oerdeukers die gewoon daar met zo'n ding achter in de auto allemaal die putjes eruit halen. Ja, dat is knap, hoor. Ik weet het niet. Ons zijn niet over te spuiten dan, hè. Goed, hagel, waterval, Lick Dumbie 1, Wendy Elise en nu op L1.

0: show en spektakel. Beleef de mars- en showwedstrijden in juli op het Wereldmuziekconcours. Waar de absolute top strijdt om de wereldtitels in het Parkstad Limburgstadion. Mis het niet. Tickets wmc.nl.
1: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
0: Beleef de mars- en showwedstrijden. Tickets wmc.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Dit is het LA Nieuws van 9:30. Ja, Maarten, we beginnen met een project in Gennep dat vertraging oploopt.
6: Ja, dan heb je het over de LOP van Gennep. Pas eind september wordt duidelijk hoe de extra kosten van ongeveer 18 miljoen euro worden verdeeld. Zolang daar geen besluit over is, kan de volgende fase van dat project niet starten. LOP van Gennep moet de Maasregio rond Gennep beter beschermen tegen hoogwater en tegelijkertijd ook ruimte bieden aan de Maas, natuur en recreatie. Bij een woningoverval in Stijn is vannacht één persoon lichtgewond geraakt. De overval gebeurde rond 4:30 aan de Dros-Mangelschotstraat. Volgens de politie zijn er voor zover bekend geen spullen buitgemaakt en er zijn ook geen verdachten aangehouden. De Japanse duizendknoop zorgt op steeds meer plekken in Limburg voor problemen langs de snelweg. De invasieve plant kan met zijn wortels schade veroorzaken aan asfaltbruggen en technische installaties. Langs de A2 bij Maastricht bestrijdt Rijkswaterstaat de plant nu met een speciale biologische methode, zegt ook duizendknoopbestrijder Matthijs Varenkamp.
7: Dit is het plantaardige kleerroetgranulaat waarmee we specifiek bodemleven voeden, waarmee we de Japanse duizendknoopwortels in de grond uitschakelen.
6: Het kost tonnen, maar volgens Rijkswaterstaat is niets doen ook geen optie. Alleen in Limburg zijn er zo'n 200 locaties waar de Japanse duizendknoop voor problemen kan zorgen. Ja, wie vanuit Limburg regelmatig naar Vlaanderen rijdt, krijgt de komende jaren nieuwe snelwegborden te zien. Vlaanderen past de bewegwijzering aan om verwarring te verminderen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Beide bovenrijstroken wijzen voortaan altijd omhoog en de bekende groen-gele afritborden verdwijnen helemaal. Nieuwe borden worden stap voor stap ingevoerd. Het weer in Limburg. Na een bewolkte start breekt vanmiddag steeds vaker de zon door. Het blijft droog en het wordt zomers warm met een maximumtemperatuur van ongeveer 27 graden. En er staat ook wat minder wind dan gisteren.

0: alleen als het een Nobels toe geest. Dan ritsen we de snelwegen. Dan denk ik s'avond toe nog wel truc. En de jongen dacht, kadoen, kadoen, kadoen, kadoen, nou, kadoen, kadoen. Dat waren die grote platen door, die van die betonplaten op de weg.
1: Inmiddels veel minder geworden.
0: Maar dan die verkeersborden. Daar gaan ze ook gaan doen. Wat? Hier ze zo meteen.
2: Dit is

0: tot chef Diederen.
1: Ik wil frikkedalen.
0: 24 uur per dag Limburgse muziek. Loester Bladderweg Radio. Kijk op Bladderweg.

0: Oké, okay, nou, dat kent ze wel door de komende weekend. Een biefbakken lekker op de barbecue. We gaan het even hebben over verkeersborden. Maar ook eventjes over de toch wel tegenstelling in sommige zaken. Als je kijkt naar België bijvoorbeeld, Maarten, naar de verkeersborden. En als je dan gewoon ook over verkeersborden hebt in andere landen, ziet het er soms ook best wel anders uit. Ja. Laten we eens even luisteren hoe dat op TikTok wordt uitgelegd.
1: Dit bord mag in België wel, maar is in Nederland verboden. Terwijl het bijna exact hetzelfde bord is. Is je ooit opgevallen dat in België een bord rond is en in Nederland een bord vierkant is? Dit verschil lijkt klein, maar de betekenis is totaal anders.
0: Nou goed, dat zijn al kleine veranderingen natuurlijk. In België borden rond zijn, bij ons weer vierkant zijn. Eén zit een rond randje, een rood randje onder en in België zijn ze gewoon blauw. Maar laten we eens even gaan hebben over de borden die boven de weg hangen. Want rij je regelmatig vanuit Limburg naar Antwerpen, Brussel of misschien wel naar de Belgische kust, dan komen de komende jaren iets opmerkelijks te zien langs de Vlaamse wegen.
2: Ja, inderdaad. De bewegwijzering krijgt namelijk een flinke make-over. Vlaanderen voert een compleet nieuwe generatie verkeersborden in. Ja, en dat wordt eigenlijk ook wel een beetje tijd, toch?
0: Maar waarom doen ze dat? Niet omdat die borden lelijk zijn of zo?
2: Nee. Het draait vooral om duidelijkheid en verkeersveiligheid. De Vlaamse wegbeheerder ziet dat er nu allerlei verschillende soorten bewegwijzering door elkaar worden gebruikt. Ja, en dat kan natuurlijk voor verwarring zorgen.
0: Ja, maar dan is de vraag, wat verandert er dan precies?
2: Nou, om te beginnen, de pijlen boven de rijstroken. Je weet het wel, als je in België rijdt, dan wijzen ze vaak naar onderen. En hier in Nederland bijvoorbeeld naar boven. Nou, die gaan in de nieuwe situatie naar boven wijzen, ook recht omhoog. Volgens Vlaanderen herkennen automobilisten die sneller, waardoor ze minder plotseling van rijstrook wisselen.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen. Ik heb het ook eens een keer gehad dat je op het laatste moment nog drie banen hebt en dan in één keer dan mis je toch een afslag. Je wist niet waar je toe was eigenlijk, hè? Ja,
2: klopt. En ook de bekende groen-gele afritborden gaan verdwijnen. Die worden dan weer vervangen door een internationaal zwart-wit afritsymbool, zoals je dat ook in andere Europese landen ziet.
0: Dus eigenlijk, dat is gewoon dus de nieuwe stijl, die nieuwe borden.
2: Ja, inderdaad. Ook de blauwe afstandsborden worden aangepakt. Overigens, daar komt minder informatie op te staan, zodat je sneller ziet welke bestemming nou wel voor jou belangrijk is.
0: Dan moeten we ook eens even over de verlichting hebben. Ze hebben natuurlijk ook lantaarnpaal staan die elke nacht helemaal aanstaan. Maar die verlichtingen bij die borden, gaan die ook op de schop?
2: Nou, waar het kan, worden verlichte verkeersborden vervangen door reflecterende borden. Die zijn net zo goed zichtbaar, maar gebruiken dan weer geen elektriciteit.
0: Nou, het gaat dus van alles veranderen. Maar wanneer merken wij als Limburgers er iets van?
2: Oh, dat gaat nog wel even duren, hoor. Ja. Dat gaat niet meteen gebeuren. De nieuwe borden verschijnen namelijk het eerst rond Antwerpen en Brussel. Daarna worden ze alleen geplaatst als oude borden vervangen moeten worden. Of bij nieuwe wegenprojecten. Wanneer je ze op de E314 of de E25 gaat tegenkomen, dat is ook nog niet bekendgemaakt.
0: Dus hier binnenkort in Vlaanderen ineens andere verkeersborden. Geen zorgen, je navigatie is niet van slag. Vlaanderen heeft gewoon de bewegwijzering vernieuwd. En dat moeten ze natuurlijk ook allemaal aan gaan passen. In die apps allemaal die je gebruikt in de auto. Hè? Want daar staan ook nog die Belgische borden. Maar goed, we gaan allemaal meemaken. Maar binnenkort over ons hier in de provincie nog niet echt druk te maken. Dit is alleen met Agda de Munnik. Regen zonder stralen.

0: Zo mieux, be alleen en have a little faith. Zometeen live muziek hier bij L1. Dat heeft te maken met de Week van Limburgse Popmuziek. En zit er al, hè, Robert Duyf?
1: Ja, Robert.
0: Ja. Ik heb hem al gezien. Dus dat gaan we zometeen meemaken. Eerst gaan we naar kijken naar de Limburgse scheldwoordenkalender.
1: Zeker.
0: Wat staat erop?
1: Poef, mam.
0: Poef, mam?
1: Ja, ja.
0: Is dat een dame van lichte zeden?
1: Inderdaad.
0: Oh, ja.
1: Je wist het deze keer goed.
0: Ja, een poef, dat weet ik wel wat een poef is. Maar wat dit is Abba. Gimme, gimme, gimme. Tot morgen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Vers aan tafel.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
2: Vers.
3: Aan tafel.
4: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers
3: aan tafel!
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een woningoverval in Stijn is afgelopen nacht 1 persoon licht gewond geraakt. De Japanse duizendknoop zorgt op steeds meer plekken in Limburg voor problemen langs de snelweg. En Vlaanderen gaat de bewegwijzering op snelwegen aanpassen om verwarring te verminderen en de verkeersveiligheid te verbeteren.
7: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezingen voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden.
9: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
10: Zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again. Met al hun bekende hits.
11: De Doolhof in Tegelen. Om 6 uur.
10: Dress up and sing along. Like nobody's watching.
11: Get your tickets at thedoolhof.nl.
9: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hissy, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
2: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.
3: Dit is

en een nieuwe nog. Razor Light en America, Hoed BL1. Hele goedemorgen. Luister naar Hoed Regio. Leuk dat je erbij bent. Met goed nieuws, want stichtingen, verenigingen, non-profit organisaties en bewonersinitiatieven, hoppatee, noem het maar, die kunnen vanaf nu een financiële bijdrage aanvragen via het stimuleringsfonds Zoom Zone Limburg. Als je een beter leefgebied wil creëren voor bijen, vlinders en zweefvliegen, tot maximaal 1000 euro kunnen ze krijgen. En ze zegt, hey, ik wil bij mij wel een soort wilde tuin maken. Meld zich dan even bij Natuur- en Milieufederatie Limburg, want dan kunnen ze dat budget aanvragen en hopelijk onze provincie nog gaat groener maken. Dan, deze week is het de week van de Limburgse popmuziek. Een van mijn favoriete weken van het jaar, want dat betekent heel veel live muziek overal in de provincie. En ook zometeen hier, Robert Duif, live.

0: Usher en Pitbull. DJ Got Us Falling in Love.
1: De week van de Limburgse popmuziek. Dit is Limburg Live met Rian Mone.
0: Het is de week van de Limburgse popmuziek. En de hele week zijn hier artiesten te gast om zich live te laten horen. Ook in de provincie heel veel live muziek deze week. Op de week van de Limburgse popmuziek kent ze kieken wat er allemaal gebeurt. En ik weet zeker dat er Ochbiedig in de buurt een concertje is. Groot, klein, want Kenby immers in de achtertuin zijn, kennen een poppodium zijn. En het kennen alle genres zijn die voorbij komen. De kennis, ze verkieken naar een rockconcert zijn, indie pop komt voorbij. Maar dan zou ze ook kunnen luisteren naar Robert Duyf. Een van de artiesten die ze wel live kent huren spelen bij ons in de provincie. Afgelopen weekend nog op Park City Live. En nu vandaag hier. Robert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heel fijn dat je er bent. Zo meteen hoor ik graag van je hoe het met je is. Maar eerst natuurlijk even luisteren. Wat ga je spelen?
2: Love to See You Cry.
0: Love to See You Cry van Robert Duyf. Live.

0: Robert Duif. Live te gast en de week van de Limburgse popmuziek. Super dat je er bent, Robert. Zou je heel even bij die andere microfoon willen komen staan? Want ik wil graag even horen hoe het met je is. We hebben jou heel veel hier besproken met het winnen van de ene award na de andere.
1: Ja.
0: Het is ook al wat, hè? Wat er allemaal op je afkomt.
1: Ja, heel veel.
0: Ja, heel veel. European Blues Award, nou, ik ga ze nog niet eens allemaal noemen. Maar wat doet dat met je, het winnen van al die prijzen? En zeker ook internationaal gezien?
1: Het opent deuren en ik ben er heel dankbaar voor. Ik ben dankbaar dat mensen mijn plaat waarderen in het genre waar ik in bezig ben.
0: Ja.
1: Dus dat was de laatste award. En het opent deuren en ook in Europa. Dus ik ben nu een internationaal artiest, noemen ze dat dan. Dus ik ben geboft dat ik mag reizen door Europa. Van Noorwegen tot Roemenië, Polen, Zweden, Finland. Waar ben ik overal geweest?
0: Ja.
1: Portugal de laatste 2 weken.
0: Ja.
1: Dus is heel tof. En dan hebben we vorige week nog een keer thuis gespeeld in Park City. Dus dat was ook heel leuk.
0: Ja, dat is dan ook wel fijn. Even in de buurt, hoef je niet zo lang te reizen.
1: Nee, dan
0: hebben
1: we s'avonds op tijd in bed.
0: Ook wel eens lekker.
1: Ja.
0: Ook als artiest zijn.
1: Ja, zeker.
0: Heel erg rock'n'roll.
1: Ja.
0: En je speelt dus veel internationaal. Vind je die publieken nog heel anders?
1: Ja, het is anders, zeg maar. Een Duits publiek is zeker anders dan een Fins publiek of een Belgisch publiek, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En dat vind ik eigenlijk ook wel heel tof om te kijken hoe je het moet benaderen. Waar je ze op kunt pakken als dat ze in beweging komen of dat ze iets doen. Dus dat ligt nogal verschillend, ja.
0: Dat is
1: eigenlijk ook wel een van de leuke dingen om te doen daardoor.
0: Dat is ook iets wat je ter plekke bekijkt tijdens een optreden van zullen we dit of zullen we dat? Of bedenk je dat van tevoren?
1: Nee, ik bedenk nooit iets van tevoren. Ik heb zelfs geen setlijst, dus ik vlieg er eigenlijk gewoon in en dan zien we wel waar het schip strandt.
0: Te gek.
1: Ja.
0: En je speelt zowel solo als in trio?
1: Ja, ik heb een klein trio, een bandje. Dat is met mijn zoon Ruben op bas en achter de drums Sjaak Korsten. En ik doe het ook alleen en soms als duo ook. En dan speel ik met mijn zoon meestal als duo. Ja.
0: Super. En je bent ook nog bezig met het opnemen van muziek. Het eerste dat er aankomt is een live album. Het
1: eerste wat er aankomt is een live album. En dat is maar dat is pas in januari ergens. Dus we zijn nog af het mixen en nog aan het keuren. En wat kan wel en wat kan niet.
0: Ja.
1: Dus daar zijn we nog mee bezig. En in januari dan moet het gaan gebeuren. Ja,
0: ja, te gek. En is het voor jou dan ook belangrijk om dat ook fysiek in handen te hebben? Of komt dat online te staan?
1: Nee, het komt online te staan. Maar mijn publiek koopt vinyl. Hè. Vooral in Nederland en België. En Duitsland verkoop ik echt nog veel cd's.
0: Oh ja.
1: Dus dat ligt ook weer verschillend in Europa. Dus de ene keer is het vliegen met een hele zware koffer met vinyl en de andere keer gewoon met cd'tjes. Dus dat is een groot. Maar het moet nog fysiek zijn. Dat vind ik nog wel belangrijk, ja. Dat maakt het nog tastbaar en echt, denk ik.
0: Ja. En dan hoor ik wel eens van artiesten dat ze dan zo'n moment hebben dat ze het bijvoorbeeld nog even zelf in de auto opzetten of zo om te luisteren of het af is. Wat is dat voor jou, dat moment van oké, dit album is klaar?
1: Zodra ik de originele persing, de volledige bestelling zeg maar, krijg, dan is het voor mij gedaan. Dan moet ik het ook loslaten en dan luister ik het ook niet meer.
0: Nee? Nee. Je hebt jezelf nooit opstaan?
1: Nee. Oh nee. Oh nee.
0: Dat kan ik me wel voorstellen. Ja, word je misschien ook kritisch van als je het weer op hebt staan?
1: Ja, ik hoor altijd wel iets. Dus.
0: Ja, dat snap ik. Maar gelukkig kun je er live zelf ook van meegenieten. Zowel van de muziek als natuurlijk van de reactie van het publiek.
1: Ja.
0: Wat is de meest bijzondere reactie dat je hebt ontvangen?
1: Nou ja, weet je, we spelen. Het is bluesmuziek en het is echt wel vanuit het hart gespeeld. En ik speel regelmatig hele kleine liedjes. En ik heb wel een paar liedjes bij over afscheid nemen. En dat mensen naar me toe komen dat ze dat liedje heel bijzonder vinden. En daar ook bijna in volle overgave in huilen, zeg maar. En dat is wel misschien wel een van de grootste complimenten die je kunt krijgen. Dat je mensen iets kunt geven daarin als steun. Ja.
0: Wat mooi.
1: Ja.
0: Je gaat nog één liedje voor ons spelen. Wat ga je spelen?
1: Ja, dan moest ik.
0: Oh, heb je niet voorbereid natuurlijk.
1: Nee, ik ga nummer Change Myself spelen. Dat is van het tweede studioalbum. En daar maken we een mooie radio-edit van zoals het nu is.
0: Super, ja? Neem plaats. Robert Duyf is dus te gast in de studio in de week van de Limburgse popmuziek. Veel live muziek door de hele provincie. Ik krijg al appjes binnen van onder andere Erik. Die zegt heerlijk, die Robert Duyf. En Cindy zegt komend weekend is er ook veel Limburgse popmuziek op de kermis van Rijmerstok. En stuurt de website mee kermisrijmerstok.nl. Dus ook daar kun je genieten van al het moois dat onze provincie te brengen heeft. Robert, als je er klaar voor bent, dan ben ik dat ook.
1: Liedje spelen, love to see you cry. Oh nee, dat hadden we al gedaan, hè? Change myself.

0: But today I'm wise, I'm gonna change myself. That's right.
1: Super bedankt dat je hier wilde zijn vanochtend.
2: Heel graag gedaan.
1: En geniet van de vele reizen en het vele spelen de komende tijd. Dankjewel.
2: Gaan we eens doen.

De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.

0: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Bel 0800-2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Het hoogwaterproject Lop van Gennep loopt opnieuw vertraging op. Pas eind september wordt duidelijk hoe de extra kosten van ongeveer 18 miljoen worden verdeeld. Zolang daar geen besluit over is, kan de volgende fase van het project niet starten. De Lop van Gennep moet de Maasregio rond Gennep beter beschermen tegen hoogwater en tegelijkertijd ruimte bieden aan Maas, natuur en recreatie. Bij een woningoverval in Stijn is vannacht een persoon lichtgewond geraakt. De overval gebeurde rond 4:30 aan de Tros Mangelschotstraat. Volgens de politie zijn er voor zover bekend geen spullen buitgemaakt. Er zijn ook nog geen verdachten aangehouden. De Japanse duizendknoop zorgt op steeds meer plekken in Limburg voor problemen langs de snelweg. De invasieve plant kan met zijn wortels schade veroorzaken aan asfalt, bruggen en technische installaties. Langs de A2 bij Maastricht bestrijdt Rijkswaterstaat de plant nu met een speciale biologische methode, zegt ook duizendknoopbestrijder Matthijs Varenkamp.
8: Dit is het plantaardige kleerroetgranulaat waarmee we specifiek bodemleven voeden, waarmee we de Japanse duizendknoopwortels in de grond uitschakelen.
7: Dat kost tonnen, maar volgens Rijkswaterstaat is niets doen geen optie. Alleen al in Limburg zijn er zo'n 200 locaties waar de Japanse duizendknoop voor problemen kan zorgen. Wie vanuit Limburg regelmatig naar Vlaanderen rijdt, krijgt de komende jaren nieuwe snelwegborden te zien. Vlaanderen past de bewegwijzering aan om verwarring te verminderen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Pijlen boven rijstroken wijzen voortaan altijd omhoog en de bekende groen-gele afritborden verdwijnen helemaal. De nieuwe borden worden stap voor stap ingevoerd. Het weer in Limburg. Na een bewolkte start breekt vanmiddag steeds vaker de zon door. Blijft droog en het wordt zomers warm met een maximumtemperatuur van rond de 27 graden. Er staat iets minder wind dan gisteren.

André van Duin, als de zon schijnt, BL1. Stel, die is naar het buitenland, dan is het wel belangrijk dat ze even kijkt wie het zit met die telefoon. Kent zich in het buitenland gewoon bellen, appen en kost zich dat weer niks? Of zouden die kosten toch wel eens flink kunnen oplopen? Er zijn kleine lettertjes en Joyce Donat van de Consumentenbond

0: Yazoo en Don't Go BL1. Misschien heb ze een leuke vakantie voor de boeg. Als je op vakantie bent, dan gaat de telefoon toch vaak mee. En dat betekent navigeren, streamen, updates op de achtergrond, appen met het thuisfront. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat je op vakantie veel meer data gebruikt dan thuis. En dat dat niet allemaal in je bundel zit. Joyce Donaert van de Consumentenbond. Die helpt je voorkomen dat je bundel leeg raakt. Of dat je eenmaal thuis een torenhoge rekening krijgt. Goedemorgen, Joyce.
1: Goedemorgen.
0: Ik moet eerlijk zeggen dat ik bij het reizen naar het buitenland heel snel denk, oh, dat zit allemaal gewoon in mijn bundel. Dat is niet meer zoals vroeger, dat je alles apart moet betalen. Maar ik moet toch op de kleine lettertjes letten, merk ik.
1: Ja, dat klopt. Ja, wat niet meer is zoals vroeger is, zijn die roamingkosten. Hè? Dat is wat iedereen wel in zijn hoofd heeft van, oh ja, vroeger moest je altijd heel veel betalen voor bellen in het buitenland. Ja. Want dat waren roamingkosten. En dat is binnen de EU, is dat niet meer zo. Buiten de EU wel, dus die waarschuwing blijft nog steeds voor als je bijvoorbeeld naar Engeland gaat, of naar Turkije gaat, dan heb je nog steeds met die kosten te maken, maar in Frankrijk, Italië, Spanje dan niet. Maar dat zegt nog niks over je verbruik. Veel mensen hebben een bundel en daar moet je wel binnen blijven. En juist op reis gebruik je vaak heel veel meer.
0: Ik weet niet hoe het met jou zit, maar... Thuis en op je werk heb je wifi, dan gebruik je het niet.
1: Ja,
0: en op reis heb je dat veel minder, ja.
1: Heb je dat veel minder. En zelf heb ik bijvoorbeeld dat als ik lange autoritten heb, dan... Dan speel ik mijn playlist af van Spotify. Of ik luister met de kinderen op de achterbank naar luisterverhalen via hoe heet die app ook alweer? Nou ja, zo'n luisterapp voor e-books.
0: Ja.
1: En dat kost ongelooflijk veel MB. En daar moet je op letten.
0: Ja, nee, dat betekent een goede voorbereiding, denk ik.
1: Zeker, zeker. Dat betekent je playlist downloaden, zodat je hem gewoon gedownload kan afspelen. Ook de eventuele luisterboeken downloaden. Maar ook bijvoorbeeld Google Maps. Want het is natuurlijk heerlijk dat we niet meer met kaarten hoeven te goochelen in de auto en overal onze weg kunnen vinden. Maar het gebruiken van Google Maps, als je een uur navigeert met Google Maps, dan kost het ongeveer 20 MB. Nou, je zit al snel op reis, meerdere uren per dag in de auto. Dus dat tikt aan. Maar je kan dus ook kaarten van Google Maps downloaden. Nou, dat zijn van die dingen, als je daar alvast mee begint, dat scheelt je in ieder geval een heleboel MB.
0: Ja, je hebt wel gelijk. Het zijn allemaal stiekem verbruikers waar ik niet meteen aan zou denken. Maar daar kan ik van tevoren iets aan doen. Nou, krijg ik wel altijd een appje als mijn, of een sms'je volgens mij, als mijn bundel bijna op is. Is het zo bij alle providers? Ja.
1: Dat is wel bij alle providers, maar het ligt er wel een beetje aan hoe snel dat dan gaat. En het kan best zijn dat als jij een kleine bundel hebt en je krijgt een berichtje van je zit op 80%, dan zit je er ook meteen snel boven.
0: Voor dus je gevoel ben je dan al klaar eigenlijk, hè? Dan is het al te laat.
1: Eigenlijk is het dan al te laat. Ja, dat is dan echt. Dan moet je ineens alles uit gaan zetten. En dat wil je ook niet. Want je hebt hem natuurlijk wel gewoon nodig. Dus dat gaat zo snel. Daar zou ik niet op gaan wachten in ieder geval. Mm-hmm. Het verschilt ook natuurlijk wel van wat voor een abonnement je hebt, hoeveel je bijvoorbeeld buiten je bundel betaalt. Kijk, je hebt sommige providers, daar staat een plafond automatisch aan. En dan moet je voor buiten je bundel echt de limiet zelf activeren. Hè. Dus dan ben je al zelf al actief van, oh, ik moet hier nu iets doen. En dan betaal je tussen de 50 cent en de 1,50 euro per maand extra voor dat limiet.
0: Ja.
1: Je kunt natuurlijk ook extra databundels kopen. Maar wat ook handig is, en zeker als je langere tijd weg bent en al helemaal als je buiten de EU zit, een lokale simkaart kopen.
0: Oh ja.
1: Dan ben je een stuk goedkoper uit.
0: Ja, maar dat is inderdaad voor lange reizen. Als ik jou zo hoor praten, Joyce, denk ik ook meteen, oh ja, ik denk bij een telefoonprovider toch maar weinig aan overstappen. Dat verlengen gaat telkens redelijk automatisch en vrij gedachteloos. Ja, bij andere dingen denk ik aan het eind van het jaar, oh ja, energie, even checken, wat is dat ook alweer? En zorgverzekering. Ja. Maar loont het om goed te kijken naar je abonnement, om eventueel over te stappen?
1: Ja, vaak wel. Ja, zeker. Het is wel zo, als je contract bijna afloopt en je verlengt bij je eigen provider, dan geeft ze soms wel een voordeel. Dat ze bijvoorbeeld een grotere databundel voor dezelfde of lagere kosten krijgt. Maar we zien ook wel dat nieuwe klanten vaak gelokt worden met een lager tarief. En dan is het dus zeker wel interessant om te kijken of je niet bij een andere provider goedkoper op kan zeggen.
0: Nou, dat is een goede tip.
1: Je kunt overstappen.
0: Ja. Die gaat op het vakantielijstje erbij, Joyce. We gaan alles even nalopen voordat we op pad gaan. Goed om daar nog eens naar te kijken. Joyce Donat van de Consumentenbond. Zullen die tips ook plaatsen op l1.nl? Ga je zelf nog?
1: Ja, volgende week vrijdag naar Italië.
0: Oh, kijk, dan heb je nog tijd om een beetje voor te bereiden. Dat komt goed.
1: Zeker.
0: Goeie reis en geniet ervan. Dankjewel, Joyce.
1: Dankjewel.
2: Dag. De week van de Limburgse popmuziek.

0: the mountain.
1: Deze week veel muziek uit onze provincie. Zowel in dialect als in andere talen. Dit wordt Damien van Elburg uit Landgraaf met Moving On.

0: Let's Wet Be L1. En over een dik half uur hier een meezinger. Positief, vrolijk, door iedereen meezingbaar. Al is het fonetisch en duchtig aangevroeg. Als je wilt, alsjeblieft. In een audio-appje of in een gewoon appje geschreven. Een meezinger die past binnen het thema. Gisteren waren de meezinger van Raymond van het Groenewoud om België. De Red Devils nog eens even een hart onder de riem te steken. Dus ik dacht, zouden we dan vandaag naar de andere buren gaan? Die hebben genoeg meezingers gemaakt, toch? Denk het wel. Een slager aan Mietwoch. Welke Duitse meezinger zou Stig heel graag willen huren vandaag? Mocht hem nu aanvragen via de L1-app.
1: Heb die voor zus geut, gum in de show, hey, ben je goed, regie.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste Beauty Deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is Beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan Beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een woningoverval in Stijn is afgelopen nacht 1 persoon licht gewond geraakt. De Japanse duizendknoop zorgt op steeds meer plekken in Limburg voor problemen langs de snelweg. En Vlaanderen gaat de bewegwijzering op snelwegen aanpassen om verwarring te verminderen en de verkeersveiligheid te verbeteren.
7: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijke stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden.
9: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
10: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
11: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio. Dit is

0: L1, er is een bijzondere waardering voor jongerenwerker Murat Karasar. Hij werd uitgeroepen tot Spil van het jaar 2026. Hij ontving de publieksprijs voor professionals in het sociaal domein tijdens een netwerkconferentie in Maastricht.
1: Superleuk, echt superleuk. Aan het begin wist ik niet hoe ik me moest gedragen eigenlijk. Maar achteraf dacht ik van vooral een stukje waardering. Dat wat je doet, wat gezien wordt, vooral wat goed is, dat geeft jou ook echt voldoening. En ook je wilt echt nog harder je best doen eigenlijk. Omdat jij toch wel een bewijs krijgt van je bent goed bezig. Ik doe het echt al nu 12 jaar. En ik doe dat nog steeds met heel veel plezier. Ik heb ook altijd gezegd eigenlijk, dit is echt nooit mijn werk geweest. Ik ben gewoon heel eerlijk, dit vind ik leuk. Daarom ben ik daar waar ik moet zijn. Als de jongeren daar mij nodig hebben, als het zaterdag is, is het zaterdag. Dan ben ik daar. Wij willen niet tegenover de jongeren staan, maar naast de jongeren vooral. Vanuit de positieve insteek willen we contact maken, heel erg belangrijk. Vanuit het vertrouwen die we winnen vanuit de jongeren om duidelijk te zeggen, we zijn er voor jou. Een luisterend oor bieden wij ze. En vooral ondersteunend. Kijken we wat we voor een jongere kunnen betekenen.
0: Nou, dat enthousiasme is duidelijk. Hè? Murat Karasar werd dus uitgeroepen tot Spil van het jaar 2026. Een groot applaus. Hij ontving die prijs in Maastricht.

0: van Noël, Sleepless Hoed Sabi L1. Met zometeen hier de meezinger. Positief, vrolijk, meezingbaar en uit Duitsland. Dat is het kader voor vandaag. En dan komen de appjes op binnen. Zoek je nog een appje van Rini?
1: Goedemorgen, Julian.
0: Goedemorgen, hi.
1: Voor de meezinger gewoon ik vandaag voor Ich schenk dir ein Stern.
0: Ach,
1: een Ötzi.
0: Altijd goed.
1: Goedjes.
0: Dankjewel daarvoor. Nog een appje van Maurice.
2: Hey, goedemorgen, Julian en Maurice. Ja, Schlager Mittwoch, da kann ich für den Powerboom mit Deine Herzschlag ein, ich liebe dich. Hey, fijne Uitzending. Hoi hoi.
0: Dank je, jong. Heb ze ook nog zo'n suggestie? Laat hem dan snel komen via de L1-app.

0: Bluff samen met de Counting Crows en Holiday in Spain. Het is tijd voor de metzinger, oftewel...
1: Route Regio.
2: Schlager am Mittwoch.
3: Schlager am Mittwoch.
4: Und jetzt kommen die kanonen.
0: Nou ja, het ging om een Duitse metzinger. Dat hoeft niet per se een slager te zijn. Hier, zolang het van de buren is, is het van harte welkom. En dan ken ik heel veel appjes op binnen. Want dat is er toch veel gemak eigenlijk. Dat past in de meezinger. Ze luisteren een appje van Michel.
5: Hey Rian, goedemorgen. Michel. Metzinger van vandaag. Duits. Die tote hozen. Am Tage wie deze.
0: Oh ja.
5: Dat liep me gewoon een leuk bijtje.

0: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
2: Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
0: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ Plus aan.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Waar mensen samenleven

0: en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Het is 11:30, dit is het L1 Nieuws, het hoor je van Maarten.
2: MBO-scholen in Limburg krijgen vanaf 2029 meer geld van het kabinet. We moeten ervoor zorgen dat het onderwijs in regio's met dalende leerlingenaantallen bereikbaar blijft. Het geld wordt anders verdeeld zonder dat er extra budget bij komt. Daardoor krijgen sommige andere MBO-instellingen minder. Ook wil het kabinet gratis schoolboeken en werkkleding voor minderjarige MBO-studenten invoeren. De gemeente Weert heeft een vergunning verleend voor de huisvesting van maximaal 400 arbeidsmigranten op bedrijventerrein Kampershoek. Ze komen te wonen in een nieuw gebouw aan de Kelvinstraat. De vergunning geldt voor maximaal 10 jaar. Daarbij is onder meer afgesproken dat het merendeel van de bewoners werkt in Weert of omliggende gemeenten. En dat er dag en nacht toezicht aanwezig is. Wanneer de bouw begint is nog niet bekend. De politie is op zoek naar getuigen van de gewelddadige woningoverval van vanochtend vroeg in Stijn. Rond 3:40 werd een bewoner aan de Drossard-Mangelschotstraat overvallen door zeker 3 personen. Daarbij werd geweld gebruikt en het slachtoffer raakte gewond. Is daarna naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte vluchtte in een donkere auto richting de Stadhouderslaan. De politie onderzoekt de zaak en vraagt mensen met camerabeelden of andere informatie zich te melden. Het hoogwaterproject Lop van Gennep loopt opnieuw vertraging op. Pas eind september wordt duidelijk hoe de extra kosten van ongeveer 18 miljoen worden verdeeld. Zolang daar geen besluit over is, kan de volgende fase van het project niet starten. Lop van Gennep moet de Maasregio rond Gennep beter beschermen tegen hoogwater en tegelijkertijd ruimte bieden aan de Maas, natuur en recreatie. Het weer in Limburg blijft nog een tijd bewolkt, maar het blijft wel droog. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door en loopt de temperatuur op naar zo'n 27 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen en koelt het af naar ongeveer 18 graden.

This is what it feels like, BL1. Hoe deze week veel aandacht is voor de Limburgse popmuziek. Straks op L1 TV, videoclips die gemaakt zijn in deze provincie. En zometeen hier ook.

Sittard. Van Don't Skip To Be Loved, Who'd Ze Be L1. Als ik een route bepaal, dan wil ik ze nog wel eens mijden. Maar als ze dan eenmaal erop steekt, denkt ze, oh, eigenlijk is het toch heerlijk. Veerponten over de Maas zijn voor veel Limburgers onmisbaar. En toch ook een momentje van even genieten wat de provincie allemaal te bieden had. En u heeft nog gekeken naar mogelijkheden om die veerponten ook gaat duurzamer te maken. Want die varen nog allemaal op diesel. En dat kost niet alleen veel brandstof. Het zorgt ook voor flinke uitstoot. En dus wordt er onderzoek nog gedaan wie dat zit. Dat huurt ze straks nog 12 uur. Dan huurt ze ook nog altijd die ene opgave in het routespel. En zo meteen huurt ze Michael Jackson en Paul McCartney.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
2: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
9: Ik koos wat mij raakte.
8: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
10: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
8: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. MBO-scholen in Limburg krijgen vanaf 2029 meer geld van het kabinet. De gemeente Weert heeft een vergunning verleend voor de huisvesting van maximaal 400 arbeidsmigranten op bedrijventerrein Kampershoek. En bij de woningoverval van afgelopen nacht in Stijn waren zeker 3 verdachten betrokken. Ze reden er na de overval in een donkere auto vandoor. De bewoner raakte gewond.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
12: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden.
13: Zondag 6 september. Get ready and enjoy the party. K3 is back again. Met al hun bekende hits.
14: De Doolhof in Tegelen om 6 uur.
13: Dress up and sing along like nobody's watching.
14: Get your tickets at thedoolhof.nl.
15: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi,
16: Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
17: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: Soul Asylum, Runaway Train bij L1. Hele goede middag. Ze zijn voor veel Limburgers onmisbaar, de veerponten over de Maas. Maar ze varen nog allemaal op diesel en het kost niet alleen veel brandstof, het zorgt ook voor flinke uitstoot. Daarom onderzoeken de Noord-Limburgse gemeenten of de ponten in de toekomst duurzamer kunnen varen. Collega's van Omroep Venlo zochten uit welke mogelijkheden er zijn.
1: De veerponten over de Maas zijn voor veel inwoners in de regio een belangrijk vervoersmiddel. Zonder de veren zouden veel mensen kilometers moeten omrijden om op hun bestemming te komen. En dat kan duurzamer, vinden de samenwerkende gemeenten in Noord-Limburg.
2: De bestuurders die zijn zich ervan bewust dat klimaatbestendig en de huidige dieselprijzen die het allemaal met zich meebrengt, ja, dat er toch wel iets moet gebeuren. En dat moeten we gaan onderzoeken.
1: Een gemiddeld veerpont verbruikt ongeveer 25 liter diesel per uur. Dagelijks vaart een pont zo'n 12 tot 14 uur heen en weer, 365 dagen per jaar. Naast de hoge brandstofkosten stoten de ponten ook veel schadelijke stoffen uit. Daarom is een onderzoek gestart naar duurzame manieren om de veerverbindingen uit te voeren.
2: Je moet hier denken aan zeg maar een hybride vorm. Dus dat is een elektromotor met de huidige dieselmotor. Je zou ook kunnen denken aan 100% elektrisch. Dat kan met accu's, maar het kan ook met een kabel gevoed worden. Dus die mogelijkheid zijn er. Er is nog een andere vorm die gaat met de mechanische aandrijving. Dus daar zouden we ook nog een onderzoek naar moeten gaan doen. En misschien nog een mogelijkheid om blauwe diesel. Alleen blauwe diesel is nog duurder als de gewone diesel. Dus dan gaan we een beetje doel voorbij.
1: Zoals je al hoort, moet er nog heel wat water door de Maas, voordat de veerverbindingen echt duurzaam zijn. Het is een ingewikkeld project waarbij veel wet en regelgeving komt kijken. Toch zijn er in Nederland al verschillende plekken waar duurzame veerponten varen.
2: Kijk, we hebben hier te maken met een gierpont. Andere veerponten waar ze het geprobeerd hebben, dat zijn vrijvarende ponten die op de grote wateren zitten. Nou, en hier praten we over een gierpont. En zullen we dus iets met kabels door de Maas moeten, dan wel over de ankers of over de kabels die naar het veerpont gaan. Dus ja, dat moet allemaal onderzocht gaan worden.
1: De samenwerkende gemeenten hopen dit jaar een knoop door te hakken over welke duurzame vorm van veerverbinding wordt gekozen. De komende jaren worden de plannen verder uitgewerkt.

0: Reggaeton Land Toby L1, riemen vast, daar gaan we.
1: Het spel.
0: Met een cryptische omschrijving komen we ergens uit in de provincie. Maar waar is het toch? Heb je enig idee, dan mag je een appje sturen via de L1-app. En dan maak je kans op kaarten voor de kasteeltuin en Arsen. Met een kop koffie, met een stuk fly. Dus een lekker dagje oet is dat. Het is alweer dag 4 van deze opgave. Dus ben benieuwd of het vandaag goed kan. Kemper. Avonturier op weg naar landgoed met pluimvee. Nou, dat is nogal wat, hè? Avonturier op weg naar landgoed met pluimvee. Dat is de opgave. En ik kreeg al een berichtje binnen van Annemarie.
2: Hallo, dus Annemarie.
0: Hi.
2: Ik wil vandaag voor herten. In herten ligt het landgoed of kasteeltje Hattem. En in het kasteeltje, in de tuin, lopen twee heel leuke witte pauwen. Naast het kasteeltje ligt het Indië-monument. Daar gingen de jongens van hier in de buurt, militairen, gingen naar Indië om te vechten. Maar ze wisten helemaal niet wat hun te wachten sting. Het vredeavontuur.
0: Ja, het is een goede gedachtegang en een groot onderzoek. Maar ik zou hem nu niet laten huren. En is het een goede opgave voor? Wat denk Sticht dat het is? Schik een appje.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
0: Het is bijna 12:30. Het L1 nieuws hoor je van Arthur Hubers.
10: Goedemiddag. Bij de woningoverval van afgelopen nacht in Stijn waren zeker 3 verdachten betrokken. Ze reden er na de overval in een donkere auto vandoor, maakte de politie vandaag bekend na het eerste onderzoek. De bewoner van het huis aan de Drossaard-Mangelschotstraat raakte gewond toen de daders even na 4 uur zijn huis binnenvielen. Het slachtoffer werd ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Of de overvallers iets hebben meegenomen, is nog niet bekend. De gemeente Weert heeft een vergunning verleend voor de huisvesting van maximaal 400 arbeidsmigranten op bedrijventerrein Kampershoek. Die komen te wonen in een nieuw gebouw aan de Kelvinstraat. De vergunning geldt voor maximaal 10 jaar. Afgesproken is dat het merendeel van de arbeidsmigranten die daar komen te wonen werkt in Weert of de directe omgeving. Ook komt er dag en nacht toezicht. Limburgse mbo-scholen krijgen vanaf 2029 meer geld van het kabinet. Dat moet ervoor zorgen dat het middelbaar beroepsonderwijs bereikbaar blijft in regio's met

0: dalende leerlingenaantallen. Het geld komt beschikbaar omdat andere regio's zoals de Randstad inleveren. Daarnaast wil het kabinet gratis schoolboeken en werkkleding voor minderjarige mbo-studenten invoeren. De Japanse duizendknoop zorgt op steeds meer plekken in Limburg voor problemen langs de snelweg. In Maastricht bedreigt de plant onder meer schakelkasten van de A2-tunnels. Ook kunnen de wortels van de plant schade veroorzaken aan asfalt, bruggen en zelfs spoorbeddingen. Rijkswaterstaat bestrijdt de plant bij Maastricht met een speciale biologische methode, vertelt plantenbestrijder Matthijs Varenkamp.
1: Dit is het plantaardige kleerroetgranulaat waarmee we specifiek bodemleven voeden, waarmee we de Japanse duizendknoopwortels in de grond uitschakelen.
0: Alleen al in Limburg zijn er zo'n 200 plekken waar de Japanse duizendknoop voor problemen kan zorgen. En het hoogwaterproject Lop van Gennep loopt opnieuw vertraging op. Pas eind september wordt duidelijk hoe de extra kosten van ongeveer 18 miljoen euro worden verdeeld. En zolang daar geen besluit over is, kan de volgende fase van het project niet starten. Lop van Gennep moet de Maasregio rond Gennep beter beschermen tegen hoogwater en tegelijkertijd ruimte bieden aan de Maas, natuur en recreatie. En het weer. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door en loopt de temperatuur op naar een zomerse 27 graden. Het blijft droog, vanavond zijn er brede opklaringen en koelt het af naar ongeveer 18 graden.

Billy Ocean met Red Light, te midden van het routespel. Nog altijd die ene cryptische omschrijving om met verhopen in de juiste plaats in Limburg oer te komen. Avonturieren op weg naar landgoed met pluimveet is toch nogal wat. Ik kind door gokjes op binnen. Volgens mij is de plaats Beringen bijvoorbeeld van José. Panningenzinnig binnenkomen van Lisbeth. Posterholt vanwege A-winkel, denkt Tim. El, dat denkt Tom, met het landgoed het Heik. Is het Maastricht? Is het Schelvent? Schinveld? Nee, dat is het niet. Schin, denkt Henk. Maar Schinnen, dat is het helaas ook niet. Marjan denkt nog Venray. Want Landweert is een wijk in Venray. En je hebt daar de carnavalsvereniging De Pielhaan. Maar toch is dat niet goed. Wat ik zeg dat het is, schikken heb je. LA

0: Oh, als ze één stem nog eens live zou kunnen huren, dan zou het toch wel die van Freddie Mercury moeten zijn. Helaas gaat dat niet meer, maar we hebben nog heel veel goede opnames. Onder andere van Living On My Own. Would It Be L1 te midden van het routespel met die lastige opgave. Hoe op veel gokjes weer gedaan, maar ook het gedachtegang. En dit is Doreen.
1: Goedemiddag met Doreen. Hi. Is het soms halen? Groetjes, fijne uitzending.
2: Goedemiddag Rian, met Jos.
0: Hey Jos.
2: Ik denk dat je op zoek ziet naar het gehuchtje Oerlo bij Venrooy. Dat is een landgroep dat het Kippenburg.
0: Oeh, ik snap de gedachte Jos, maar dat is toch niet goed. Het is ook niet Bochels, het is niet Koningslust, Kasteraai, Hulsberg, Reuver, Ooijen, Heelsom, Strambrooi, Rijmerstok, Voerendaal, Wielen is nog binnengekomen. Ja, ik ken Durkblieven gewoon met alle appjes die binnenkomen, maar duurt het al een beetje aanmig, denk ik. Goeie antwoord zit er niet tussen. En dat betekent dat deze opgave met Git naar morgen, met dan nog een hint erbij. Dan wordt het goed komen, hier. Dag 5.
3: De week van de Limburgse popmuziek.

0: Mango Jerry. In de summertime. Nog even, dan is het echt zoiets. Maar stiekem zet we dan natuurlijk al midden. En zometeen hier het happen met Stefan. Dit is Douwebop. And this world is our home. Tot morgen.
1: All right.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
3: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dan zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
3: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
5: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers. Aan tafel.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij de woningoverval van afgelopen nacht in Stijn waren zeker 3 verdachten betrokken. Ze reden er na de overval in een donkere auto vandoor. De bewoner van het huis raakte licht gewond. De gemeente Weert heeft een vergunning verleend voor de huisvesting van maximaal 400 arbeidsmigranten in een nieuw gebouw op bedrijventerrein Kampershoek. En Limburgse mbo-scholen krijgen vanaf 2029 meer geld van het Rijk.
2: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
10: Clemens Peters met het NOS-journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven, 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden.
11: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
12: Van horeca tot bouw,
13: van zorg tot logistiek.
12: APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's.
13: En laat je kleding personaliseren.
12: APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
14: Liefde voor Limburg. Hits. Humor.
6: is hier.

0: Ja, voor steeds meer landen op het WK is het eerder bye-bye dan die-die, hè? De Vier. Shakira, Burna Boy in Hit-Up op deze woensdagmiddag. Op de dag dat het openbaar vervoer vanaf komend jaar volledig gratis wordt voor kinderen tot en met 11 jaar als zij onder begeleiding reizen. Dus ik dacht, hey, even inchecken richting de Vier van Maria vandaag.
1: Nooit kon ik weg. Nee, tuurlijk. Ik ben ooit weg geweest. Ik ben teruggekomen. Dus ik weet wie het is. We zien in Venlo bij de vuurstelling geweest. En toen besloten we hem ook naar Amsterdam, naar de Ziggo Dome te gaan. Samen met mijn jongste zoon. We hebben genoten. En het was gewoon heerlijk om te huren. Het ganse stadion zong alles mee. Een Limburgse enclave in Amsterdam. Onvergetelijk. De V.

Lekker Oetervie van Maria, Lex Uiting, Frans Pollux en het Metropoolorkest en Nooit Kon Ik Weg. Het is Hithoppen L1 met zometeen de track met een lengte van 3 minuten, waar we vroeger 2 tikken voor moesten afrekenen tijdens het piektarief. Eerst BL1 Genesis, dit is Invisible Touch.

Ja, bij dit leedje moet ik altijd denken aan die telefooncel bij ons in de straat. Mijn ouders op de kosten jagen door naar Hoes te bellen via de collect call. Kent ze dat nog? Ja, ja. Even 0010 bellen, naam, nummer, durfje, even gratis bellen naar het thuisfront om te vragen wie laat voor motten eten. Ja, chique tijd voor dat, hè. Had me hartstikke veel geld gekost, want ja, toen kreeg ik gewoon de rekening gepresenteerd. Het is L1 met One.

0: Run. One Republic and Run, dit is L1. Zometeen hoor je in het nieuws hoe mbo-scholen willen zorgen dat beroepsonderwijs bereikbaar blijft. En de artiest die de melk heeft gehaald bij Guus Meeuwis als inspiratie.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan. Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. De 11.000 mensen die 2 weken geleden vanwege de hitte niet naar de Bokkenrijders musical konden gaan, kiezen niet allemaal voor de inhaalvoorstelling. Een deel kiest ervoor het geld terug te krijgen of de kaarten te gebruiken voor de nieuwe productie van volgend jaar met de naam Partizanen. Eind juni werden de laatste voorstellingen van de Bokkenrijders in het Geuzelstadion afgeblazen vanwege de hitte. Hoofdrolspeler Milan van Waardenburg werd bij een van de voorstellingen onwel op het podium. De inhaalvoorstelling is aanstaande maandag op het Vrijthof in Maastricht op het podium van André Rieu. Omdat er nog kaarten beschikbaar zijn, worden die nu alsnog in de verkoop gedaan.

De slachtoffers van het dodelijk ongeval afgelopen zondag bij Heibloem worden morgen herdacht tijdens een mis in de Sint-Nicolaaskerk in Heidhuizen. Bij het eenzijdig ongeval kwamen 4 mensen uit het dorp om het leven en raakten er 2 ernstig gewond. Een van de overledenen is John Nouwe, raadslid voor het CDA en bekend als deelnemer van televisieprogramma Boer zoekt vrouw. Hij zat achter het stuur van de auto die zondagmiddag hard tegen een boom botste. Bij de woningoverval van afgelopen nacht in Stijn waren zeker 3 verdachten betrokken. Ze reden er na de overval in een donkere auto vandoor. Dat maakte de politie bekend na het eerste onderzoek. De bewoner van het huis aan het Drossaard Mangelschotstraat raakte gewond toen de daders even na 4 uur zijn huis binnenvielen. Het slachtoffer werd ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Of de overvallers iets hebben meegenomen is nog niet bekend. De gemeente Weert heeft een vergunning verleend voor de huisvesting van maximaal 400 arbeidsmigranten op het bedrijventerrein Kampershoek. Die komen te wonen in een nieuw gebouw aan de Kelvinstraat. De vergunning geldt voor maximaal 10 jaar. Afgesproken is dat het merendeel van de arbeidsmigranten die daar komen te wonen werkt in Weert of de directe omgeving. Ook komt er dag en nacht toezicht. En Limburgse mbo-scholen krijgen vanaf 2029 meer geld van het kabinet. Dat moet ervoor zorgen dat het middelbaar beroepsonderwijs bereikbaar blijft in regio's met dalende leerlingenaantallen. Het geld komt beschikbaar omdat andere regio's zoals de Randstad inleveren. Met het geld wil het kabinet onder meer gratis schoolboeken en werkkleding voor minderjarige mbo-studenten invoeren. En het weer. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door en loopt de temperatuur op naar zo'n 27 graden. Het blijft droog. Vanavond zijn er brede opklaringen en koelt het af naar ongeveer 18 graden. En het weer. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door en loopt de temperatuur op naar zo'n 27 graden. Het blijft droog. Vanavond zijn er brede opklaringen en koelt het af naar ongeveer 18 graden.

0: Brabant van Guus Meeuwis. De inspiratiebron voor Jay-Z en Alicia Keys. Je hoorde Empire State of Mind.
1: De Vief.
0: Zit Stig op dit moment in de auto met de kinger op de achterbank. Ja, en willen we met z'n allen een top 5 inschikken? Ja, dat willen we toch? Nou, geef het even durig via de site l1.nl. Kom ervoor op de radio morgen, dan krijg ze van mij een chocoladeverrassing van Rousseau.
2: Ja, Charles Aznavour, dat is de ultieme ode aan de vrouw. Als dat eenmaal zoverdig zingt, dan smelt ze toch helemaal heerlijk.
1: De Vief. De Vief.
3: L1.

man zijn bijna 100.000 in de Week van de Limburgse Popmuziek. Hij is strakke de zanger die professioneel spokenjager is. Nou, de zangeres voor liefdesverdriet haar grootste angst is. En ja, en dit kennen we maar op één manier overleven natuurlijk. Als de geest en de drank uit de fles is, hè.

Deze man is professioneel spokenjager. Hij zit ze gewoon verlegen, denk ik. Sam Smith en Like I Can in Hit Up It. Dit is L1 met zometeen het belangrijkste Limburgse nieuws. En Britney Spears nu.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De inhaalvoorstelling van spektakelmusical De Bokkenrijders is niet uitverkocht. Ongeveer 11.000 mensen hebben recht op de inhaalvoorstelling nadat vanwege de hitte eind juni een aantal voorstellingen werd geschrapt. Een aantal van de bezoekers kiest ervoor het geld terug te krijgen. Bij de woningoverval afgelopen nacht in Stijn waren zeker 3 verdachten betrokken. Ze reden er na de overval in een donkere auto vandoor. De bewoner van het huis raakte licht gewond. En de gemeente Weert heeft een vergunning verleend voor de huisvesting van maximaal 400 arbeidsmigranten in een nieuw gebouw op bedrijventerrein Kampershoek.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van €100.000 verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden.
7: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
8: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.

0: Ja, jongens, het enige wat ik wil weten van die camera's in alle nieuwe auto's is of het goed geregistreerd werd. Dat stegen Metzinger best met alle hits van alleen.
1: De 5.
0: En Metzinger, dat is gegarandeerd winst. Stegen natuurlijk een top 5 inschikt via de site L1.nl. Kom ze morgen op de radio, krijg ze van mij een chocoladeverrassing van Rousseau. Hey, vandaag is het de buurt aan Maria.
2: Jackie Wilson met Repetit. Dat is zo'n lekker nummer. De eerste keer dat ik dat hoor, ik weet nog hoe ik was. Ik reed onderweg naar mijn toenmalige werk als apotheekhoudende huisartsassistente in Oost-Amerika. De eerste keer dat ik dit liedje weer huur, ik werd er helemaal happy van.

Justin Wellington en Aiko Aiko. Dit is L1. Ja, ik maak er zelf ook wel een beetje grapjes over. Ik heb zeg maar zo'n landingsplaats om mijn hoofd tegenwoordig. Ik ben een beetje kaal aan het worden. Maar mijn man zei vroeger altijd: hey, Stefan, draag die pet net, want daar werd ze kaal van. Maar dat bleek dus echt een fabeltje te zijn. Want haarzakjes kregen namelijk zuurstof en voedingsstoffen niet van Boeten af, maar van Ben Hood. Dat werd vanavond gezellig aan tafel, dat kan ik je verzekeren. Hey, petje af voor Prince en Raspberry Beret, be alleen.

0: George Ezra Bialane. Zometeen hoor je in het nieuws welk vervoersmiddel in onze provincie stiller gaat weren. En de zangeres die op de bruiloft één persoon geen dresscode had metgegeven.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. De 11.000 mensen die twee weken geleden vanwege de hitte niet naar de Bokkenrijders musical konden gaan, kiezen niet allemaal voor de inhaalvoorstelling. Een deel kiest ervoor het geld terug te krijgen of de kaarten te gebruiken voor de nieuwe productie van volgend jaar met de naam Partizanen. Eind juni werden de laatste voorstellingen van de Bokkenrijders in het Geuzelstadion afgeblazen vanwege de hitte. Hoofdrolspeler Milan van Waardenburg werd bij een van de voorstellingen onwel op het podium. De inhaalvoorstelling is aanstaande maandag op het Vrijthof in Maastricht op het podium van André Rieu. Omdat er nog kaarten beschikbaar zijn, worden die nu alsnog in de verkoop gedaan. De slachtoffers van het dodelijk ongeval afgelopen zondag bij Heibloem worden morgen herdacht tijdens een mis in de Sint-Nicolaaskerk in Heidhuizen. Bij het eenzijdig ongeval kwamen vier mensen uit het dorp om het leven en raakten er twee ernstig gewond. Een van de overledenen is John Nouwe, raadslid voor het CDA en bekend als deelnemer van televisieprogramma Boer zoekt vrouw. Hij zat achter het stuur van de auto die zondagmiddag hard tegen een boom botste. Bij de woningoverval van afgelopen nacht in Stijn waren zeker drie verdachten betrokken. Ze reden er na de overval in een donkere auto vandoor. Dat maakte de politie bekend na het eerste onderzoek. De bewoner van het huis aan het Drossaard Mangelschotstraat raakte gewond toen de daders even na 4 uur zijn huis binnenvielen. Het slachtoffer werd ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Of de overvallers iets hebben meegenomen is nog niet bekend. De gemeente Weert heeft een vergunning verleend voor de huisvesting van maximaal 400 arbeidsmigranten op het bedrijventerrein Kampershoek. Die komen te wonen in een nieuw gebouw aan de Kelvinstraat. De vergunning geldt voor maximaal 10 jaar. Afgesproken is dat het merendeel van de arbeidsmigranten die daar komen te wonen werkt in Weert of de directe omgeving. Ook komt er dag en nacht toezicht. En Limburgse mbo-scholen krijgen vanaf 2029 meer geld van het kabinet. Dat moet ervoor zorgen dat het middelbaar beroepsonderwijs bereikbaar blijft in regio's met dalende leerlingenaantallen. Het geld komt beschikbaar omdat andere regio's zoals de Randstad inleveren. Met het geld wil het kabinet onder meer gratis schoolboeken en werkkleding voor minderjarige mbo-studenten invoeren. En het weer. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door en loopt de temperatuur op naar zo'n 27 graden. Het blijft droog, vanavond zijn er brede opklaringen en koelt het af naar ongeveer 18 graden. En het weer. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door en loopt de temperatuur op naar zo'n 27 graden. Het blijft droog, vanavond zijn er brede opklaringen en koelt het af naar ongeveer 18 graden.

0: Tijdens de bruiloft van Taylor Swift horen Ed Sheeran Dresscode Fry.
1: De Vief.
0: De Vief. Voor meteen op zijn Amerikaans. Dresscode Fry. Hoorde je dat? Dresscode Friday. Hey, het is L1 hit-appie hier. Ook nog Toto trouwens. En Stop Loving You. Nou, wat zijn Dine favoriete leertjes? Geef het even durig. 5 stuks in totaal. Dat ken via de site L1.nl. Het is vandaag de buurt aan Maria.
2: De eerste keer dat ik dit liedje op de radio hoort. Ja, ik kreeg al gelijk. Goeie zin. Heerlijk nummer. Afrikaans. En dan lekker op die melodie een beetje meewiegen. Niet te snel, lekker relaxed. Daarom heb ik Mwaki ingezonden voor mijn

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
7: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws.
10: De veerponten over de Maas in Noord-Limburg worden in de toekomst mogelijk elektrisch. Op dit moment varen de 7 ponten nog op diesel, maar dat is duur en slecht voor het milieu. De inhaalvoorstelling van spektakelmusical De Bokkenrijders is niet uitverkocht. Ongeveer 11.000 mensen hebben recht op die inhaalvoorstelling, nadat vanwege de hitte eind juni een aantal voorstellingen werd geschrapt. Andere mensen kiezen ervoor om hun geld terug te krijgen. En de gemeente Weert heeft een vergunning verleend voor de huisvesting van maximaal 400 arbeidsmigranten in een nieuw gebouw op bedrijventerrein Kampershoek.
0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden.
12: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen, of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
13: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
14: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.

0: Jonas Blue.
1: De Vief.
0: Edge of Desire in Hit Up op deze woensdagmiddag met alweer... Oh, dat is wel jammer, hè? De laatste van Maria vandaag. Nou, Wil steeg net als Maria een top 5 inschikken. Dat kan heel simpel via de site l1.nl.
2: Hallo, ik ben Maria. Het liedje van Roberta Fleck, dat duidt me denken aan de eerste LP die we ooit kochten toen we een plaatsspeler kregen. Killing Me Softly with His Song.

B van Maria te draaien. Een van die tracks van Roberta Flack en Killing Me Softly BL1. Hey, vandaag een beetje afkicken. Geen voetbal op de tv, maar wel de lekkerste hit-hop-hits. Verscoren nu met DJ Jurgen en Alice DJ.

Deze man die is ooit begonnen bij Kleine Viezerik. Ja, dat wordt geen smoetsige keuken of zo. Nee, helemaal niet. Wordt gewoon een rapper, hè. Het is L.A. met Mr. Props en Nothing Really Matters. Zometeen 15:40, een nieuwe ronde van het Limburgse Teerke.

0: Maarten de Lange en So Incredible, dit is L1. Zometeen hoor je waar de provincie ruim 8 ton voor over heeft. En 1540, een nieuwe ronde van het Limburgske teken.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Vers aan tafel.
7: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dan zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
6: Vers.
7: Aan tafel.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers.
7: Aan tafel.
10: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. De twee Limburgse GGD's krijgen ruim 860.000 euro van de provincie om overgewicht onder kinderen en bij gezinnen aan te pakken. In het project Kei Gezond Limburg wordt verder samengewerkt met gemeenten en verzekeraars. Deelnemers die te zwaar zijn, krijgen hulp om gezonder te gaan leven. Het initiatief liep al in 7 gemeenten, maar wordt nu uitgebreid naar vrijwel heel Limburg. Vooralsnog loopt de subsidie 2 jaar. Het is de bedoeling dat het project permanent gefinancierd wordt. De veerpontjes over de Maas in Noord-Limburg worden in de toekomst mogelijk milieuvriendelijker. De 7 boten varen nu op diesel, maar dat is duur en slecht voor het milieu. De Noord-Limburgse gemeenten kijken nu naar alternatieven, vertelt projectleider Hans Sillekes.
11: Je moet hier denken aan een hybride vorm. Dus dat is een elektromotor met de huidige dieselmotor. Je zou ook kunnen denken aan 100% elektrisch.

0: Dat kan met accu's, maar het kan ook met een kabel gevoed worden.
1: Een gemiddelde veerpont gebruikt ongeveer 25 liter diesel per uur. De Noord-Limburgse boten varen iedere dag zo'n 12 tot 14 uur heen en weer. 365 dagen per jaar. De slachtoffers van het dodelijk ongeval zondag bij Heibloem worden morgen herdacht tijdens een mis in de Sint-Nicolaaskerk in Heidhuizen. Bij het eenzijdige ongeval kwamen 4 mensen om het leven en raakten er 2 ernstig gewond. Een van de overledenen is John Nouwe, raadslid voor het CDA en bekend als deelnemer van het televisieprogramma Boer zoekt vrouw. Hij zat achter het stuur van de auto die zondagmiddag hard tegen een boom botste. De gemeente Weert heeft een vergunning verleend voor de huisvesting van maximaal 400 arbeidsmigranten op bedrijventerrein Kampershoek. Die komen te wonen in een nieuw gebouw aan de Kelvinstraat. De vergunning geldt voor maximaal 10 jaar. Afgesproken is dat het merendeel van de arbeidsmigranten die daar komen te wonen werkt in Weert of de directe omgeving. En de 11.000 mensen die 2 weken geleden vanwege de hitte niet naar de Bokkenrijdersmusical konden gaan, kiezen niet allemaal voor de inhaalvoorstelling. Een deel kiest ervoor het geld terug te krijgen of de kaarten te gebruiken voor een nieuwe voorstelling volgend jaar. Eind juni werden de laatste voorstellingen van de Bokkenrijders in het Geuzelstadion afgeblazen vanwege de enorme hitte. Hoofdrolspeler Milan van Waardenburg werd bij 1 voorstelling onwel op het podium. De inhaalvoorstelling wordt aanstaande maandag gehouden op het Vrijthof in Maastricht op het podium van André Rieu. Omdat er nog kaarten beschikbaar zijn, worden die nu alsnog in de verkoop gedaan. En het weer, vanmiddag breekt de zon. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door en loopt de temperatuur op naar zo'n 27 graden. Het blijft droog, vanavond zijn er brede opklaringen en koelt het af naar ongeveer 18 graden.

0: Wat een leuke classic beliefde toch, hè? Billy Joel en The Longest Time, dit is L1. Ja, het is toch wel jammer, hè? Geen voetbal vandaag op tv, maar god, hè, andere kant kunnen we in ieder geval de Tour gaan volgen.
1: Dit is L1.
2: Het Limburgske Teerke.
0: En de Gwitse, 1540, een nieuwe ronde van het Limburgske Teerke. We fietsen hem erin. Eén van de kopmannen op dit moment, Franco Las Colinas.
3: Een derde.

Het eerste woordje van David Guetta in de box, dat woord hitmachine, dat ken je anders, hè? 70 hits op zijn naam stond deze man. David Guetta met Kelly Rowland en When Love Takes Over, BL1. Hey, ik ben signing off, zometeen Ruben op de radio, 47 L1 vandaag. Met daarin natuurlijk een nieuwe opgave in de L1 Neutquiz.

0: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand.

0: de hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De veerponten over de Maas in Noord-Limburg worden in de toekomst mogelijk elektrisch. Op dit moment varen de 7 ponten nog op diesel, maar dat is duur en slecht voor het milieu. De Limburgse GGD's krijgen extra geld voor de aanpak van overgewicht bij kinderen en gezinnen. Met het geld van de provincie krijgen mensen hulp om gezonder te leven. En de politie is nog altijd op zoek naar de dader van een zware mishandeling afgelopen weekend in Maastricht.
1: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn 2 meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden.
3: In de nieuwe editie van Chapeau Magazine de chefs Guido Braken en Ralf Berendsen. Musiceren, eten en wandelen in Parkstad. Remo Knops over onze defensieindustrie. Toptennisser Demi Schuurs over haar reizend bestaan en de familiebedrijven Vebego en Mestrini. Volg Chapeau ook online en op social media.
4: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.
5: Dit is...

0: Al twee grootheden sloegen de handen in. Dit was het resultaat. Ed Sheeran en ene Justin Bieber.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Stond nog ooit op de heilige podiumplanken van Pinkpop, maar niet iedereen was het daarmee eens. Van harte welkom. Mocht je net ingeschakeld zijn, van harte welkom bij de woensdageditie van L1 Vandaag. Lekker hier in het midden van de week. Even wat sporthistorie op die woensdagmiddag. Het gaat er namelijk over een Limburgse club die notabene kampioen werd in 1952. Ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die dat nog kunnen heugen. In de eerste klasse, zoals dat toen nog heette.
2: En als het eindsignaal klinkt, verdrinken alle spelers in een vloedgolf van Limburgse supporters, die in enkele seconden het hele veld overspoelt. De Limburgers weten hun 11 man eruit op te vissen en op de schouders te hijsen. De Rapid aanhang, die blijkbaar vast op dit kampioenschap had gerekend, bleef hierna tot uitputtens toe doorhossen.
0: Rapid JC ging in 1962 op in Rode JC. Maar nu heeft Rapid JC het levenslicht toch wel weer gezien. En wedergeboorte.
3: Het is een droom die uitkomt. Iets wat we al jaren willen hier in de Parkstad. We hadden net 50 jeugdigen aanwezig. Nu is de seniorengroep achter ons aan het trainen. Ja, het zegt al genoeg dat er zoveel mensen aanwezig zijn vandaag.
0: Ja, dat doet wel wat inderdaad. En trouwens hier op de woensdagmiddag, een zonovergoten woensdagmiddag, zitten wij al helemaal in de vakantiesfeer. Vakantieperiode voor onze regio die breekt komende vrijdag aan. En buigen we ons voldoende hier vanmiddag al even over de vakanties in eigen land.
4: Gewoon lekker rust. Je hoeft geen lange afstanden te rijden. Het is altijd lekker kort in de buurt.
5: We wonen hier een half uurtje vandaan en de kinderen die vermaken zich hier prima. Ja, en dan is het gewoon ideaal dat je gewoon een half uurtje van huis af bent. Dan hoeven de kinderen niet zo lang in de auto.
0: Ja, geen snikhete reis van 20 uur richting het zuiden van Frankrijk of Spanje of waar dan ook. En dat is dan ook wel een dingetje vaak natuurlijk. Het is pas echt vakantie als papa een keer onder het rijden naar achter heeft geslagen richting de achterbank. Straks hoor je hier welke provincie het meest in trek is. Maar ook welke provincie qua Nederlandse provincie is het minste. Dat ligt misschien wel een beetje aan die mensen in die provincie.
6: Nee, ze zijn niet vriendelijk.
7: Dan ben je vanuit Limburg hierheen sleept.
6: Ja.
7: Nou, dan zit je daar.
6: Ja, je houdt me voor de gek, maar ik meen het echt.
7: Ik hou je niet voor de gek. Maar ik denk van ja, gun is toch ook mooi.
6: Allemaal harken.
0: Allemaal harken. Toos, een tijdje terug kreeg bezoek van de collega's van RTW Noord. En Toos wond er geen doekjes om. Groningen is dus het minst favoriet als vakantieprovincie.

vibrator. Ik zeg, joh, we kopen een vibrator. Met zo'n... Met zo'n... roterende kop. Ik zeg, joh, die hebben we. Ja, ja. Oh, zitten jullie hebben...

0: Kerstlijntjes, de master blaster van natuurlijk Stevie Wonder in het midden van de week.
1: De week van de Limburgse popmuziek.
0: Ja, zeker weten, want we zitten er midden in, zo meteen de razendsnelle spreekbuurt. Kan je helemaal B over Limburgse popmuziek in... Het deuntje duurt wel een belletje rinkelen, denk ik, hè. Limburgse hitnoteringen in de top 40. Wim stond er het vaakst in, Wim was er het eerste... Deze in ieder geval, in 2001, op nummer 26, rechtstreeks vanuit Heerlen, is het volume, ja.

0: Ja, specialisten hebben wel wat tranentrekkers, hè. Xander de Bousonier en de rest van Volumia. Oet, heerlijk dan. Natuurlijk, ja, we zitten midden in de Limburgse popmuziek. Zit nog even aan te zoeken met de plaat Afscheid. Daar is niet helemaal aan de knallen mee. Want daar kwam Oet eindelijk terecht op plek nummer 4 in de hitlist. Trouwens, hij had een tijd geleden nog over de eerste hitlist. Was die al 50 jaar, geloof ik.
1: En wat de toekomst betreft, tot zaterdag 2 juni, 4 uur precies, voor Vara's Hit Parade.
0: Vara's Hit Parade. Ja, dat is nog een langer deuntje dan deze, hè. En door hier het toch zeker weten, nou al over. We kijken even naar de langst bestaande hitlies in Nederland, de top 40. En dan meteen de meest succesvolle Limburgse artiesten die door ingestangen hebben.
2: Razendsnelle spreekbeurt.
3: De jongste Limburger die ooit in de top 40 heeft gestaan is Heintje. In 1967 maakte de nachtegaal uit Bleierheide op 12-jarige leeftijd zijn top 40 debuut met de klassieker. Super succesvol in Duitsland, maar haalde ook met Heitschi Blumeitschi en Ich bau dir ein Schloss de eerste plaats in de Nederlandse hitlijst. Heintje mocht van 1968 tot 1981 de titel van succesvolste Limburgse act in de top 40 in de geschiedenis voeren. Na 12,5 jaar moest hij de titel afstaan aan de groep Pussycat. Die groep was afkomstig uit Brunsum en draaide rond de zingende zussen Tony, Betty en Marianne Kowalczyk. Hun doorbraakhit Mississippi werd een internationaal succes. In totaal stond de groep met 15 hits in de top 40. Pas 40 jaar later ging de titel van succesvolste Limburgers in de top 40 naar iemand anders. De eer is voor Lucas en Steve. De grootste hit is de nummer 2 hit.

0: Ja, ik denk dat veel jeugd toch mede door Sabrina Salerno erachter kwam dat ze er meer mee kosten dan alleen pissen. Boys, hey net BL1 vandaag te koesteren. Veel mensen toch nog wat weer met iets wat plakkerige herinneringen aan, denk ik. Zometeen het laatste Limburgse nieuws. Zal even een vooruitblik op volgend seizoen. Champions League duels, die vinden nog alles plaats natuurlijk in de grote steden. Milaan, Parijs, Madrid, noem maar op. Nu komt er een stad B. Een Limburgse stad. Ja, welke stad dan, Jurgen Dinkers?
1: Remun of Remun, maakt niet zoet wat ze tegen ik zeggen.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Het bijpraatmomentje wat betreft het laatste Limburgse nieuws is hier aangebroken onder leiding van Arthur Rubers.
7: Goedemiddag. De politie is nog altijd op zoek naar de verdachte van een zware mishandeling afgelopen weekend in het centrum van Maastricht. In de nacht van vrijdag op zaterdag zou een Maastrichtenaar zijn geslagen met een baksteen en een stoeptegel met de bedoeling hem van zijn horloge te beroven. Op bewakingsbeelden na de mishandeling is te zien hoe de verdachte er met een ontbloot bovenlichaam vandoor gaat. De veerpontjes over de Maas in Noord-Limburg worden in de toekomst mogelijk milieuvriendelijker. De 7 boten varen nu op diesel, maar dat is duur en slecht voor het milieu. De Noord-Limburgse gemeenten kijken nu naar alternatieven, vertelt projectleider Hans Sillekes.
8: Je moet hier denken aan zeg maar een hybride vorm. Dus dat is een elektromotor met de huidige diesel.

0: Motor. Je zou ook kunnen denken aan 100% elektrisch. Dat kan met accu's, maar dat kan ook met een kabel gevoed worden.
1: Een gemiddelde veerpont gebruikt ongeveer 25 liter diesel per uur. De Noord-Limburgse boten varen iedere dag zo'n 12 tot 14 uur heen en weer. De Limburgse GGD's krijgen ruim 860.000 euro om overgewicht onder kinderen en bij hun gezinnen aan te pakken. De subsidie van de provincie is bedoeld voor de komende 2 jaar. In het project Kei Gezond Limburg wordt verder samengewerkt met gemeenten en verzekeraars. Deelnemers die te zwaar zijn krijgen hulp om gezonder te gaan leven. Het initiatief liep al in 7 gemeenten en wordt uitgebreid naar vrijwel heel Limburg. De slachtoffers van het dodelijk ongeval afgelopen zondag bij Heibloem worden morgen herdacht tijdens een mis in de Sint-Nicolaaskerk in Heidhuizen. Bij het eenzijdige ongeluk kwamen 4 mensen om het leven, raakten er 2 ernstig gewond. Een van de overledenen is John Nouwe, raadslid voor het CDA en bekend als deelnemer van het televisieprogramma Boer zoekt vrouw. Hij zat achter het stuur van de auto die zondagmiddag hard tegen een boom botste. En zaalvoetbal, Tigers Roermond mag dit najaar in eigen hal de Champions League wedstrijden gaan organiseren.
2: Ja, ik dacht ik door even deuntje erbij, hè.
1: Ja, zeker. Eventjes hoedjes af.
2: Vlaggetjes te loggen in.
1: En alvast gaan supporteren, want Tigers komt uit in de hoofdronde van het Europese zaalvoetbaltoernooi. Er wordt in 8 groepen gestreden om plaatsen in de 8e finales. En van elke groep mag 1 team wedstrijden organiseren in de eigen hal. Roermond moet het onder meer opnemen tegen Benfica, Murcia en Kiev. De wedstrijden worden eind oktober gespeeld. En het weer. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door en loopt de temperatuur op naar zo'n 27 graden. Het blijft droog. Vanavond brede opklaringen en koelt het af naar ongeveer 18 graden.
2: Arthur, dankjewel. Zometeen hier het grensgevalletje wederom helemaal binnen de thematiek van de week van de Limburgse popmuziek. En ik durf al te beloven, er wordt hier even wat sentiment opgehaald, toch? Maar eerst tussendoor nog even richting het land van Knekkebrut en Surströmming.

0: Een van de grootste hits van de Scandinavische hitmachine genaamd ABBA, Knowing Me, Knowing You. Ik zit te denken, wie zou het grensgevalletje klinken in het Zweeds eigenlijk? Nou, gelukkig bestit door het internet ver, daar kun je dan een antwoord op krijgen. Als volgt.
1: Wilket är ditt grensfall?
0: Ja, ik weet niet of dat de mensen Limburgs dat hebben verstaan gelopen, maar goed, in het Nederlands dan.
2: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Dat is wederom de vraag hier net na 4:30. En het grensgevalletje zit vandaag ook helemaal in het teken van de Limburg. Limburgse popmuziek, dus even geen platen van over de Duitse of Belgische grens. Nee, uitsluitend Limburgs materiaal. En dan platen die het tot best wel hoog in de Nederlandse hitlijsten hebben geschopt.
2: Het grensgeval.

0: Het zit ook stuk voor stuk allemaal wat knallers, hè. Wilhelmus, Albertus Nijman. Ofwel Benny Nijman, waarom fluister ik je naam nog? Cajuta Hill van Partner.
1: Hoe lekker.
0: Ja, dit is wel dik, hoor. Of Toon Hermans. Mien, waar is toch mijn feestneus?

0: En toen ging de deur dicht waar Teddy Swims het hier net over had. De Door wel te verstaan bij L1 vandaag, waar nu even een bijzondere opruimactie centraal staat. Sigarettenpeuken, die komen we nogal eens tegen. Nou, tegelijkertijd, er wordt ook al wat tegen gedaan. Duizenden sigarettenpeuken opgeraapt in slechts 2 uur tijd. Dan heb je dat, is dat niet gebeurd, denk ik, met zo'n grijpertje. Er staan een kwartier per sigarettenpeuken te pongelen, denk ik. Volgens Laurie Bagge en Suzanne van Knippenberg van Venlo Schoon laat deze opruimactie langs de Venlose Maaskade zien hoe hardnekkig de peukenvervuiling is.
1: Ja, we hebben meegedaan aan Plastic Peukmeuk, ook wel No Buds Day. Dat is een wereldwijde actie om aandacht te vragen voor het probleem van peukenvervuiling. Dus wereldwijd in 130 plekken zijn mensen de straat opgegaan, de natuur in, om peuken op te rapen en te tellen.
2: Ja, we hebben opgeruimd op de Maaskade, op de Maasboulevard. We hebben er ontzettend veel peuken gevonden. Dus we hebben met 7 mensen 2 uur lang opgeruimd, hebben bijna 10.000 peuken opgeraapt. Dus het is een gigantisch probleem. Dus heel belangrijk dat er blijvende aandacht voor komt.
1: Nou, peuken die staan wereldwijd op de eerste plek van meest gevonden zwerfafval. Eén peuk die kan 1000 liter grondwater vervuilen door de gifstoffen die in de filter zitten. En dat filter zelf is gemaakt van plastic.
2: We denken dat veel mensen het niet zien als zwerfafval. En dat het dus heel geaccepteerd is, of nou ja, normaal is, om het op de grond te gooien. Terwijl inderdaad, er staan ook op de Maasboulevard gewoon prullenbakken waar je je peuken in kan uitdrukken en dan in de prullenbak gooien.
1: En wij pleiten samen met het peukencollectief voor een Europees verbod op sigarettenfilters. Want dan hebben we in ieder geval die microplastics die dus uit die filters komen uiteindelijk, die vervuilen dan niet meer het milieu.
2: We zien wel dat dat soort maatregelen vanuit de overheid wel werken om zwerfafval tegen te gaan. Dus we denken dat dat met het verbieden van een plastic filter in sigaretten, dat dat ook zou kunnen.

0: Wie heeft er nou niet tijdens een kampioenschap met het voetballen, volleyballen, handballen, hockeyen, nu met maar op rondgerend? Onder het geluid van Tina Turner, Simply the Best. Ja, dat is toch wel kippenvelmomenten zijn het geweest natuurlijk. Ondertussen, wat betreft kippenvel, nou, daar hebben we nog wel wat kippenvelmateriaal verklost. Geheel in lijn van de week van de Limburgse popmuziek. Ja, Schoteljeberg, weer even een dilemma vuur. Even kijken, volgens mij is dit Henk.
1: Tom, maar dat is nog eens een lastige keus. Wie de ballen zet, ga maar voor Benny. Groetjes, van uitzending.
0: Niet Henk, maar wie de ballen is, wie de huurt. Ja, hij stemt voor Benny Nijman. Even kijken wat hebben we er nog op. Rolstone, Cayuta, Hill van Partner. En even spieken. Ja, nu moet ik even multitasken. En iedereen weet natuurlijk, mannen, dat en multitasken, dat is geen groot huwelijk. Wat was de derde alweer? Grensgeval... Ja, ach kijk, hier hebben we hem. Nou, Saved by the Bell. Ja, de derde was al... Och, Toon Hermans, natuurlijk, Minor is mijn feestneus.
2: Het grensgevallen.

0: Ik zag hem net nog leggen in de la la la la.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
2: Ja, absoluut erbij zingen van Toon Hermans natuurlijk. De stemmen zijn ondertussen geteld. Ik heb de administratie helemaal op orde. Ja, ik ga het net al even over Henk. Dat bleek dus Wieluut Bolder te zien. Dit is wel Henk, volgens mij.
3: Hey Ruben jongen, goeiemiddag. Daar zijn we weer. Doet voor mij maar Benny Nijman. Schone dag, schone uitzending. Hoi.
2: Henk, dankjewel. Ja, en nog many more. Een overdaad aan stemmen voor de heer Wilhelmus Albertus Nijman. Maar je moet hem dus ook een Benny nemen. Waarom fluister ik je naam nog? Ik word er even lekker mee zitten.

0: Luister L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een vrouw uit Tegelen is veroordeeld tot tbs... omdat ze vorig jaar probeerde haar 6 maanden oude baby om het leven te brengen. De vrouw kan met psychische problemen. De politie is nog altijd op zoek naar de dader van een zware mishandeling... afgelopen weekend in Maastricht. En de zaalvoetballers van Roermond Tigers... mogen dit najaar in eigen huis Champions League wedstrijden organiseren.
0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
8: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven... om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf... vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt... dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap... en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers... na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keizer gezegd... dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht... en te weinig naar hoe het wel kon. Keizer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris... omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen... die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen... Keizer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd... en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn 2 meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Bijse minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media... dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden.
9: Je keek uit naar een dagje lekker shoppen. Maar weer was er die zeurende pijn aan de binnenkant van je voet. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
10: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
11: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken.
6: De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
12: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hissy, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
13: Lekker kunnen gaan waar je wil, net zoals vroeger? Dat kan met een scootmobiel. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte scootmobielen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
14: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Panningen.
15: 25 en 26 juli.
16: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimershow. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
14: ihf-festival.nl.
13: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
17: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.
18: Dit is L1.

0: kan van Vivo Ellen vandaag met Bruno Mars. Wat trouwens niet zijn echte naam is. Peter Gene Hernandez. Het is altijd wel grappig om erachter te komen wie dat artiest nou aan haar naam komen. In dit geval is het wel een uitzonderlijk verhaal. Zien pap Govermans Peuter de bijnaam Bruno. Dat de vong dat Peter Gene Hernandez, zijn zoontje dus, sterk leek op de beroemde professionele worstelaar Bruno Sammartino. Ja, of dat daar een compliment is geweest, dat vroeg me af. En zelf voegde Bruno dan later een mars aan touw, omdat het volgens hem lekker boetenaars klonk. Over buitenaardse activiteiten gesproken, wij springen even in onze intergalactische tijdmachine.
1: Kom maar achter me aan.
0: Jazeker, wederom een duik in de historie, de schuilgiet achter de datum van vandaag. En we gaan eens even heel ver terug. Volgens de overlevering wordt namelijk op 8 juli 951... dat zijn hier wat weken geleden, de stad Parijs gesticht. De stad die later natuurlijk zo je uitgroeien tot de welbekende stad van de liefde.
2: Ik wou het eigenlijk nog niet verklappen, maar goed. Hou je van Madrid?
3: Ja.
2: Ja, en hou je van Parijs?
3: Ja.
2: Vanavond is Real Madrid tegen Paris Saint-Germain. Gaan we lekker kijken.
0: Romantiek op een top natuurlijk. Ook heel wat angst. Door naar 8 juli 1947. Ik had er les al even over. Les was het de zogeheten Wereld-UFO-dag. Het verhaal over een UFO bij Roswell. 8 juli 1947, zo dat we allemaal hebben plaatsgevonden, was misschien wel de belangrijkste reden. Dat er al decennia werd gespeculeerd over die vliegende schotels.
4: The American Broadcasting Company and affiliated stations present Headline Edition with Taylor Grant. Late this afternoon, a bulletin from New Mexico suggested that the widely publicized mystery of the flying saucers may soon be solved. Army Air Force officers reported that one of the strange discs had been found and inspected sometime last week. As a matter of fact, the 509th Atomic Bomb Group headquarters at Roswell, New Mexico, reports that it has received one of the discs, which landed on a ranch outside Roswell.
0: Spooky. Meer vanuit de Verenigde Staten of vanuit Vietnam beter gezegd. De terugtrekking van de eerste Amerikaanse grondtroepen uit het zuiden van Vietnam, dat begon allemaal in juli 1969. Gebeurde mede nadat Amerikaanse militairen ruim 500 ongewapende dorpelingen vermoorden in My Lai. Is een van de zwaarste bladzijden in de geschiedenis van de Verenigde Staten volgens veel mensen.
5: And it's 1, 2, 3, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam.
6: I couldn't just rest with this knowledge for the rest of my life. That I couldn't live with myself if I did.

0: Nou, nou nog wat positievere historie. Goed, de sprong naar 8 juli 2007 sporthistorie. Roger Federer wint voor de 5e keer op rij het mannentoernooi van Wimbledon door in de finale. Ja, zijn de voornaamste concurrent toch wel destijds natuurlijk. Hè, Rafael Nadal te verslaan. Ja, en wat betreft je muzikale historie, dan moeten we toch alweer even wat verder terug. 8 juli 1954, een grappig verhaal, op de Amerikaanse radio werd een plaat gedraaid die nogal in de smaak valt.
1: Oh, yes, I got people so full of switch, bring the hottest cotton picking thing to cut, the red hot blue, coming to WHBQ in Hotel Chiska on the magazine floor. Is that right, Diz?
0: Yeah. Nummer werd om 9:30 s'avonds gedraaid op dat station. Meteen daarna ontvangt je studio meerdere telefoontjes of die plaat nog een keer gedraaid kan worden. Het gaat dan natuurlijk om The King. That's alright, mannen.

0: Ergens is je nog wel eens zitten als je s'nachts de televisie aanzet, hè? Van die pokertoffel, er werden dan miljoenen per beurt ingezet. Pokerface is daar zeker aan de hand, sterker nog. Sommigen zitten er om een aardelijke sombrero, grote zonnebril. Of zelfs met een plaksnor, volgens mij. De pokerface van Lady Gaga zo meteen. Hier het helaas hangen over. Sporthistorie, de wedergeboorte van een Limburgse club die tot voor kort niet meer bestond. Wel, hoe het nog eens, kampioen wordt van de eerste klasse, zo heet je dat destijds dan nog.
1: En als het eindsignaal klinkt, verdrinken alle spelers in een vloedgolf van Limburgse supporters, die in enkele seconden het hele veld overspoelt. De Limburgers weten hun 11 man eruit op te vissen en op de schouders te hijsen. De Rapid-aanhang, die blijkbaar vast op dit kampioenschap had gerekend, bleef hierna tot uitputtens toe doorhossen.
0: Rapid JC ging natuurlijk goed op in Roda JC, Berno weer tot leven gewekt. Zo meteen nu is het hele verhaal. Want eerst nog, ja, tussendoor, we ontkomen er natuurlijk niet aan. We zitten natuurlijk middenin
2: de week van de Limburgse popmuziek.
0: En ze doen de rechtstreeks van de Baarlo.

0: Sharon Kovacs. Rechtstreeks vanuit Boulder. De Goldmine bij L1 vandaag. Hongaarse roots, schijnbaar. Kovacs betekent dan ook in het Hongaars Smit. Zodat ze gewoon in Limburg was geboren, dan was Sharon Smit geweest.
1: L1 vandaag met Ruben Wekers.
0: Sportiviteit 1-0, stond 1-0 centraal. Rapid JC, does that name ring a bell? Nou, een van de voorlopers van Rode JC natuurlijk, wordt in 1954 opgericht. 2 jaar later kampioen en verdween dan vervolgens in 1962... volledig van het Limburgse voetballandschap. Na 64 jaar is Rapid JC in Heerlenau herboren. En giet in de Zaalwieter, onder de naam Rapid Jongeren Community. Huurtje de trainer Jeffrey Sprenger.
2: Een droom die uitkomt, iets wat we al jaren willen hier in de Parkstad. We hadden net 50 jeugdigen aanwezig, nu is de seniorengroep achter ons aan het trainen. Ja, het zegt al genoeg dat er zoveel mensen aanwezig zijn vandaag. Ik denk dat we het jarenlang niet hebben gehad. Een club die ook buiten het veld belangrijk is met een stukje maatschappelijke verbondenheid. Verbinding, verbroedering, met elkaar bouwen. Dat je wat terug kan doen voor de maatschappij. En dat vinden wij heel erg belangrijk aan dit initiatief. Nu hebben we nog een bepaalde naam die gekoppeld is aan het verleden. En misschien in de toekomst kan het zo mooi zijn dat je misschien een naamskoppeling kan doen. Dat Rode JC voetbal heet. Want in de Eredivisie en lage niveaus zijn er ook al betaald voetbalorganisaties met dezelfde tak, zowel op het veld als in de zaal. En dat zou een mooie kerst op de taart zijn hier.
3: Mensen in contact brengen met elkaar, jongeren in beweging zetten, talentontwikkeling, al die dingen komen ook hier samen. Dus vandaar vanuit Rode JC logisch om dit te ondersteunen. Hele toepasselijke naam, hè, met een andere betekenis deze keer. Maar wel mooi dat het op deze manier terugkomt.
0: Het beloofd werd algemeen directeur van Rode JC, Jordens Peters, was dat als leste. Wie weet hoe dat schoon eindig is. Yes.

0: met Pitbull en Kesha richting de woensdagavond. En ook richting het tijdstip van 17:30, waarop jij zo meteen het laatste Limburgse nieuws hoort. Het gaat onder meer over een nogal heftige zaak. Die ging vandaag over in de Limburgse rechtbank. Een vrouw die haar eigen baby probeerde te vermoorden.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Hey Frank.
3: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
2: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
3: Oh ja, joh.
2: Gereedschapkist, de meterkast.
3: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
2: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
3: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
4: Top! Jij blijft Bob.
2: Maf, Kees.
3: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
1: Ziektes ontdekken,

0: zorgverzekering.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: De Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Arthur Ubers weet wat er op deze woensdag allemaal in Limburg speelt. Goedemiddag, Arthur.
9: Goedemiddag. Een vrouw die vorig jaar in Tegelen probeerde haar eigen baby om het leven te brengen, is veroordeeld tot TBS met voorwaarden. Na die behandeling blijft de vrouw onder toezicht. Ze krijgt daarnaast een gevangenisstraf die gelijk is aan de tijd die ze al hun voorwaarden stelt. De vrouw heeft een persoonlijkheidsstoornis en heeft problemen met drugs. In augustus vorig jaar leidde dat ertoe dat ze haar 6 maanden oude zoontje met een kussen probeerde te smoren. Het kindje werd gered door de vader. De vrouw verblijft inmiddels bij TBS-kliniek De Rooise Wissel in Oostrum. De Limburgse GGD's krijgen ruim 860.000 euro om overgewicht onder kinderen en gezinnen aan te pakken. De subsidie van de provincie is bedoeld voor de komende 2 jaar. In het project Kei Gezond Limburg wordt verder samengewerkt met gemeenten en verzekeraars. Deelnemers die te zwaar zijn krijgen hulp om gezonder te gaan leven. Het initiatief liep al in 7 gemeenten en wordt uitgebreid naar vrijwel de hele provincie. De slachtoffers van het dodelijk ongeval afgelopen zondag bij Heibloem worden morgen herdacht tijdens een mis in de Sint-Nicolaaskerk in Heidhuizen. Bij het eenzijdig ongeluk kwamen 4 mensen om het leven en raakten er 2 ernstig gewond. Een van de overledenen is John Nouwe, raadslid voor het CDA en bekend als deelnemer van televisieprogramma Boer zoekt vrouw. Hij zat achter het stuur van de auto die zondagmiddag hard tegen een boom botste. In de vijver bij het Geuzelstadion in Maastricht zit mogelijk botulisme. Hondenbezitters en wandelaars worden gewaarschuwd weg te blijven van het water. Aanleiding van de verdenking is een zwaan die mogelijk is besmet met de gevaarlijke bacterie. Die produceert een gifstof die verlammingsverschijnselen veroorzaakt en zelfs dodelijk kan zijn voor sommige dieren. Bij de vijver worden nu waarschuwingsborden geplaatst. Ook is het waterschap gevraagd onderzoek te doen of er daadwerkelijk botulisme is in het water. En zaalvoetbal Tigers Roermond mag dit najaar in eigen hal de Champions League wedstrijden gaan organiseren. Tigers komt uit in de hoofdronde van het Europese zaalvoetbaltoernooi. Daarin wordt in 8 groepen gestreden om plaatsen in de 8e finales. Van elke groep mag 1 team de wedstrijden organiseren in eigen hal. Roermond moet het onder meer opnemen tegen Benfica, Murcia en Kiev. De wedstrijden worden eind oktober gespeeld. En het weer. Het wordt vandaag nog net zomers warm met 25 graden. De bewolking trekt in de loop van de avond weg. Het koelt af tot ongeveer 18 graden. Morgen minder bewolkt. Het wordt dan warmer. 28 graden.
8: Klinkt hartstikke prima. Arthur, dankjewel. Zo meteen over de zomer gesproken gaat het hier over vakanties. En als jij nou wat vakantiewijsheid in pacht hebt, dan kun je ook nog wel wat winnen. Sterker nog, tickets voor de showwedstrijden van het WMC. Dus ja, ik zou zeggen, roep alle vakantiewijsheid al even op.
10: Als de familie in juli naar Spanje ging, dan stond mijn vader in januari.

0: In het staartje van de woensdagmiddag samen met Dasha over Austin. En in dat staartje van die woensdagmiddag valt er ook weer wat te winnen. Mocht jij nog verlegen zitten om wat tickets voor de show en marswedstrijden van het WMC.
1: L1 vandaag.
0: Dan zit je gebakken, hey. Ja, dikke kans trouwens dat je al helemaal in vakantiesfeer zit. Komende vrijdag dan geldt Vervul Limburgers als het startschot van de zomervakantie. Dikke kans dat sleuren het al klaarsteert. Of dat het hutkoffer al op de bovenkant van de auto is gemonteerd. Maar lang niet iedereen giet naar het boeteland. Sterker nog, vakantie in eigen land is al jaren bezig aan de loopmars.
2: Het is warm, dus dan maar de hele middag bij het zwembad. Anders is het niet te doen.
3: Wat is het heerlijke van vakantie in eigen land?
4: Gewoon lekker rust. Je hoeft geen lange afstanden te rijden. Het is altijd lekker kort in de buurt.
2: We wonen hier een half uurtje vandaan en de kinderen die vermaken zich hier prima. Ja, en dan is het gewoon ideaal dat je gewoon een half uurtje van huis af bent. Hoeven de kinderen niet zo lang in de auto.
0: Ja, vooral dat niet zo lang in de auto, man. Als je als een kwartje kreeg voor eerder trauma dat ik heb opgelopen in een airco, of een autozonger airco richting de Spaanse Costa Brava of zo. Man, dat was spijtig blozen. Met notabene ook nog twee zusjes links en rechts van me op de achterbank. Hè. Nou, dat mensen dan niet meer richting de Costa Brava, Gardermeer of het zuiden van Frankrijk verkassen, dat heeft meerdere redenen, vertel je trendwatcher Lieke Lamp, eerder bij Hart van Nederland.
5: Dus verschillende redenen is onder andere het weer, ook wel dat het in andere landen erg warm kan worden. Bosbranden, dat soort zaken spelen mee. Onzekerheden qua klimaat. Ook geopolitieke onzekerheden. Daardoor zijn ook bepaalde landen die afvallen. Het heeft ook een financieel aspect. Het heeft een aspect van nasleep nog van corona, waarin we Nederland gewoon herontdekt hebben. Dus het zijn een heleboel factoren die bij elkaar komen eigenlijk, waardoor we besluiten om toch wat dichter bij huis te blijven.
0: Ja, en dan zal dat in een andere provincie vaak dan wel zien, natuurlijk. Maar goed, wat betreft de vraag, waar in Nederland gaan zij dan naartoe? In de ruil voor die tickets voor de showwedstrijden op het WFC vragen we ze dus af welke provincie in Nederland het meest in trek is bij de vakantieganger. Welke provincie is favoriet?
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: Ja, zijn we dat? Is dat toch Zeeland aan de kust? Friesland, vanwege de Waddeneilanden?

0: Dit is Elling.
1: Hier zijn van de droogjes. Ik heb veel horen van de wagen ziekte. Dan ben ik weer altijd trots en krank op de fietsuur. Ik zeg tegen mijn oma meteen je pillen met van de maag en de boeg en de derm. Ik zeg en doe dan een man meteen 3 dozen tampons. Hoeft hij mij 3 pekjes van die zakdukjes. Ik zeg bewoordig dan met jong. Maar zet er gelijk wie nou echt zo'n typeke die zich die wel zelf dreigt.

0: lekker helemaal tot rust komen. Hier zo richting de Bondsgenoemd. Beetje transcendente meditatie van Jack Johnson. Upside down. Heel ondertussen vliegen wij ook helemaal over de kop. Want we hebben God nou eens te melden.
1: Dit is L1.
0: Het goeie nieuws, dat kwam gisteren avondje al naar voren. Dat er een subsidie is te vergeven. €500 per grote praalwagen voor vastelovendverenigingen. Nou, en die vastelovendverenigingen die zijn nogal content. Ja, natuurlijk, met die subsidie. Ze kunnen ze de kosten van zijn wagen betalen. Kunnen wij ook blijven genieten van de grote gemotoriseerde carnavalswagens. Stan Barends van BC Wiertersz Echte. Ja, dat is natuurlijk ook tevreden.
2: Zie je vooral afhankelijk van sponsoring en subsidies die je dan kindje ontvangen. En contributie hebben we dan ook zelf.
3: En dekt dat de kosten?
4: Voor de meeste verenigingen denk ik wel. Zeker als het gaat om verzekeringen. Een paar €100 per jaar bij circuit aan de verzekeringskosten van de grote wagen. Nou ja, met die €500 komt ze zeker een heel eind in de richting.
5: Ik vind dat een geweldig gebaar. €400.000 voor 800 opdrachtbeeldnemers is niet niks. Dus dat is mooi dat dat nou ter beschikking komt. Ze hebben zeker mij geholpen. Op termijn suggereren ze dat dat omgezet wordt in een permanente regeling. Dat zullen ze begrijpen. Maar we zitten in ieder geval een eindje op bieg.
2: Alle kleine beetjes. En op zich is €400 een schoen bedrag. Dus dat is zeker niet... niet misselijk. Dan zijn we hartstikke blij met zulke subsidies.
0: Nou, misschien later werd het nog vermeerderd, de subsidie. Tussendoor komen nog gedeputeerde Jasper Kunstlaars en Bart Maas van de SLV aan het woord. Tot dusver zijn ze in ieder geval content dus met €500 per praalwagen. Is hem trouwens ook content met de waving flag.

0: heerlijke zomerse platen. We onlosmakelijk verbonden natuurlijk met het WK voetbal 2010. Een van de soundtracks van dat toernooi van Kanaan met Waving Flag in het BL. En vandaag hoe dat we al herstikken in vakantiesferen zitten. Sterker nog, de WMC-tickets stonden hier op het spel in ruil voor een goed antwoord op de vraag welke provincie nou het meest in trek is voor de binnenlandse vakantieganger.
1: De meeste favoriete bestemming voor Nederlanders die gewoon naar Limburg in de vakantietijd. Hoi hoi.
0: Ja, ik snap het chauvinisme van Jan tegelijkertijd. Als dat ik dan toch even de opper-Limburger aan het woord los.
2: Nee, dat is niet goed.
0: Hey, Beb zit, V-A-U-D. Met tegelijkertijd, Jan, ja, er zijn nog wel wat provincies over. Dus mocht je nog een welbekende duit in het zomerse zakje willen doen, dan huren we heel geervannig. Ondertussen, in muzikaal verband, zitten we, ja, weliswaar in zomerse sferen, maar ook middenin
3: de week van de Limburgse popmuziek.
0: Ja, zeker. En zo doen we dat weer. Heel wat Limburgse artiesten even in het spreekwoordelijke zonnetje zetten ook. Hoe onger? Dwayne.

0: WK-avond? Haal alles in huis bij Trefcenter Venlo. Van snacks en drankjes tot alles voor jouw perfecte kijkplek. Wat een treffer. Kom gezellig langs, ook op zondag. Trefcenter Venlo.
1: Van horeca tot bouw, van zorg tot logistiek. APS Groep heeft bedrijfskleding voor elke sector. Bezoek onze mega showroom, ook voor PBM's. En laat je kleding personaliseren. APS Groep, aan de Heerlenseweg in Landgraaf.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel.
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een vrouw uit Tegelen is veroordeeld tot TBS omdat ze vorig jaar probeerde haar 6 maanden oude baby om het leven te brengen. De vrouw kampt met psychische problemen. In een vijver bij het Geuzelstadion in Maastricht zit mogelijk botulisme. Die bacterie kan voor huisdieren verlammingsverschijnselen veroorzaken en zelfs dodelijk zijn. En de zaalvoetballers van Roermond Tigers mogen dit najaar in eigen huis Champions League wedstrijden organiseren.
9: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De 5e etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon, in het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden.
11: Bezoek het Internationaal Historisch Festival in Panningen.
12: 25 en 26 juli.
13: Leuk voor jong en oud. Met Europa's grootste oldtimer show. 4000 tractoren en motoren. Een kermis en een onderdelenmarkt. Kijk op
11: ihf-festival.nl.
14: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
2: De opening van het Wereldmuziekconcours is donderdag 9 juli live te volgen bij L1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hesi, Mobiliteitswereld en D&D Verhuur.
14: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
15: Wat schuilt er achter criminaliteit in Limburg? Ontdek verhalen over misdaad in onze regio die raken, schuren en je anders laten kijken. De tentoonstelling Over de Grens is nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
9: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 van

0: En we lieten het even over aan de hogere macht. Net aan de rechterkant van 6 hoor, de higher power. Maar natuurlijk Coldplay.
1: L1 vandaag met Ruben Wekers.
0: Hoogste tijd voor het B-praatmomentje. Hoe ging het allemaal vandaag over BL1 Radio? Nou, onderhanger over een zogeheten invasieve exoot. De Japanse duizendknoops. Je zult er wel eens van hebben gehuurd. Hopelijk maar hem neer in de tuin zitten. In ieder geval, die plant die rukt steeds verder op. Werd zelfs zo erg dat de wortels van de plant schade kon aanrichten aan asfalt, bruggen en viaducten.
2: Als je hier niks doet, kruipt die duizendknoop, net zoals hier, in de besturingskasten van bijvoorbeeld camera's om de snelweg te kunnen observeren. Of een besturingskasten om een tunnel te kunnen bedienen.
0: Verder ging het over de veerpont, over de Maas. Die varen nog allemaal op diesel. Kost niet alleen veel brandstof, zorgt natuurlijk ook voor heel wat uitstoot. En daarom onderzoeken de Noord-Limburgse gemeentes of die ponten in de toekomst ook duurzamer kunnen varen.
3: De bestuurders die zijn zich ervan bewust dat klimaatbestendig en de huidige dieselprijzen die het allemaal met zich meebrengt, ja, dat er toch wel iets moet gebeuren. En dat moeten we gaan onderzoeken.
0: En tot slot, een van de absolute kampioenen van deze week. Bijzondere waardering voor jongerenwerker Murat Karaser. Hij wordt uitgeroepen tot spil van het jaar 2026.
4: Superleuk. Aan het begin wist ik niet hoe ik me moest gedragen eigenlijk. Dacht ik van vooral een stukje waardering. Dat wat je doet, wat gezien wordt vooral, wat goed is, dat geeft jou ook echt voldoening. En ook je wilt echt nog harder je best doen eigenlijk. Omdat jij toch wel een bewijs krijgt van je bent goed bezig.
0: Ja, ik denk dat veel mensen zich toch wel in herkennen. Wie mooi nog gedragen staat, al bent zo in de spotlight stort. Stuurt toch zo'n beetje bleut ongemakkelijk te kieken dan. Tegelijkertijd, ook vanuit deze kant, welverdiend applaus voor jongerenwerker Murat.
5: Now for something completely different.

0: Murray had natuurlijk One Night in Bangkok. Zometeen hebben we nog een hele dikke zomer. Het doet de late jaren 60 klosten. Maar eerst over de zomer gesproken. De quizvraag: steeds minder Nederlanders reizen zomersavond naar de Spaanse Costa's of de Franse Riviera. En als ze dan al op vakantie gaan, dan is dat in eigen land.
1: Het is zo dat wij eigenlijk ons leven lang naar het buitenland zijn geweest. Maar nu we wat ouder worden, blijven we in Nederland.
2: Ja, je kan hier makkelijker elkaar leren kennen, want iedereen, de meeste mensen hier praten Nederlands.
0: Oude landjes natuurlijk, ja.
3: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Maar welke provincie is dan het vaakst de bestemming? Utrecht, bijvoorbeeld vanwege de Soesterduinen, Brabant, vanwege het Nationaal Park de Biesbosch, om maar eens wat te noemen. Eén provincie kun je alvast afstrepen wat betreft je absolute favoriet onder de binnenlandse vakantieganger. Namelijk Groningen. En dat weet je dan ook, deze Groningse toerisme-expert.
4: Groningen is eigenlijk onderontwikkeld qua toerisme. Dus je moet het opbouwen. En dan heb je een soort kip-ei-probleem. Ondernemers die investeren niet omdat er te weinig bezoekers zijn. En er komen heel weinig bezoekers omdat er niks te doen is. Of dat je er niet kan eten, drinken en een fiets kan huren.
0: Ja, dat is dus allemaal lastig natuurlijk. En zodoende bungelt je het onderaan het liefst. Met favoriete provincies wat betreft vakantiebestemming. Maar wat is de populairste provincie? Welke provincie trekt nou de meeste vakantiegangers? Tickets voor de showwedstrijden van het WMC liggen klaar.
3: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: Ja, dan belofte maakt schuld. Here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know.

0: Heerlijk zeg, 1968. Simon en Garfunkel, Mrs. Robinson, hey net bij L1 Vandaag.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Hoe we op zoek worden naar een niet nader te noemen provincie. Dat heeft allemaal te maken met komende vrijdag. Zal toch het officiële startschot zien voor heel wat Limburgers om vakantie te gaan vieren. Dan is ons regio aan de beurt. En wat blijkt, dat vakantie vieren, dat gebeurt steeds vaker. Dat is al de afgelopen jaren steeds gewoon dat het in eigen land gebeurt. En zodoende vroegen we eens af welke provincie dit dan te boeken als absoluut favoriet. En wat wel grappig is, we kregen verschillende antwoorden binnen. Onder andere van Jan.
2: Dan gokken we nog eens op Zeeland. Hoi hoi.
0: Ik gokte vervolgens op Zeeland. Oorspronkelijk zag je.
2: De meeste favoriete bestemming voor Nederlanders die gaan naar Limburg in de vakantietijd. Hoi hoi.
0: Ja, Limburg en Zeeland. Daar tegelijkertijd, Jan, goeienavond.
3: Goeienavond.
0: Ik heb ze toch allebei moeten aanstrepen.
4: Nee, dat is niet goed.
0: Zowel Zeeland als Limburg stond niet op de nummer 1 positie. Maar ik dacht, ja, in het kader van geen tweede kans, gewoon ook een derde kans. Dacht, ja, kon je misschien nog met wel de juiste provincie op te proppen dan?
3: Ja, misschien Overijssel dan, voor de Veluwe.
0: Overijssel? Nee, dat kunnen we ook niet goed tellen. Maar goed,
3: Okay. Vierde
0: pogingen. We hebben nog een paar provincies. Op een gegeven moment zien we door de provincies heren. Dan ontkooi je er niet meer aan het goede antwoord.
3: Ja, dan Drenthe, zeg
4: nee,
3: je dan maar.
4: Dat is niet goed.
3: Oké.
0: Vierde poging.
3: Friesland.
0: Friesland. Ik kijk nog even naar de jury. Nee, kunnen we ook niet goed rekenen. Er blijven dus nog maar een paar over.
3: Blijven er nog maar weinig over, hè?
0: Ja.
3: Dan is het ja, Noord-Holland.
0: Ik kijk Beb weer even aan.
4: Nee, dat is niet goed.
0: Oh, nog niet. Okay. Ja, we worden toch nog even langer bezig op de Bondegoventje, Jan.
3: Dan is het Utrecht.
4: Nee, dat is niet goed.
3: Brabant dan, hè?
0: Maar Brabant zit je wel in de buurt. De hint zal ik je al geven.
3: Dan is het Zuid-Holland.
4: Nee, dat is niet goed.
3: Dan is het Overijssel, hoe heb ik dat al gezegd?
0: Ja, dat begon je mee inderdaad, ja.
3: Dan de Gelderland.
0: Ja, hoe gaat het? Ja!
5: Goed! Ja, man,
0: goed!
5: Goed!
0: Ja,
5: goed! Het is ook goed!
0: Gelderland klopt helemaal. Ik denk, ja, op een gegeven moment zal het toch wel door in Gelderland aanbod te komen. Nee, klopt helemaal inderdaad. Ik wil zeggen, ik stond er zelf ook wel een beetje van te kieken, Jan. Ik denk, ja, misschien eens aan de kust. Ons eigen Limburg daar gaan wat. Misschien maar Gelderland. Ja. Ja, misschien vanwege de Veluwe of het NEC-stadion of zo. Of de Nijmeegse Vierdaagse. Zie je zelf een beetje bekend in Gelderland?
3: Nou, ben ik niet vaak gegaan zo.
0: Ja.
3: Want, niet zo vaak.
0: Wat is bij uitstek uw favoriete vakantiebestemming?
3: Dat was vroeger worden altijd Oostenrijk en Italië.
0: Ah, in de zomer dan ook, neem ik aan.
3: In de zomer, ja, met de jeugd.
0: Oké, en dan huurig al duidelijk vroeger. Vroeger, toen Jezus nog Herman heette. Ondertussen is de plek verhangerd?
3: Ja, dus meestal België meestal.
0: Dat hoeft jou niet zoiets te rijden natuurlijk. Hè? Niet ellenlang in de nuiten hoeft je zitten natuurlijk. En is het dan Belgische kust, Blankenberg of zo?
3: Blankenberg zo, met de zoon kon ik dan meestal of naar de Ardennen en zo.
0: Ja, op zich hoeft niet wie te gaan natuurlijk. Hè? Dat, toevallig al vakantieplannen voor deze zomer nog, binnenkort is.
3: Ja, misschien naar de Veluwe. Ardennen misschien.
0: Ah, okay.
3: In oktober dan.
0: Oké, okay. Oh ja, lekker naar het seizoen dan. Alvast heel veel plezier. Binnenkort, nog voor dat moment, richting het WMC. Want de tickets die komen uren kant op, Jan.
3: Oh, dankjewel, heel
0: ziek. Jij bedankt voor toch wel flinke inspanning. Het was even zweten, maar goed, we zijn er goed gekomen.
3: Oké, dankjewel.
0: Jij bedankt, Jan. Groetjes.
3: Met
0: hoi. Okay.

0: de die van de week dan gewoon weer richting de 30 graden. Voor de bospopgangers is dat misschien een hard gelach tegen dat tijd. Zo meteen trouwens om 6:30 het laatste Limburgse. Nou is het geen onder meer over een golfbaan. Stong te koop voor het luttele bedrag van 3 miljoen euro. Maar daar zijn wel wat nulletjes van afgegangen. Achter weet je precies het precieze bedrag.
1: Hey ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Luisteren L1 Radio. En met de jocks. En doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
8: kozijnen. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Het laatste Limburgs nieuws staat te horen hier van Arthur Rubbers.
9: Goedenavond. Een vrouw die vorig jaar in Tegelen probeerde haar eigen baby om het leven te brengen is veroordeeld tot TBS met voorwaarden. Na die behandeling blijft de vrouw onder toezicht staan. Ze krijgt dan daarnaast een gevangenisstraf die gelijk is aan de tijd die ze in voorarrest zat. De Tegelse heeft een persoonlijkheidsstoornis en heeft problemen met drugs. In augustus vorig jaar leidde dat ertoe dat ze haar 6 maanden oude zoontje met een kussen probeerde te smoren. Het kindje werd gered door de vader die ingreep. De vrouw verblijft inmiddels bij TBS-kliniek De Rooise Wissel in Oostrum. Er komt definitief geen zwembad in de Franciscus van Assisi-kerk in het centrum van Heerlen. Het ambitieuze project werd te duur, reden voor de gemeente om er een streep door te zetten. Het geld dat was gereserveerd voor het kerkzwembad gaat nu naar de nieuwbouw van het Romeins Museum en de Royal Bioscoop. De gemeente gaat verder kijken of er op een andere plek in het centrum een doelgroepenbad gebouwd kan worden. De politie is nog altijd op zoek naar de verdachte van een zware mishandeling afgelopen weekend in het centrum van Maastricht. In de nacht van vrijdag op zaterdag zou een Maastrichtenaar zijn geslagen met een baksteen en een stoeptegel met de bedoeling hem van zijn horloge te beroven. Op bewakingsbeelden na de mishandeling is te zien hoe de verdachte er met ontbloot bovenlichaam vandoor gaat. En de failliete Fox Golfbaan in Venlo is verkocht. Het startbod voor het 177 hectare grote terrein was 3 miljoen euro, maar uiteindelijk werd er maar 1000 euro betaald. Daarmee is de nieuwe eigenaar nog niet klaar, want er staat ook nog een heel bedrag aan erfpacht open. De 18-holes golfbaan op landgoed Park Zaderheike was nog in ontwikkeling toen het eind vorige maand failliet ging. Behalve de golfbaan zelf moet ook de natuur daaromheen nog worden ontwikkeld.
0: Dat is wel een beetje een handicap misschien, hè?
9: Chapeau. En het weer. Het koelt vanavond af tot een graad of 18. De bewolking trekt weg. Morgen meer zon dan vandaag. En het wordt dan zo'n 28 graden.
0: Voor akkoord verklaard, Arthur. Dankjewel.

De Purple Disco Machine draait je op volle toeren. Substitution. Over de muziek gesproken. Zometeen. Materiaal afkomstig van een legendarische Limburgse muziekstudio is vandaag hier binnengekomen. Zometeen meer over.

0: In de Soul Sisters, dat zijn natuurlijk andere dames. Maar zo zoet je deze ook wel kunnen noemen. Aretha Franklin samen met de Eurythmics.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Over muziek gesproken. De banden uit de legendarische Karel Hoeven studio van Jan Theede. Die zijn verhoest. Nazaten van de muziekproducer en arrangeur zijn van plan om dat studiopand van de hand te doen. En daarom was er een plek weer gezocht voor de Bino 4000. Geluidsbanden, talloze arrangementen. Ja, dat hele archief dat vroeger nog zittert. De muziekbanden die komen naar Maastricht. Alleen archivaris Tom Doesborg kreeg die banden vandaag van René Oostermans van de Stichting Cultureel Erfgoed Jan Theede in handen.
2: Ja, jullie weten het niet, maar ja. Hier ligt een page met Limburgs en Nationaal Erfgoed.

0: alles van de Vastelavonds, Jokers, Marotte, Wortelenpin, mijn oude artiesten, wie Frans Halsema, Doris, Herman Vinkers. Allemaal hebben ze hier hun muziek hier opgenomen, hier in Münster gelegd.
1: Gans Limburg staat erop. Alle meest denkbare dialecten van ons provincie. In Vastelavondsliedjes, maar ook de Vrijbuiters, ook Wielkniepa, ook Klumpkes Blumpkes, ook allerlei zangkoeren en allerlei orkesten heeft Jan opgenomen. Ja, ik ben ermee opgegroeid, dus het zit ergens in mijn lief en in mijn kop. Dus als ik de sound huur, weet ik dat het van Telen is.
0: Vandaag geeft de audio, de tapes, het hart, zeg maar, dat geeft nou het L1 gevoel, het archief van L1.
2: Even een muziekarchivaris verstikken, is dit de hemel op aard?
1: Ja, het is een beetje veel hemel, niet?
2: Ja, weet je. Dus,
1: ja, nou, archivarissen moeten altijd over eurografen regeren. En die moeten eigenlijk voor de toekomst ook wat overlaten voor toekomstige archivarissen. En daar is dit goed voor.
3: Ja, hij heet de plicht scherp voor ogen. Tom Doesburg heet. Ik wil een fijne dag, geloof ik, met de komst van al dat materiaal.
4: Dit is L1.
3: Wat betreft muzikaal materiaal, Pinatinjoch, trek alweer deze zomer uit.
5: Ai.

0: alweer enigszins achterhaald. Boys Don't Cry. Ondertussen wel uur kan goed anno 2026. The Cure. Ondertussen, ja, misschien een ongemakkelijk bruggetje van die waterlanders. Nou, heel veel druppels.
1: Om 3:15 hebben we gewoon het water zien binnenkomen. En zij lagen dus nog te slapen. Dus toen zij 's ochtends wakker waren, stond er ineens water in het hele huis.
2: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.
0: Ja, misschien heeft de afgelopen dagen al voorbij huren komen. Aanstaande maandag is het precies 5 jaar geleden. Dat als provincie wordt getroffen door extreme overstromingen van de Geul, de Gulp en de Roer. En dus blikken we de hele week terug op de watersnoodramp. En vandaag komen we terug naar de Wingbergermolen. In Epe, hoe de bewoners zelfs voor hun waterveiligheid moesten zorgen destijds.
3: In de achterkant is de Geul en hier loopt de weg. Ja, en dit stond helemaal blank.
4: Dat is vervallen. Het is een impact ineens. En je bent eigenlijk op dat moment een beetje lam geslagen. En dan komt het woordje zelfredzaamheid naar boven. En die zelfredzaamheid, als dat komt, is de pineut. Want dan is alles, alle verantwoordelijkheden, alle risico's, alle financiële gevolgen, zin voor dich.
3: We hebben de hele hoogwaterbescherming voor op eigen initiatief laten verwezenlijken. Ja, na 5 jaar veel gesprekken voeren met allerlei overheden.
4: Wat je hier ziet is geen luxe. Is een basisveiligheid. Is een fundamenteel recht van een mens. Veilig wonen, veilig werkplek. En dat het hier een burger zelf moeten realiseren. Als jij voor een vispassage 2 miljoen uitgeeft, dat de visjes stroomopwaarts mogen paaien. 2 miljoen, we wonen, werken hier en betalen dat allemaal mee. Die mensen mogen verzuipen. Die krijgen geen bescherming. Ja, ik vind het heel kort door de bocht. Die balans is totaal zoek.
0: Er zit nog wat rancune. En dat is dan een understatement. Merge weer een aflevering in de terugblikserie op het hoogwater. Komende morgen dus op een kop af, 5 jaar geleden. Ondertussen geen terugblik en ieder even een vooruitblik wat betreft je muziek. Want komend weekend, onder andere op de heilige podiumplanken bij Bospop, de Belgen van Clouseau. En ze hebben het hier al over.

0: de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Luisteren L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: De hele zomer lang gratis live muziek op verrassende locaties in Mazeik. Kijk voor het volledige programma op visitmazeik.be.
3: Show en spektakel. Beleef de Mars en showwedstrijden in juli op het Wereldmuziekconcours. Waar de absolute top strijdt om de wereldtitels in het Parkstad Limburgstadion. Mis het niet. Tickets wmc.nl.
4: Sarah viel 54 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
5: De levenskwaliteit die ik door de operatie heb gekregen is echt het stukje energie.
4: Onze begeleiding naast de operatie maakt het verschil. Ook op het gebied van voeding en beweging. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
3: Beleef de Mars en Showwedstrijden. Tickets wmc.nl.
6: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
10: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
11: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een vrouw uit Tegelen is veroordeeld tot TBS omdat ze vorig jaar probeerde haar 6 maanden oude baby om het leven te brengen. De vrouw kampt met psychische problemen. Het plan om een oude kerk in het centrum van Heerlen in te richten als zwembad gaat definitief niet door. De gemeente steekt het geld nu in het Romeins Museum en de Royal Bioscoop. En de failliete Fox Golfbaan in Venlo is verkocht. De nieuwe eigenaar betaalde €1000 voor het terrein van 177 hectare, al moet dat wel nog verder worden ontwikkeld.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapten vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De 5e etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige toerdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
13: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
12: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard en val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden.

0: Judy en Cold Eyes bij L1.
1: De week van de Limburgse popmuziek. Limburg Live.
0: De Stichting Pop in Limburg organiseert met heel veel locaties en muzikanten de Week van de Limburgse Popmuziek. Op de website van de Week van de Limburgse Popmuziek.nl zien ze hoe overal live optredens zijn in de week. Er is een kaartje van heel Limburg en het kan niet anders dan dat er ook bijdig in de buurt gaat gebeuren. Dus ga ik zeker even kijken als je de tijd hebt. Want het is natuurlijk goed om te vieren welk talent er allemaal in onze provincie zit. Een van die talenten is Judy. Dat is de naam, de artiestennaam van Peet Didderiens. En ik hem moet halen. En dit is eigenlijk zijn pseudoniem als singer-songwriter. Hij had op jonge leeftijd al gitaar leren spelen. En uiteindelijk is ze door teksten bij gaan schrijven. En nu is het de muziek geworden van een mix van Anglo-Amerikaanse folk en blues. Maar er zitten ook Europese invloeden in. Nou ja, kan ik dat allemaal vertellen. Maar je kunt zich veel beter laten huren. Want het komende uur op L1 Radio live opnames Oeders Archief. Met nu van 2 uur terug ongeveer het optreden van Judy.

0: en Rolling Easy bij L1.
1: Limburg Live. Van de Limburgse popmuziek.
0: Met de hele week live-opnames uit ons archief. Nu van muziek uit Horst aan de Maas. Want The Dice is een southern rock band die uit Horst aan de Maas komt. De zanger komt volgens mij uit Grubbevors. En dus muziek die geïnspireerd is door rock, door blues, door gospel, country en spaghetti westerns. Vind ik leuk dat ze dat erbij vermelden, want dan hebben ze meteen een beeld vuurig. We hebben een studioalbum uitgebracht, een paar jaar geleden, Southern Grace. En worden toen ook live BL1. De eerste opnames van toen, The Dice and Down in the Mine is dit.
1: De week van de Limburgse popmuziek.

Als de luisteraar L1 met The Dice and Ball and Chains. Deze week hoort ze meer live muziek, omdat het de week van de Limburgse popmuziek is. En dit is een van de opnames uit het archief van The Dice. The dollar makes the man.

0: Oud Horst en de Maas komen de Dice. De Hoots, Heaven to Betsy, BL1.
1: De week van de Limburgse popmuziek. Dit is Limburg Live met Rian Mone.
0: Met ochmuziek van Lotte Walda, singer-songwriter Oud Heerle. En ze reist de ganse wereld over om haar muziek te laten huren. Zo och, Maastricht, de studio van L1. Ja, daar begint de wereld. Nee, per se Maastricht, huur, verkrijg ik niet verkeerd. Maar in Limburg begint de wereld natuurlijk. Vanuit daar vertrekt het telkens naar andere plaatsen toe. Maar nu wordt het hier om haar muziek te spelen. Het had een nieuw album uitgebracht. Dat samen nog eens opgenomen met haar vaste producer Angelo Bombrini. Die helaas tijdens het maken van het album is overleden. En dus had Lotte het eerste deel van het album nu uitgebracht. En gede de tweede deel samen met zijn zoon verder produceren en later dit jaar uitbrengen, zodat die muziek toch voor iedereen te huren is. Hier bij Limburg Live, vooral opnames Oeders live archief. En Lotte Walda wordt een tientje terug hier om onder andere te zingen over The Old Bridge. En in de clip daarvan staat het op de Servaasbrug in Maastricht. Dus het zou zomaar kennen dat het liedje daar even ging.

dit nummer wat ik nu ga spelen heet Time to Be. En dat heb ik geschreven op een iets drukker moment. In een drukke zomer. Dat ik echt even dacht van, oh, ik moet echt eventjes tijd nemen om gewoon even lekker te zijn. En zo kwam Time to Be.

Lotte Walda en Little Did I Know in Limburg Live. Met live opnames uit ons archief om de week van de Limburgse popmuziek te vieren. Dit is Lotte Walda nog een keer met Ancient Wisdom.

In dit oer nog één live opname van broer en zus uit Maastricht. 18 en 12 jaar zijn ze. Leo en Secret Language.

0: Bijna 100.000 van Emmy Akkermans en haar band Be Alleen.
1: De week van de Limburgse popmuziek. Limburg Live.
0: De hele week opnames uit ons live archief structuren bij L1 Radio om de week van de Limburgse popmuziek te vieren. Dat is een initiatief van Pop in Limburg, stichting die zich toch voor inzet. Die hebben gezegd, kijk, kunt van ons een klein zakje geld hebben? Beste nieuw artiest of beste locatie? Zeg dan, ik wil graag het organiseren deze week. Dan nemen we de hele provincie over met live muziek. En dat is ook heel veel gebeurd. Kent al die concerten terugvingen op de website van de week van de Limburgse popmuziek.nl. En dan zien ze vanzelf dat er zeker ook bij dicht in de buurt gaat te doen is deze week. Dus gang vooral kieken en die artiesten steunen en ze door zin voor in-ups en tijd voor has. En tussen kunt ze ook genieten van de live-opnames uit het archief van L1, hier bij L1 Radio. Met nu dus Emmy Akkermans. Ja, het woord er opeens, hè. Emmy Akkermans uit Maastricht. Dicht met aan het Regio Songfestival. Won toen namens Limburg dat hele Songfestival van Nederland. En sindsdien had het samengewerkt met Frans Pollux, met Lex Uiting. Maakt het veel eigen muziek. Maar kende er natuurlijk ook nog wel een goede cover vanaf. En daarom speelde het live BL1. Je hoeft niet naar huis vannacht. Toch even lekker met zingen.

beginnen met de piano. Pascal Kuipers.

0: En het laatste rondje met natuurlijk ook een stuk I Wanna Dance With Somebody, BL1.
1: De week van de Limburgse popmuziek. Dit is Limburg Live met Rian Mone.
0: Met muziek van Maastricht gaan we op pad naar muziek van Venray. Want dat is het mooie van deze week. Er komt fantastisch veel muziek uit onze provincie. Zo ook van Ethan Huis uit Venray. Dat is van de lange adem hier. Dat deed echt al... Nou, volgens mij maakte al meer dan 20 jaar muziek. Kom zien debuut-EP... Bino is het zinnig. Bino 20 jaar geleden uit. En in de tussentijd bleef het maar... Ja, hij bleef maar muziek uitbrengen. Ik kan me nog herinneren dat dat in de coronaperiode even een stuk lastiger wordt. Maar is sindsdien wel weer helemaal terug. Hij had 4 platen uitgebracht in de tussentijd. En zijn muziek zou ze kunnen omschrijven van... Ja, het gaat echt alle kanten op eigenlijk. Van bluesrock, die gaat over AI. Dat we ons er allemaal maar niet in mogen verliezen. Van luchtige 70s pop tot bluegrass en zelfs jazz. En die laatste plaat wordt gemaakt door B.J. Baartmans. Daar heb ze als meer op gelusseld naar Limburg Live ook al een live sessie van kunnen huren. Er komt een tour aan rondom die nieuwe plaat. Met meerdere plekken in Nederland en ook in het buitenland. En natuurlijk huurt ze hem ook in de week van de Limburgse popmuziek. Dit is een opname van Ethan Huis, BL1. Ghost Town.

0: Ethan Huis en The Doldrums BL1. Met nu nog één liedje van Ethan Huis en Limburg Live, Veil of Love.
1: You're in love with a concept, not

0: Ethan Huis en Veil of Love, BL1.
1: De week van de Limburgse popmuziek, Limburg Live.
0: Dat is een van die projecten van Limburgse artiesten die moeilijk te omschrijven zijn. En één daarvan is Vlamp. Want Vlamp is een band die besteedt uit drie mannen. Daan Gore, Bart Oost-Indie en Vladimir Geels. En het is een funk, soul, beetje jazz-achtig project, denk ik. Maar ze spelen ook vaak samen met dansers voor zich. Ze werken vaker samen met breakdancers. Dus dan zullen ze opeens weer optreden. Ja, bijvoorbeeld Be in School. Daan werkt toch op het Vista College. Dus dat zal wel een goede link zijn. En dan stonden er opeens allemaal breakdancers om ze heen. Terwijl dat ze muziek stond te maken. Ze improviseren dan ook op die dansers. Dus het is vooral een groep van drie mannen. Een trio. Dat heel ger samen muziek maakt. En wat dat ook een keer live is komen door een BL1. Dus uit ons archief. Is dit Vlamp en Monkey Dreams.

0: Down the Rabbit Hole van het trio Vlamp.
1: De week van de Limburgse popmuziek. Dit is Limburg Live met Rian Mone.
0: Met natuurlijk ook dialectmuziek. Want ik hou er niet zo van dat er gezag wordt. Er wordt dialectmuziek gemaakt en er wordt popmuziek gemaakt in Limburg. Nee, er wordt gewoon goede muziek gemaakt in Limburg. Door goede artiesten. En of het nu dialect is of Engels is of anderstalig, dat maakt me allemaal niet uit. Dat duurt allemaal samen in zijn oer waarin verduiken in ons live archief. De herfstaande band had dat eigenlijk al laten zien op het podium van Pinkpop. Dat het gewoon prima door kan op een grote bühn. En dat gun ik iedere artiest zo ook de volgende. Uit Zittard is dit Skinny. Uit de archieven van L1 huur ze Ik Weet Niet Wel live.
2: Als ik lachen wil, denk ik aan dich. Als ich mich smörges schere Mund und seh nicht dein Gesicht. Ich kenn dich rücken in de Hore von mein Leifkind.

zit ik op een fiets met de henja aan het stuur. Een stukje plekbaar, een jongen de bel. Het zit er nog altijd. Die gereedje pink te wachten. Rein aan de moer. Het is nog altijd, Bibi.

Moment schoot. Ik wil die stem, ik wil die lach. Als ik buiken moet, denk ik aan dich. Dat is het schoonste wat ik ooit heb gehad. En nu heb ik niks. Jouw stem en een gitaar, maar het vult nog altijd raar. Als het toen nog hier is en ik niet weet waar. Als het toen nog hier is.

werd het dan koud. Als het sneeuwde aan mijn roet. Kump het laatste couplet.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij anderhalf jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassende bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer, vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Po. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Drop it.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. En in de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis.